0: wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Mensen in Flevoland en omgeving kregen rond 11 uur 's avonds een NL-alert met de oproep om binnen te blijven. In Coevorden viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. In onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In Hengelo was overlast door omgewaaide bomen die de weg blokkeerden. Ook vielen daar erg grote hagelstenen. In Apeldoorn werd het Drakenbootfestival eerder beëindigd vanwege het noodweer. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een machinist om het leven gekomen. Volgens Britse media raakten zo'n 90 mensen gewond. Het ongeluk gebeurde eerder op de avond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Daar botste een trein achterop een andere trein, waardoor een wagon ontspoorde. Waarschijnlijk is een van de treinen tot stilstand gekomen en reed de andere trein er vannacht tegenaan. En Europese onderzoekers hebben kritiek op de vreemdelingendetentie in Nederland. Asielzoekers die moeten worden uitgezet zitten in zulke gevangenissen. Door personeelstekorten krijgen kwetsbare gedetineerden te weinig zorg en is er veel geweld, zegt het Europees Antifoltercomité. Dat bezocht meerdere detentiecentra in Nederland. Het weer in het midden en noorden van het land gold code oranje vanwege zware onweersbuien. Inmiddels is dat code geel. Als die buien vannacht het land hebben verlaten, blijft het nog wel vrij warm. 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periodes bij 23 tot 31 graden. Wel is er in het noorden en oosten van het land kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het noodweer heeft op veel plaatsen geleid tot schade. Honderden mensen belden de politie en brandweer vanwege omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Mensen in Flevoland en omgeving kregen rond 11 uur een NL-alert met de oproep om binnen te blijven. In Coevorde viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. In onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. En in Mander in Twente overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De 150 gasten en het bruidspaar konden veilig wegkomen. In Hengelo was overlast door omgewaaide bomen die de weg blokkeerden en ook vielen daar grote hagelstenen. In Engeland is een machinist om het leven gekomen door een botsing tussen twee treinen. Ongeveer 90 mensen raakten gewond. In de buurt van Bedford, ten noorden van Londen, is een van de treinen vermoedelijk tot stilstand gekomen, waarna de andere trein erachterop reed. Een van de wagons is daarbij ontspoord. Het is afwachten of Frenkie de Jong komende avond meespeelt in de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder was betrokken bij de botsing waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman heeft de Jong last onder zijn middel en is zijn deelname een licht vraagteken. Oranje kan tegen Zweden een grote stap zetten naar de volgende ronde. Bij winst komt Oranje op 4 punten en is het zo goed als zeker door naar de knock-outfase. Marokko heeft op het WK zijn eerste overwinning geboekt. Al na 70 seconden maakte Ismaël Saibari het enige doelpunt in de wedstrijd tegen Schotland. Na rust kregen de Schotten nog een aantal kansen, maar bleef Marokko op de been. Het weer, de zwaarste buien trekken vannacht het land uit. Het blijft vrij warm, ongeveer 18 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periodes bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

Would you dance?

0: Allee met het nieuws van 4 uur.
1: Joeri Stubenitski met het NOS-journaal. Verspreid door het land hebben de hevige onweersbuien geleid tot schade. De politie en brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Mensen in Flevoland en omgeving kregen rond 11 uur een NL-alert met de oproep om binnen te blijven. In Coevorden is een zwaar gewonde gevallen toen een boom op een auto viel. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Blikseminslag leidde tot brand in onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel. En in het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan een festivalterrein. En in Mander, in Twente, overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De 150 gasten en het bruidspaar konden veilig wegkomen. In Krimpen aan de IJssel is een kind van 2 bevrijd uit een oververhitte auto. Het jongetje was achtergelaten en zat al 10 minuten in de auto toen omstanders ingrepen. Ze belden de politie, maar toen hij aankwam hadden de omstanders al een raampje geopend en het kind bevrijd. Volgens de politie droop het zweet ervan af. Op warme dagen kan de temperatuur in een auto in 10 minuten tijd 10 graden stijgen. De politie heeft een melding gedaan bij Veilig Thuis. En het is afwachten of Frenkie de Jong komende avond meespeelt in de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder was betrokken bij de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman heeft de Jong last onder zijn middel en is zijn deelname een licht vraagteken. Oranje kan tegen Zweden een grote stap zetten naar de volgende ronde. Bij winst komt Oranje op 4 punten en is het zo goed als zeker door naar de knock-outfase. Het weer, de zwaarste buien trekken het land uit. Het blijft wel vrij warm, 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst nog kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periodes bij 23 tot 31 graden. En in het noorden en oosten mogelijk een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert.

twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde.

0: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Honderden mensen hebben de brandweer gebeld vanwege schade door het noodweer. In Mander, in Twente, overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. Zo'n 150 mensen konden veilig wegkomen. In Coevorden viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. En in onder meer Barneveld, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Juliana Pop. Het is onduidelijk of het festival kan doorgaan. De president van Polen pakt de hoogste onderscheiding van het land af van zijn Oekraïense collega Zelensky. Aanleiding is de beslissing van Zelensky om een legeronderdeel te vernoemen naar het Oekraïense opstandelingenleger. Het schiet in het verkeerde keelgat van Polen, want het is de naam van een nationalistische groepering die verantwoordelijk wordt gehouden voor het doden van zo'n 100.000 Poolse burgers tijdens de Tweede Wereldoorlog. President Nawrocki heeft daarom de orde van de Witte Adelaar die Zelensky kreeg ingetrokken. Oekraïne zegt dat Polen ervoor kiest om het conflict naar een onaanvaardbaar niveau te escaleren. In Krimpen aan de IJssel hebben omstanders een peuter bevrijd uit een oververhitte auto. Het jongetje van 2 was achtergelaten. Mensen belden de politie, maar hebben niet gewacht tot die er was. Ze maakten een raampje open en haalden het kind eruit. De politie zegt dat het jongetje erg zweette en heeft een melding gemaakt bij Veilig Thuis. En het is nog onduidelijk of Frenkie de Jong vanavond meedoet aan de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder van Oranje heeft pijn na de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman is de Jongs deelname een licht vraagteken. Het weer, het blijft vandaag op de meeste plaatsen droog. Afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt 23 tot 32 graden. En morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Verspreid door het land hebben de hevige onweersbuien geleid tot schade. De politie en brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In Coevorden viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel en in het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Blikseminslag leidde tot branden in onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Juliana Pop. En in Mander in Twente overstroomde het terrein bij een watermolen waar net een bruiloft bezig was. De 150 gasten en het bruidspaar konden veilig wegkomen. In Engeland is een machinist om het leven gekomen bij een botsing tussen twee treinen. Ongeveer 90 mensen raakten gewond. In de buurt van Bedford, ten noorden van Londen, is een van de treinen vermoedelijk tot stilstand gekomen, waarna de andere trein er tegenaan reed. Een van de wagons is ontspoord. In Krimpen aan de IJssel hebben omstanders een peuter bevrijd uit een oververhitte auto. Het jongetje van 2 was achtergelaten. Mensen belden de politie, maar hebben niet gewacht tot die er was. Ze maakten een raam open en haalden het kind eruit. De politie zegt dat het jongetje erg zweette en heeft een melding gedaan bij Veilig Thuis. Bij een grote brand in een resort in de Dominicaanse Republiek is een toerist uit Italië overleden. Ruim 1600 mensen zijn geëvacueerd naar hotels en andere verblijven in de buurt. Het luxe resort heeft veel schade. En het is nog onduidelijk of Frenkie de Jong vanavond meedoet aan de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder heeft pijn na de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman is de Jongs deelname een licht vraagteken. Het weer, het blijft vandaag op de meeste plaatsen droog, afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt 23 tot 32 graden en morgen verandert te weinig. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar

0: met het nieuws van 7 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Verspreid door het land hebben de hevige onweersbuien tot schade geleid. De politie en de brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In Coevorden raakte iemand zwaar gewond toen een boom op een auto viel. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Blikseminslag leidde tot brand in onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Julianapop. En in Mander, in Twente, overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De Poolse president pakt een hoge onderscheiding af van de Oekraïense president Zelensky. Aanleiding is de beslissing van Zelensky om een legeronderdeel te vernoemen naar het Oekraïense opstandelingenleger. En dat is ook de naam van een nationalistische groepering die verantwoordelijk wordt gehouden voor het doden van zo'n 100.000 Poolse burgers in de Tweede Wereldoorlog. President Nawrocki heeft daarom de orde van de Witte Adelaar die Zelensky kreeg ingetrokken. Oekraïne zegt dat Polen ervoor kiest om het conflict naar een onaanvaardbaar niveau te escaleren. In Engeland is een machinist omgekomen door een botsing tussen twee treinen. Ongeveer 90 mensen raakten gewond. In de buurt van Bedford, ten noorden van Londen, is een van de treinen vermoedelijk tot stilstand gekomen door een storing, waarna de andere trein er tegenaan reed. Een van de wagons is ontspoord. Het is nog onduidelijk of Frenkie de Jong vanavond meedoet aan de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder heeft pijn na de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman is de Jongs deelname een licht vraagteken. Het weer. In het noorden trekt de regen weg. Elders is het vandaag droog en schijnt de zon geregeld. Het wordt 23 tot 32 graden. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek

0: late?
1: Sure.
0: Eat this.

0: is 1 Vallei met het nieuws van 8 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon zijn vannacht zeker 5 doden gevallen, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Gistermiddag werd nog een staakt het vuren afgesproken tussen Israël en Hezbollah. Maar Israël meldde ook dat hun troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. Gisteravond leek het rustig, maar vannacht was er een nieuwe serie aanvallen met gevechtsvliegtuigen en drones. Er werden vooral woongebouwen geraakt. Honderden mensen hebben de brandweer gebeld vanwege schade door het noodweer, zoals omgevallen bomen, brand door blikseminslag en wateroverlast. In Coevorden viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. En in onder meer Barneveld, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In Mander in Twente overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De politie is op zoek naar een man die in Utrecht 2 vrouwen zou hebben mishandeld. Dat gebeurde in de nacht van donderdag op vrijdag in het centrum van de stad. Volgens het signalement loopt de man met opvallend grote passen, heeft hij een breed hoofd en enkele scheve tanden. Op het WK voetbal is na Haiti ook Turkije uitgeschakeld. Ze verloren met 1-0 van Paraguay en eerder werd al van Australië verloren. Turkije kreeg volop kansen, maar wist niet te scoren. Tijdens de wedstrijd werd ook voor het eerst een rode kaart uitgedeeld voor het praten met een hand voor de mond. Miguel Almiron van Paraguay riep iets naar een Turkse speler van achter zijn hand en de VAR greep in. Marokko boekte vannacht zijn eerste overwinning op het WK. Ze wonnen met 1-0 van Schotland. Dat doelpunt van Ismaël Saibari viel al na 70 seconden. Het weer. Ook in het noordoosten is het droog geworden en overal komt vandaag de zon geregeld tevoorschijn. Het wordt 23 tot 32 graden. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: met het nieuws van 9 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon zijn vannacht zeker 5 doden gevallen, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah, maar Israël meldde ook dat hun troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. Gisteravond leek het rustig, maar vannacht was er een nieuwe serie aanvallen met gevechtsvliegtuigen en drones. Er werden vooral woongebouwen geraakt. In Coevorde is een vrouw van 25 uit Joure overleden toen door het noodweer een boom op haar auto viel. Het noodweer dat gisteravond en vannacht over het land trok heeft tot veel schade geleid. Politie en brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Een blikseminslag leidde tot brand in onder meer Barneveld, Hilversum en Uddel. In het Noord-Hollandse Juliana-dorp is veel schade aan het festivalterrein van Juliana Pop. Het is inmiddels afgelast. De politie zoekt een man die in Utrecht 2 vrouwen zou hebben mishandeld. Dat gebeurde gisternacht in het centrum van de stad. Volgens het signalement loopt de man met opvallend grote passen, heeft hij een breed hoofd en een paar scheve tanden. Op het WK voetbal is na Haiti ook Turkije uitgeschakeld. Het land verloor met 1-0 van Paraguay en eerder werd al van Australië verloren. Turkije kreeg volop kansen, maar wist niet te scoren. Tijdens de wedstrijd werd ook voor het eerst een rode kaart uitgedeeld voor het praten met een hand voor de mond. Miguel Almiron van Paraguay riep iets naar een Turkse speler van achter zijn hand en de VAR greep in. Marokko won vannacht met 1-0 van Schotland. Het weer, ook in het noordoosten is het nu droog en overal is er vandaag geregeld zon. Het wordt 23 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal. Fijn dat je luistert.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 10 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De meeste gemeenten gaan de spreidingswet uitvoeren en zullen dus asielzoekers opvangen, blijkt uit een analyse van de NOS van de 212 coalitieakkoorden na de gemeenteraadsverkiezingen van maart. De gemeenten stellen wel voorwaarden. Ze willen vaak alleen kleinschalige opvanglocaties en ze benadrukken dat inwoners eerst de gelegenheid moeten hebben om mee te praten over die locaties. 11 gemeenten hebben breder verzet aangekondigd tegen de verplichting om asielzoekers op te vangen. Al zeggen ook die meestal dat ze uiteindelijk aan de wet zullen moeten voldoen. Door het noodweer is vannacht een vrouw van 25 uit Jouren om het leven gekomen. In Coevorden kwam een boom op haar auto terecht. Ze overleed ter plekke. Op veel plekken in het land heeft het extreme weer tot schade geleid. De brandweer en politie kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 10, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah, maar Israël meldde ook dat de troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. Gisteravond leek het rustig, maar vannacht en vanochtend vroeg waren er nieuwe aanvallen met gevechtsvliegtuigen en drones. De medebedenker van comedyserie Cheers, James Burrows, is overleden. Hij was ook een van de regisseurs van successeries als Friends, Will and Grace en The Big Bang Theory. En hij had een carrière van meer dan 50 jaar. Vorig jaar regisseerde hij nog 10 afleveringen van de serie Mid-Century Modern. Burrows werd 48 keer genomineerd voor een Emmy Award, de belangrijkste tv-prijs. Hij won er 11, de meeste voor Cheers. James Burrows was 85 jaar. Het weer, ook in het noordoosten is het droog en overal komt vandaag de zon geregeld tevoorschijn. Het wordt 23 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie. Is Link. Een programma waarin de muziek wordt gelinkt aan de hand van een

enige programma dat zich als een ketting aaneenrijgt. Sylvie Vartan die zingt nu als een jongen heb ik mijn motor. Het is doodeng met 200 km per uur. Als een jongen ben ik nergens bang voor. En in de bende ben ik degene die de leiding heeft. We gaan naar Frankrijk met Sylvie Vartan. Gomme.

Als een jongen zong Sylvie Vartan's Tour in 1968 en dat is de link voor vandaag. Want collega Pieter Nijhoff liet vorige week in het kader van Verdriet Isabelle Boulet horen met de verdrietige jongen Le Garçon Triste. Vandaag neem ik de jongens en allerlei boys onder de loep. Bijvoorbeeld deze, de jongen van de lift.

0: Dit is Link, een programma waarin de muziek wordt gelinkt aan de hand van een thema. Linkmeester van deze week is Henk Gieling.
1: Boys Will Be Boys was een nummer van de Engels-Albanese zangeres Dua Lipa van haar tweede studioalbum Future Nostalgia uit 2020. Dit nummer is bedoeld om met het nummer een gesprek op gang te brengen. Het heeft feministische thema's en behandelt de groeipijnen die meisjes ervaren die sneller volwassen moeten worden dan jongens. Ze hekelt hierin de genderongelijkheid, seksistische dubbele normen, de schade die het patriarchaat aanricht, mannelijk geweld, vrouwenhaat, de onevenwichtige verwachtingen die de maatschappij aan meisjes stelt in vergelijking met mannen en hoe vrouwen seksistische opmerkingen naar hen afreageren. Het volgende nummer, Two Little Boys, is een lied over twee vrienden die opgroeien tot soldaten. Het werd in 1903 geschreven en opgenomen door Edward Madden en werd in 1969 een internationale hit voor de Australiër Rolf Harms. Het vergelijkt een gebeurtenis uit hun jeugd waarin de twee jonge soldaatjes spelen met houten paarden en een dramatische reddingsactie op het slagveld wanneer ze volwassen zijn en soldaten worden. Het is niet bekend naar welke oorlog in dit nummer wordt verwezen.
2: Two little boys had two little toys, each had a wooden horse. Gaily they played each summer's day, warriors both, of course. One little chap then had a mishap, broke off his horse's head. Wept for his toy, then cried with joy, as his young playmate said.

Vroeger of later, 1974, is het eerste studioalbum van Robert Long als soloartiest en was een groot succes toen. Toen maar jongens, de beuk erin is wat mij betreft helaas nog even actueel nu. 41 jaar later zelfs, ja. Het album bevatte nummers over politiek en religieus gevoelige zaken als homoseksualiteit en politieke hypocrisie. Ook wordt de spot gedreven met de burgerij en haar moraal. En daarom werd het album en de zanger toen geboycott door omroepen als de EO, NCRV, Tros, Avro en de KRO. Maar dankzij de VARA werd het album een groot succes. Small Town Boy nu, de debuutsingle van de Britse groep Bronski Beat uit 1984. Het gaat over een homoseksuele jongen die te maken krijgt met homofobie, eenzaamheid en onbegrip van zijn familie. En is gebaseerd op de eigen ervaring van de zanger Jimmy Somerville.

0: De Kofferbak.
1: Thank God, I'm a Country Boy is een nummer van John Denver. Het nummer verscheen op zijn album Back Home Again uit 1974. Het is geschreven door John Martin Summers, die in die band speelde op gitaar, banjo, viool en mandoline. En op 31 december 1973, toen hij van zijn huis in Aspen naar Los Angeles reed, herinnerde hij zich dat hij zich op dat moment vreedzaam, gelukkig en voldaan voelde over zijn lot in het leven. En tijdens zijn rit schreef hij een aantal regels over zijn humeur die dienden als inspiratie voor dit nummer. Ik begin met de Nederlandse versie van volkszanger Twan Leijten met de titel Jongen van het Platteland.
0: De Kofferbak.
2: Leven op het platteland is zo mooi.
3: Liggen in het gras.
2: Lekker dollen in het hooi. Vroeg uit.

0: But you're just a boy.
1: If I Were a Boy is een nummer van de Amerikaanse zangeres Beyoncé over hoe het zou zijn als zij een man was. Ze zingt over hoe makkelijk het zou zijn om vreemd te gaan. Als man zou ze zich daar gemakkelijk van af kunnen maken tegenover een partner. Aan het eind van het nummer zingt ze echter But You're Just a Boy, waarna het duidelijk wordt dat het haar partner is die vreemd is gegaan. Over de echte voetbalsupporter schreef Martin Scheffer dit nummer in 1986. Overstekend Wild heette de groep. Zij zongen toen treffend in deze klassieke over onze jongens op het voetbalveld.
2: Ik ben van

0: Dit is Link. Met een link naar het thema van vandaag in spreekwoorden en gezegden.
1: Een paar spreekwoorden en gezegden met jongen erin. Bijvoorbeeld, aap, wat heb je mooie jongen. Dat is eigenlijk een sarcastische opmerking over iemand die wat al te trots is op iets. Of als je jongens van Jan de Wit bent, dan ben je een dappere jongen. En zoals de oude zongen, piepen de jongen. De jongeren leren het van de ouderen is een beetje wat daar bedoeld wordt. En dan heb ik een laatste. Als de kat van huis is, piepen de jongen. Dat is natuurlijk geen spreekwoord of gezegde. Dat is een zogenaamde contaminatie. Die bestaat uit, als de kat van huis is, dansen de muizen op tafel. En zoals de oude zongen, piepen de jongen. We gaan weer door met muziek. Het thema van vandaag in Link is dus jongen. En dat sluit ook aan bij het volgende nummer. Free Fallin', een single van de Amerikaanse muzikant Tom Petty uit 1989. Petty schreef Free Falling samen met Jeff Lynne, met wie hij samenwerkte voor het album. Ze namen het binnen 2 dagen op en het lied gaat over de donkere kant van vrijheid. De hoofdpersoon heeft net contact gehad met een lieve vrouw, she's a good girl, die verliefd op hem was, maar hij gaat er vandoor, kiezend voor zijn vrijheid. En de vrouw in kwestie blijft achter met een gebroken hart. En hij vergelijkt zichzelf met een vampier, energie opslurpend van zijn slachtoffer en haar achterlatend. Hij zingt, en ik ben een stoute jongen, want ik mis haar niet eens. Ik ben een stoute jongen, omdat ik haar hart heb gebroken.

0: Het thema van deze week is...
1: Jongen, en daar gaan we ook voor met naar de volgende plaat. Want in 1993 kwam het album van U wil ik zingen van Paul de Leeuw uit. Met dit voor dit zomerse weer toepasselijke nummer.

Paul de Leeuw maakte dit nummer in 1993. En wij gaan nu naar het jaar 1960. Bachelor Boy van Cliff Richards werd in 1960.

0: luistert naar Link.
1: En dan zijn we bijna aangekomen aan de laatste minuten van dit programma hier. Still Crazy is de tweede cd van Intermezzo en werd onderscheiden met de zilveren harp van Konamis. De liedjes zijn grotendeels geschreven door Stijn van der Loo. Nederlandstalige liedjes van liefde, met groot gevoel voor esthetiek, gearrangeerd voor stemmen. Diverse jongens kwamen vandaag langs in Link. Stoere, verlegen, brutale en blote. En de afsluiting is Kleine Jongen op een thema uit de vierde symfonie van Maas.

Ik ben een kleine jongen. Het is feest. En mijn vader zingt dat hij een wijnkenner is. Ik denk werkelijk dat hij dat is. En het kind in hem ontgaat mij. Ik ben een kleine jongen. En als mijn vader spreekt, kijkt hij zo peinzend in de verte. Ik denk dat er veel is dat hij weet. Ik denk van alles. En zijn twijfelen ontgaat mij.

mijn vader tilt mij op. Hij zal mij niet laten vallen. Dat komt niet in mij op. En zijn eigen struikelen ontgaat mij.

ben een kleine jongen. En als mijn ouders ruzie maken, klinkt mijn vader het meest redelijk en weldoordacht. Mijn moeder huilt zacht, terwijl hij nadrukkelijk verwoordt. Ik denk dat hij gelijk heeft, want dat hij een kleine jongen is, ontgaat mij. Ik ben een kleine jongen en van zijn sterfbed spreekt mijn vader zachte woorden van bemoediging. Korte zinnen van afscheid, kleine grapjes van liefde. Ik laat mij niets ontgaan. Groot is hij van overgave als hij zich overgeeft. Zo'n kleine jongen als hij durft te zijn, hoop ik ook te worden. Later, als ik groot ben.

0: met het nieuws van 11 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. De groep heeft volgens het leger meer dan 50 raketten op Israëlische troepen in Zuid-Libanon afgevuurd vannacht. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah, maar Israël meldde ook dat de troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. In de Duitse stad München zijn vannacht 2 wagons van een goederentrein van een brug gestort. Daarbij is een dode gevallen. De 2 wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van een brug en kwamen op de weg terecht. De meeste gemeenten gaan de spreidingswet uitvoeren en zullen dus asielzoekers opvangen, blijkt uit een analyse van de NOS van 212 coalitieakkoorden na de gemeenteraadsverkiezingen. Ze stellen wel voorwaarden, veel gemeenten willen alleen kleinschalige opvanglocaties. En ze benadrukken dat inwoners eerst de gelegenheid moeten hebben om mee te praten over die locaties. 11 gemeentes hebben breder verzet aangekondigd tegen de verplichting om asielzoekers op te vangen. Al zeggen ook die meestal dat ze uiteindelijk aan de wet zullen moeten voldoen. De medebedenker van comedyserie Cheers, James Burrows, is overleden. Hij was ook een van de regisseurs van successeries als Friends, Will & Grace en The Big Bang Theory. En hij had een carrière van meer dan 50 jaar. Hij werd 48 keer genomineerd voor een Emmy Award, de belangrijkste tv-prijs, en won hem 12 keer, de meeste voor Cheers. James Burrows was 85 jaar. Het weer geregeld zon bij 23 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en

0: Mijn Dozijn. Elke week laat iemand zijn of haar 12 favoriete platen horen. Dit is Mijn Dozijn met Lucette Lantinga.
1: Ja, goedemorgen, hartelijk welkom bij Mijn Dozijn op deze zaterdag 20/6/2026. Mooie zonnige zaterdag. In de studio zit Rien Heiting, dat is onze gast vandaag, die weer een prachtige lijst heeft samengesteld, waar we zo naar gaan luisteren. Rien is geboren 15 juli, bijna jarig, in Veenendaal, waar hij de lagere school heeft gedaan, het VWO. Vervolgens heeft hij HEAO gedaan in Arnhem, bedrijfseconomische richting. Daarna is hij bij Verkerken Reproducties in Ede gaan werken in 1983, een begrip in Ede. Daar heeft hij de boekhouding gedaan, met name ook voor de dochterondernemingen, en heeft veel gereisd door Europa en Amerika. Dit heeft hij gedaan 16 jaar lang tot 1999. Daarna is hij bij het Kruidvat Holding als managerhoofd administratie gaan werken. Dat heeft hij kort gedaan. Toen is hij nog bij Diesel Benelux, een kledingmerk, gaan werken, met name in Italië, tot 2014. En daarna is hij met pensioen gegaan. Inmiddels heeft hij 12 jaar een relatie met zijn huidige vrouw. Voorheen is hij 35 jaar met zijn eerste vrouw geweest. Zij hebben samen 3 kinderen en een kleindochter van inmiddels 3,5 jaar. Hobby's: tennis, met daarna een borrel. Facebook, hij heeft een Facebookgroep opgezet van Verkerken Reproducties en daar vertelt hij straks wat meer over. Musea bezoeken en hij gaat veel op pad en past 1 dag in de week op zijn kleindochter. We gaan naar de muziek. Te beginnen met de Beatles, I Feel Fine.

0: Ja, het waren de Beatles. I feel fine. Hartelijk welkom, Rien Heiting, in de studio. Leuk dat je er bent op deze zeer zonnige dag. Het waren de Beatles. I feel fine. Vertel, de Beatles. Wat maakt dat je deze hebt gekozen? Dit nummer specifiek.
1: Nou, dit nummer is zeg maar vanwege de intro, zeg maar die gitaar. De Beatles waren mijn eerste twee dubbel LP's, die rode en die blauwe.
0: Oh, ja, ja.
1: En die heb ik gekregen van mijn oudste broer, die was 10 jaar ouder. En dat was een soort bedankje voor dat ik hem altijd hielp. Hij werkte bij Jonker Diepvries uit Veenendaal. En ik ging altijd met hem mee vanaf mijn 10e tot mijn 15e. Elk vrij uurtje was ik bij hem op de bestelwagen. Ja. En als dankje heb ik dus een LP verdiend. En daar zat ik dus de Beatles mee te blaren, zeg maar, op mijn pick-upje. En dat was mijn eerste kennismaking eigenlijk met mijn eigen LP's met popmuziek.
0: Ja, wat leuk. Maar ja. Dus je hebt eigenlijk veel van je broer te horen gekregen uit die tijd.
1: Ja, want hij had zo'n zolderkamer. En daar draaide hij natuurlijk allemaal muziek uit de 60s, 70s.
0: Ja.
1: En ik was 10 jaar jonger, maar ik kreeg dat al mee. En later realiseerde ik mij dat ik dus eigenlijk die nummers allemaal kende.
0: Ja, geweldig.
1: En dat kwam daardoor dus, hè, want daar groei je mee op.
0: Ja.
1: En dus dat heeft me beïnvloed. Ook een buurjongen heeft me beïnvloed. Die was 4 jaar ouder. Dat was de grootste hoefan van Nederland.
0: Staat ook nog op het lijstje, hè?
1: Staat
0: komen
1: ook
0: we straks
1: aan
0: toe.
1: Dus, ja, en die heeft me ook aan Jimi Hendrix geholpen.
0: Ja.
1: En dat is het volgende nummer.
0: Ja, dat is het volgende nummer.
1: Hey Joe is natuurlijk bekend.
0: Hey Joe, ja.
1: Ik kijk tegenwoordig veel op YouTube. En daar heb je dus in zwart en wit heb je dus ook Hey Joe, waar Jimi Hendrix dus met zijn tanden speelt en met zijn gitaar achter zijn hoofd.
0: Ja.
1: Dat is geweldig. En zeker als je die mensen ziet die in het publiek staan, die eigenlijk weten ze helemaal niet dat dit historisch is.
0: Oh, wat grappig.
1: Die wisten natuurlijk niet dat hij zou gaan overlijden in 1970. Maar het is mooi om dat terug te zien.
0: Dit nummer is uit 66, zie ik. Ja,
1: ja, dat was zijn eerste hit eigenlijk. Hè?
0: Ja, we gaan hem horen. Daarna gaan we naar Thin Lizzy, maar daarover later meer. Hey Joe.

0: Thin Lizzy, Rosalie, een live versie. Volgens mij heb je hier aardig wat over te vertellen over dit nummer, als ik het goed begrijp.
1: Dat klopt, dat klopt. Ik heb Thin Lizzy, daar ben ik ook aangekomen via die buurjongen, heb ik verteld.
0: Ja.
1: En ik heb ze live gezien in 1981 in de vereniging in Nijmegen. Oh. En dat was eigenlijk kort voordat Phil Lynott, de leadzanger en bassist, overleed.
0: Ja.
1: En ik heb eigenlijk het Thin Lizzy gevoel overgedragen aan mijn broertje. Want dat is nu de grootste Thin Lizzy fan die er is. Die is ook al 25 keer naar Ierland geweest. Heb ik de herinnering aan Rosalie. Dat er werd dus een toegift gevraagd in Nijmegen.
0: Ja.
1: En toen riep ik zelf ook Rosalie. En toen speelde die inderdaad Rosalie.
0: Hij heeft naar je geluisterd.
1: Ja, ja. Maar ik heb ook bij Verkerker Reproducties gewerkt. En Verkerker Reproducties maakte posters. En posters ook natuurlijk van popartiesten. En natuurlijk ook van Phil Lynott.
0: Ja.
1: Op een gegeven moment kregen wij een aanvraag voor een controle op onze copyright afrekeningen, die natuurlijk altijd klopte. En ik verwachtte dus dat er een accountant kwam met een inpak en met een koffertje.
0: Ja.
1: Dus de receptie belde en ik ging dus naar de receptie toe. En daar stond iemand, die was helemaal in het zwart in jeans gekleed. Die was helemaal bezweet. En die had een plastic zak bij zich. Ik denk wat het is, dit.
0: Ja.
1: En dat was dus Alan Baker van OG Kilkenny. En hij had gedacht van nou, het is mooi weer. Ik loop wel even naar Verkerken. Alleen het was een warme dag. En Ede is natuurlijk hartstikke groot.
0: Bijzonder
1: dus hij was verdwaald. Dus hij kwam helemaal bezweet binnen. Maar in ieder geval, wij zitten in de lunch te praten. En dat was een hele bijzondere man. En hij vertelt van, nou, ik ben alles al geweest in mijn leven. Ik ben 3 keer alles kwijt geweest. Ik ben zelfs een keer roadmanager geweest van een rockband on tour in de Verenigde Staten.
0: Ja.
1: Ik zei, oh, dat is interessant. Ik zei, welke band? Hij zei, ja, die ken jij toch niet. Ik zei, nou, probeer het eens.
0: En
1: dat was Thin Lizzy.
0: Ja,
1: nou, dat was natuurlijk geweldig. En ik had Thin Lizzy, toen had je nog cassettebandjes, zeg maar, in je auto.
0: Ja, ja.
1: En als ik hem naar het hotel bracht, en s'avonds als we gingen eten, dan draaide ik gewoon Thin Lizzy voor hem.
0: Oh,
1: nou, dat was natuurlijk geweldig. En hij vertelde dan een verhaal dat de weduwe ondertussen van Phil, die had geluk, want Phil had net voordat hij overleed een goed contract gesloten met
0: de platenfirma.
1: En daar kreeg hij een heel groot voorschot van. Phil Lynott was dus de leadzanger en bassist van Thin Lizzy. Hij was eigenlijk Thin Lizzy, zeg maar.
0: Ja.
1: Dus dat was een mooi verhaal, dat
0: nou,
1: met Verkerken eigenlijk samenkwam.
0: En wat van toeval.
1: Wat van toeval.
0: Ja, ja. Of niet. Hè? Het is echt nou, in ieder geval heel bijzonder. De volgende groep die er doorheen geknald wordt zometeen, zouden we kunnen zeggen, is AC/DC. Highway to Hell. Vertel, waarom dit nummer?
1: Nou, dit nummer staat voor het nummer van The Who. En dat komt omdat in 1979 heb ik ze live gezien in Wembley. Beide. AC/DC stond in het voorprogramma van The Who. Dus om aan te geven hoe groot The Who is. En toen ook was. En dan, nu is het mooi te zien, vooral op YouTube, hoe groot AC/DC is geworden. En hier is dus bijzonder dat het is een live nummer en er wordt aangekondigd door Bon Scott. Dat deed hij ook in Wembley.
0: Yeah.
1: En Bon Scott is in 1980 overleden. Maar dus dit is historisch dat ik hem nog heb mogen zien in Wembley.
0: En
1: in
0: dat
1: Londen.
0: Je dus tegelijk hebt gezien. Dat is helemaal bijzonder.
1: Ja, als voorprogramma, zeg maar, op de Who.
0: Goh.
1: En het was ook nog grappig dat tijdens het concert viel op een gegeven moment de helft van de installatie uit van AC/DC. Maar het stond natuurlijk zo hard. Zij hadden het niet in de gaten. Maar wij wel. Maar wij wel.
0: Mooi. Ja. Ik hoop dat hij zo doordraait. We gaan hem starten, AC/DC. Daarna krijgen we de Who. Daarover later meer. Highway to Hell.

elke week iemand met zijn of haar 12 favoriete platen. Maar ook het persoonlijke verhaal erachter. Mijn Dozijn. Ook een keer te gast zijn? Mail naar mijndozijn@omroep1.nl. En wie weet is uw verhaal en zijn uw 12 favoriete nummers te horen bij Mijn Dozijn.

0: En ja, dat was natuurlijk geweldig. Ik was 17, ik wist eigenlijk niet precies waar ik naartoe ging. Maar 's morgens gingen we de pub al in. En dan moest ik zeggen dat ik dus 17 was. Want je mocht pas bij 18 drinken.
1: Je hebt niet gezegd dat je 18 was.
0: Nee, heb ik niet gezegd. En, maar die Engelsen waren zich dus allemaal aan het indrinken.
1: Ja, ja,
0: en dus dat, nou, driekwart van het stadion was gewoon straalbezopen. En je had bij het oude Wembley had je dus een muurtje om het veld. En daar gingen ze opstaan. Maar wat gingen ze doen? Ze gingen elkaar ook duwen. En dan viel er af en toe eentje af. Die bleef dan liggen. En dan kwamen ze met een brancard, kwamen ze gewoon die gasten ophalen.
1: Dus je hebt het hele concert niet meegemaakt?
0: Nee, de meeste eigenlijk niet. Allemaal straalbezopen. Wij niet natuurlijk. Maar dat was natuurlijk een geweldig concert. En waarom heb ik Baba O'Reilly gekozen? Ik ben, die werd ook gespeeld op dat moment. Ook met die lasershow. En ik ben daarna nog twee keer naar de Hoek geweest. En de laatste keer was in 2013 in de Ziggo Dome.
1: Wow,
0: en dat was met mijn diesel-collega Patrick Hellemans. En nou ja, dat was ook een Hoe-fan natuurlijk, want die komt uit Antwerpen. En dus we gingen samen naar dat concert van de Hoe. En toen later, toen stuurde hij me een keer een appje. Toen was hij dus bij een concert van Pearl Jam.
1: Yeah.
0: En Pearl Jam speelde Baba O'Reilly.
1: Och.
0: En hij stuurde mij dus een appje. Hey, made me think of you.
1: Oh.
0: En toen schreef ik hem terug, we have to get together before we get much older.
1: Ja.
0: Wat dus ook in de tekst staat van Baba O'Reilly. Dus
1: Bijzonder. Dat was
0: geweldig. Ja,
1: ja, zet je onmiddellijk weer herinnering aan. Mooi verhaal over.
0: Ik ben met Patrick trouwens, dat is ook degene waarbij ik de laatste twee keer dronken ben geweest. Ik ben eigenlijk nooit dronken, maar met Patrick wel. En dat was een keer in Berlijn en een keer in Amsterdam.
1: Dat vergeet je dus niet meer.
0: Nee, dat was geweldig.
1: We gaan zo door naar Kiss. En ook weer zo'n legendarische band uit 79.
0: Ja,
1: I Was Made For Loving You.
0: Ja, Kiss, dat is net voordat ik begon bij Verkijker Producties in Ede. En ik ging altijd naar de Dancing Suzy Q. In Veendal. Dat was een regionale dancing. Dus mensen uit Ede kennen dat natuurlijk ook wel. En dat was eigenlijk dat gevoel. Hè? En daar werd dit nummer ook gespeeld. Dus dat was een beetje het begin van de verkeringstijd. En dat was echt ethisch op hoge hakken. Ja, dat was geweldig. Dus vandaar Kiss.
1: Vandaar Kiss. Leuk. We gaan hem zo horen. En daarna krijgen we Scott McKenzie. Maar daarover later meer. I Was Made For Loving You.

0: Ja, we moeten nu... Oh ja.
1: Dat was San Francisco al. Ik zat nog in de sferen, zo ongeveer in de auto, weet ik waarheen. Wat een dromerig lied. En je hebt daar ook een roadtrip gemaakt, heb ik begrepen, met dit nummer.
0: Ja, en in 2013 ben ik met een vriend, die tegenwoordig in Frankrijk woont, ben ik zeg maar, heb ik een roadtrip gemaakt door Californië, Arizona en Nevada. Oh, en we zijn geland in San Francisco. En ik vertelde dat op het werk. En toen zei Patrick, weer die collega van mij, Patrick Hellemans, die zei, nou vergeet niet om wat bloemen in je haar te doen. En zo kwam ik eigenlijk...
1: Toen had je nog haar.
0: Ook niet zo heel veel meer. Maar in ieder geval, toen kwam ik eigenlijk op het idee om dit nummer op te zoeken. Maar ik heb ook allemaal nummers die eigenlijk betrekking hadden op deze roadtrip, heb ik eigenlijk op een memory stick gezet. En die hebben we in onze van, we hadden zo'n van gehuurd.
1: Ja.
0: En die heb ik gespeeld, zeg maar. Dus dat was geweldig. Was onder andere San Francisco, was ook Born to be Wild. Die heb ik niet op mijn lijst staan. Als je daar over die highways cruised.
1: Is dat wel heel passend.
0: Hoe heet het? Van U2, de Joshua Tree. Park, Where the Streets Have No Names. Nou ja, ga zo maar een tijdje door. En ook bijvoorbeeld, dat nummer komt hierna nog van de Kings, zeg maar. Ja. Celluloid Heroes, dus Hollywood Boulevard.
1: Stond ook op de stick.
0: Dus dat was, door Patrick ben ik eigenlijk op de idee gekomen. En ja, dat teer ik eigenlijk nog steeds op na al die jaren. Dus
1: leuk.
0: Dat was geweldig.
1: Ja.
0: En nu zie je ook heel veel van die video's op social media voorbij komen. Ja, als je San Francisco dus vaak speelt, dan komen opeens allemaal van die video's voorbij van San Francisco en dat nummer.
1: Ja.
0: Nou, dat is natuurlijk geweldig.
1: Ja, dus, dan zit je meteen weer op die weg, zeg maar.
0: Ja.
1: We krijgen zo de Kings. Celluloid Heroes. Dat is, ik ken de Kings van Lola. Dit nummer is mij
0: ja, dit vind ik een beter nummer. Ja. Vandaar dat hij op de lijst staat. En hij staat dus op hun, live album van One for the Road. En de Kings, sommige mensen zeggen dat de Kings beter waren dan de Beatles. Hè? Die zijn iets daarna zijn ze ontstaan met Ray en Dave Davis.
1: Ja.
0: Ja, ik vind het een geweldig nummer. En wij hebben dat nummer dus gespeeld toen we dus over Hollywood Boulevard rijden.
1: Oh, ja.
0: Celluloid Heroes. Want dat had ook Hollywood Boulevard kunnen heten.
1: Dus jij hebt echt aan elk nummer wel een mooie herinnering.
0: Ja.
1: We gaan hem horen. De Kings, Celluloid Heroes.

0: The River, Bruce Springsteen. Ja. Prachtnummer. Dat vind jij ook waarschijnlijk.
1: Ja, Bruce, dit nummer heb ik eigenlijk meer ontdekt via YouTube ook.
0: Ja.
1: Want iedereen kent natuurlijk dat nummer van Dancing in the Dark.
0: Ja.
1: Het supercommerciële Bruce Springsteen. Maar dat is natuurlijk eigenlijk geen Bruce Springsteen.
0: Nee.
1: En het is mooi om dat contrast te zien tussen die twee video's. En The River is gewoon veel beter.
0: Ja.
1: Het is een beetje hetzelfde. Is ook My Hometown is ook geweldig natuurlijk.
0: Oh ja.
1: Live. Dat
0: ja.
1: is ook een verhaaltje wat hij vertelt. Ja, Bruce Springsteen is natuurlijk Bruce Springsteen. En nou, Verkerker Reproducties heeft natuurlijk ook veel posters uitgebracht van Bruce Springsteen. Ook van Kiss, van The Who, van AC/DC, van Thin Lizzy, van Jimi Hendrix. Helemaal in het begin, in de 60s. Dus,
0: en je hebt hem eigenlijk leren kennen, die twee video's via YouTube, zeg je.
1: Ja.
0: En je vertelde me straks dat je ook zelf een Facebook ding bent begonnen over Verkerker.
1: Ja, ik heb bij Verkerker Reproducties gewerkt en ik ging te vroeg met pensioen. En toen kwam ik op het idee van die Facebookgroep. En daardoor kwam ik weer in contact met heel veel collega's. En op een gegeven moment is dat uit de hand gelopen. Want we hebben zelfs twee tentoonstellingen kunnen doen. Eentje in het Design Museum Den Bosch. Die meneer Verkerker nog geopend heeft voordat hij overleed. En nu recent hier in Ede, in het Historisch Museum Ede. Dus dat is iets wat je niet verwacht. Dus zo zie je dat, zeg maar, elk nadeel heeft zijn
0: bijzonder
1: voordeel.
0: Ja, want de tentoonstelling heeft lang gelopen, begrijp ik. Hè?
1: Ja, die heeft 6 maanden gelopen.
0: Ja.
1: Er zijn 2.500 tot 5.000 mensen geweest. En in Den Bosch zijn 20.000 mensen geweest.
0: Zo.
1: Dus ja, nu hoop ik nog een keer op een tentoonstelling in een van de grote steden. Rotterdam, Den Haag of Amsterdam.
0: Ja.
1: Dus contact me.
0: Bij deze mensen. Als u nog een mooie ruimte over heeft in een van die steden, dan heel graag. Mooi. We gaan naar jouw top 3 inmiddels. Gaat snel, hè?
1: Ja, dat gaat snel, ja.
0: En dat is een bijzondere uitvoering van Stairway to Heaven, oorspronkelijk van Led Zeppelin. Nu gezongen door Heart en Led Zeppelin. En
1: ja, die heb ik gevonden ook weer op YouTube. En dat is, zeg maar, in het Kennedy Center wordt Led Zeppelin geëerd. De 3 overgebleven leden, want Bon Scott is in 1980 overleden, kort nadat ik Led Zeppelin had gezien in Rotterdam.
0: Ja.
1: Ben ik later achtergekomen dat hij daarna was overleden. En dit is, Heart is ook op Verkerkerposter verschenen en Led Zeppelin ook.
0: Oh ja, ja.
1: Maar ja, dit is een geweldige tribute. En in het publiek zit Obama, die was op dat moment president. En het is op dit moment heel actueel, want Trump had dus op het Kennedy Center zijn naam laten zetten. Maar die zijn het deze week, heel toevallig, vanaf gehaald.
0: Ja.
1: En terecht natuurlijk.
0: En terecht.
1: Ja, je moet op YouTube echt dit kijken, want het is echt geweldig. En Ann Wilson van The Heart is natuurlijk een van de beste rockzangeressen die er is.
0: Ja.
1: Dus vandaar dit nummer.
0: We gaan dan luisteren. Daarna krijgen we de Beach Boys, maar daarover later meer. Heart and Led Zeppelin, Stairway to Heaven.

0: met Vibrations.
1: Ja, de tijdloos inderdaad, want dit nummer hoorde ik dus toen ik klein was bij die 10 jaar oudere broer die dat al speelde. Ja. Want die was dus 10 jaar ouder. En het grappige is dus dat mijn schoonzoon die komt van Antillen. En als hij thuis komt, als ik oppas op mijn kleindochter, dan wil mijn kleindochter altijd gelijk met hem dansen. En dan wil ze ook muziek horen.
0: Ja.
1: En wat wil je dan horen, Mara? En dan zegt ze, de Beach Boys.
0: Nou.
1: En dan wordt dit nummer dus gedraaid. Dus het is een soort cirkel is rond.
0: Ja.
1: Maar het is geweldig dus hoe tijdloos het is.
0: Ja.
1: Want het is 2026. Mijn dochter is kleindochter is 3,5. En die vindt de Beach Boys
0: geweldig,
1: goed.
0: Ja.
1: Dus dat is... En op die roadtrip... Ja, het is natuurlijk... Roadtrip was door Californië het grootste stuk. En dat is natuurlijk ook Beach Boys ja. Country.
0: Ja, die zat dus, ook bij ja. Maar dat dus, is ook zo'n nummer wat je eindeloos... Ja, in de auto kan zitten, ja. Weet ik waar. Heen.
1: En dat geeft een heel blij gevoel.
0: Ja,
1: ja.
0: Mooi. Wij gaan zo naar jouw nummer 1, Celine Dion. Vertel, wat maakt dat je deze als nummer 1 hebt gekozen?
1: Ja, Celine Dion heb ik ook weer ontdekt door YouTube. Vooral natuurlijk Que tu m'aimes encore, wat de meeste mensen kennen. Mooie duetten daar met Jean-Jacques Goldman, die het geschreven heeft en die haar in de francofone wereld groot heeft gemaakt. Maar vooral ook omdat mijn vrouw is Française. Dus wij luisteren dat samen zeg maar op YouTube. En dit is L'hymne à l'amour.
0: Mais
1: dus
0: oui.
1: Nou ja, dat zegt alles. Dit nummer zegt alles.
0: Geweldig, ja. En heb je Celine Dion ook live gezien?
1: Nee, Celine Dion heb ik niet live, want ik heb het pas recent ontdekt, zeg maar, via YouTube. Maar het is toch een hele grote zangeres, waarschijnlijk de beste zangeres die er ooit geweest is. Een beetje hangt van smaak af.
0: Ze maar, is nogal ziek geworden, geloof ik.
1: Ja, ze had dat stiff syndrome of zo, had ze. Alleen op de Olympische Spelen in 2024. 20, dacht ik, heeft ze dus op de Eiffeltoren dit nummer gezongen.
0: Ja.
1: En dit is dus de live uitvoering op die Eiffeltoren. Dus ja, Fransen kan niet. Dus,
0: super, echt prachtig. Nummer 1, we gaan luisteren. Ik dank jou hartelijk, Rien Heiting, voor je komst naar de studio.
1: Ja, jullie
0: ik
1: ook
0: dank
1: bedankt.
0: Henk Gieling voor de techniek. Mijn naam is Lucette Lantinga. Ik wens u een heel goed weekend. Niet te veel in de zon zitten. En graag tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer.

0: met het nieuws van 12 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Boliviaanse president Paz heeft de noodtoestand uitgeroepen om een einde te maken aan blokkades en demonstraties die het land al weken platleggen. Met de maatregel krijgt de president wettelijk meer mogelijkheden om het leger en de politie in te zetten om de orde te herstellen. De demonstranten eisen zijn aftreden en willen dat de lonen omhoog gaan. Door de betogingen ligt de economie in Bolivia deels stil en is er in het hele land een tekort aan brandstof, voedsel en medicijnen. In München zijn vannacht twee wagons van goederentreinen van een brug gestort. Daarbij is een dode gevallen. De twee wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van een brug en kwamen op de weg terecht. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. De groep heeft volgens het leger meer dan 50 raketten op Israëlische troepen in Zuid-Libanon afgevuurd vannacht. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah. Maar Israël meldde ook dat de troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. In Coevorden is vannacht een vrouw overleden door het noodweer. Een boom kwam terecht op de auto van de 25-jarige vrouw uit Jouren. In het hele land heeft het weer tot schade, brand en overlast geleid. De brandweer werd honderden keren gebeld. In Julianadorp in Noord-Holland is een festival afgelast vanwege de schade. Het weer, geregeld zon en wat stapelwolken. Het wordt 23 graden langs de kust tot 32 graden in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en warm, maar dan vooral in het zuiden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Studio C. Een programma waarin de spot wordt gericht op lokale kunst en culturele evenementen. Dit is Studio C met Bea Koops.
1: Ja, dag luisteraars. Welkom bij Studio C op zaterdag 20 juni 2026 op deze warme zaterdag. En we hebben ook een heel warm programma. Er zijn een aantal gasten. Jaap van Ree, die zit bij mij aan tafel. Hij heeft het over de historie van Ede. Dan hebben we Trein Romein. Zij is programmeur theater en projecten van Cultura. En Germa Groothulze, die komt bij mij aan tafel om te praten over de nieuwe expositie in het Historisch Museum. Dan tot slot van dit programma een telefonisch interview met Marian IJsinga van de Triple B Band uit Bennekom. Tussendoor hebben we zomerse muziek. Zomer in Zeeland. Saskia en Serge.

0: Lokale geschiedenis.
1: Ja, bij ons aan tafel zit Jaap van Ree. En we kennen Jaap van de historie van Ede, want daar heeft hij een aantal boeken over geschreven. Welkom Jaap.
2: Dankjewel.
1: Leuk dat je er weer zit.
2: Ja, zeker.
1: We gaan het op een... we zijn het een beetje gewend, hè, een soort van hoorspel gaan we weer doen.
2: Ja.
1: Zullen we gelijk maar beginnen?
2: Ja hoor, is goed.
1: Ik mag de eerste zin zeggen. Denk jij ook, Thor, dat er binnen onze kerk het een en ander gaat veranderen? Ik zie steeds meer leken die kunnen lezen en daardoor ook ideeën van andere wijzen, van andere mensen lezen. Dat zijn niet allemaal wijzen die 100% achter de leer in onze kerken staan.
2: Ja, ik zie dat ook. En ik heb gehoord van een zekere Maarten Luther, die in het Duitse Rijk leest. Hij werd in 1483 geboren in Eisleben, een stadje in het oosten van Duitsland. Hij studeerde theologie en is ook een groot theoloog geworden. Hij zou een paar weken geleden 95 stellingen aan de deur van zijn kerk in Wittenberg hebben gespijkerd om aan te geven dat er enkele dingen helemaal fout zijn binnen de kerk en dat daar snel verandering in moet komen.
1: Ja, dat klopt. Ik heb ook zoiets gehoord. En ik denk dat hij niet geheel ongelijk heeft. Ik vrees dat dit niet alleen bij zijn kerk blijft, maar dat dit wel eens grote gevolgen kan hebben. Misschien ook wel voor ons in de kerk, in onze kerk hier in Ede. Er is inmiddels zoveel mis in de kerk door, dat Luther zijn mond niet kan houden. Hij wil beslist geen kerkscheuring, maar hij wil de kerk hervormen. Dat is zeker nodig gezien de leefwijze van met name de hoge geestelijken, de leiders van de kerk. Zij hebben veel macht, maar ze zijn corrupt en niet zo'n klein beetje ook. Ze helpen elkaar aan de leukste baantjes. Een deel van hen heeft lak aan het celibaat. Het ergste is misschien wel de aflaathandel. De arme leken kunnen de beurs van de rijke geestelijke spekken door aflaatbriefjes te kopen, waarmee hun zonden worden vergeven. Er zijn zelfs briefjes in omloop waarmee de zonden van de toekomst zal zijn vergeven, mits je maar betaalt. En die contributie verdwijnt in zijn geheel rechtstreeks in de bodemloze zakken van de rijke geestelijke. Samen met de adel hebben zij het voor het zeggen. Ze hebben de macht en de centen. Het gewone volk heeft niets in te brengen.
2: Dat klopt, Johannes. Ik weet ook wel van een paar hoge geestelijke uit de omgeving dat ze niet volgens de normen van de kerk handelen. Maar gelukkig zijn de kapelaans en de priesters, waar jij rechtstreeks mee te maken hebt, anders. En zo is het binnen veel kerken. De lage geestelijke houden zich voornamelijk bezig met zielzorg. Ze zijn vrijwel even arm als de meeste leken en hebben er geen enkele behoefte aan zich te verrijken ten koste van hen. Zij zijn ook bang voor hun bazen en durven geen kritiek te leveren. Maar als eenmaal het balletje van Luther gaat rollen, ontstaat er een groot sneeuwbaleffect, Johannes. Daar zouden wij wel eens meer mee te maken kunnen krijgen, zoals jij al eerder voorspelde. Want door de uitvinding van de boekdrukkunst kunnen niet alleen de stellingen van Luther, maar ook andere nieuwe ideeën snel verspreid worden. Heb je bijvoorbeeld gehoord, Johannes, van die ideeën van die Frans-Zwitserse theoloog Johannes Calvijn?
1: Zeker, Thor, maar hij verschilt toch wel van Luther, hoor. Hij wil wel een nieuwe kerk, een hervormde kerk. Ook binnen deze muren horen we verschillende leken morren. Ze hebben via geschriften kennis genomen van de gang van zaken waar de kerk zich mee bezighoudt, maar die helemaal niet in de Bijbel staan. Zaken als de biecht en de aflaathandel. Geen wonder natuurlijk dat er steeds meer leken beginnen te balen van het reilen en zeilen binnen de kerk. Maar protesteren is er nog niet bij. Daarvoor zijn kerk en staat nog te veel machtig. Wie het lef heeft zijn mond open te trekken, heeft grote kans dat hij zijn leven beëindigt op de brandstapel. Vooral als hij laat zien dat hij protestant is door de nieuwe leer van Luther of Calvijn aan te hangen. Ondanks dat groeit onder het gewone volk de weerstand tegen kerk en staat. Ook wij voelen de spanning tussen het gewone volk en de leiders steeds groter worden. Dit moet wel uitlopen op een groot conflict, dat kan haast niet anders.
2: En dan maken we even een sprongetje in de tijd. En we gaan verder met Johannes, zie je in de verte ook die stoet gaan. Dat is Karel de Vijfde met zijn gevolg. Je weet wel, de man die sinds een paar jaar heer der Nederlanden is.
1: In welke richting moet ik kijken?
2: In het westen. Kijk maar in de buurt van de Domtoren. Ze gaan er nou precies zo'n beetje voor langs.
1: Ja, ik zie ze. Tjonge, wat een lange stoet. Wanneer is hij hier de baas geworden, Thor?
2: In 1506 erfde hij de Nederlanden nadat zijn vader plotseling was gestorven. Hij was toen nog maar 6 jaar oud en nog te jong om over ons gebied te regeren. Maar in 1515 is hij heer der Nederlanden geworden. En sinds die tijd reist hij regelmatig door ons land, omdat hij er een bepaalde liefde voor voelt.
1: Naast de Nederlanden is hij toch ook de grote baas in het Duitse Rijk, hoor?
2: Ja, dat klopt. En daardoor krijgt hij nu in 1521 met Maarten Luther te maken. Hij heeft in het verleden Luther al verschillende keren gevraagd zijn ideeën bij te stellen, maar die bleef standvastig. In een uiterste poging heeft Karel hem zelfs een vrijgeleide beloofd als hij op de Rijksdag in Worms zijn stellingen zou herroepen. Luthers vrienden hebben hem geadviseerd niet te gaan, omdat ze bang waren dat Karel geen woord zou houden en hem zou laten ombrengen. Maar Luther is toch gegaan en verklaarde niets van zijn stellingen te willen herzien. Hij zou gezegd hebben, hier sta ik, ik kan niet anders. Voor Karel is dit onacceptabel en hij deed Luther in de ban en verklaarde hem vogelvrij.
1: Eigenlijk geen wonder, hoor, want Karel bleef zijn Rooms-Katholieke kerk trouw en trad hard op tegen de mensen die de kerk de rug toekeerden en een andere godsdienst prediken. We zagen in de loop der jaren dat hij toch wel zwakker werd. In 1555, toen hij afstand deed van de troon, vertelde hij over zijn liefde voor de Nederlander, maar noemde ook de fouten die hij had gemaakt. Hij vroeg daarvoor vergeving en smeekte de aanwezigen net zo trouw aan zijn opvolger te zijn als zij altijd aan hem waren geweest. Daarna vertrok hij naar een Spaans klooster waar hij in 1558 stierf. Zijn zoon Philip II volgde hem op.
2: Nou, Johannes, ik kan me niet herinneren dat we die ooit hebben gezien hier. Die bleef liever in het Rooms-Katholieke Spanje. Maar hij bleef wel de baas in de Nederlanden en deelde hier de lakens uit. En het waren zeker geen protestantse lakens. De protestanten moesten vervolgd en liefst helemaal uitgeroeid worden. De edelen kregen onder Philips II steeds minder invloed, omdat er steeds meer bestuurders vanuit Spanje kwamen die hier de zaken moesten regelen. Philips II stelde zijn halfzuster Margaretha van Parma aan als landvoogdes. Zij was enigszins gematigd. De hoge edelman Willem van Oranje had nog wel wat invloed, totdat hij trouwde met de Lutherse Anna van Saxe. Daarmee verknalde hij ook zijn invloed bij de landvoogdes en helemaal bij Philips II.
1: Ja, dat is waar. Maar ondanks de vervolgingen werd de groep protestanten eerder groter dan kleiner.
2: Ja, zeg Johannes, het valt mij op dat er tijdens de eredienst minder mensen tussen jouw muren komen.
1: Dat klopt, hoor. De mensen die wegblijven willen niet meer bij de kerk horen. Ze zijn zogenaamd protestanten en ze houden hun diensten in de open lucht. Ze noemen dat de hagepreken. In die hagepreken wordt de Rooms-Katholieke kerk openlijk bekritiseerd. Weet je het, dat het na een hagepreek in 1566 helemaal misging?
2: Ja, dat heb ik gehoord. Kennelijk zijn er tijdens die hagepreek mensen zo opgehitst dat ze maar eens even orde op zaken moesten gaan stellen. En daarvoor zijn ze een klooster binnengegaan, hebben daar de hele boel kort en klein geslagen. Alle beelden werden tot moes geslagen. In het klooster was het één grote puinhoop.
1: Helaas bleek dat nog maar een begin, hoor. Ook kerken moesten eraan geloven, vooral in het zuidelijk deel van ons land. Maar de protestanten rukten verder op en wij stonden te trillen op onze fundamenten. We hadden best begrip voor hun ideeën, maar voor hun werkwijze, het in elkaar rammen van alle beelden in de kerk, hadden we echt geen enkel begrip.
2: Nee, de Spaanse koning trouwens ook niet. Hij verving de gematigde Margaretha door de hertog van Alva. Die moest hier met keiharde hand orde op zaken stellen. De Raad van Beroerten, die al snel de Bloedraad werd genoemd, werd ingesteld en in dit gerechtshof werden veel protestanten ter dood veroordeeld. Wij hebben ook ketters, zoals de protestanten genoemd werden, op de brandstapel zien belanden. Hoewel wij nog bij de Roomse kerk Ede behoorden, vonden wij het vreselijk mee te moeten maken dat mensen op deze manier aan hun eind kwamen. Alleen maar omdat ze anders geloofden dan de koning. Onbegrijpelijk. We denken niet dat God op dit soort brandoffers zit te wachten.

0: Your Song, gezongen door Elton John was dat.
1: Studio C Theater.
0: Het is de beurt aan het theater en dan zeg je Trein Romein. Zij is programmeur van theater en projecten in cultuur. Heb ik dat goed gezegd?
2: Ja, dat klopt.
0: Ook projecten tegenwoordig?
2: Nou, daar moet je aan Zomerbries denken.
0: Juist, daar wou ik even. Dat is een heel mooi bruggetje, daar wilde ik al naartoe. Zomerbries, dat is het mooiste een van de mooiste projecten, vind ik.
2: Ja.
0: Straattheater op 27 juni. Dus over een week dus. En ja, dan gaat het weer los, hè?
2: Ja, dat is altijd één groot feest dan in Ede Centrum. Vooral rond de Oude Kerk. Dan zijn er allerlei straattheateracts uit Nederland, maar ook daarbuiten. Veel internationale acts. En ja, dat is altijd heel erg leuk.
0: En gratis toegankelijk.
2: Ja.
0: Dus voor iedereen.
2: Ja, het is voor iedereen. Het is voor mensen die houden van cultuur en straattheater. Maar ook mensen die daar helemaal niet aan gewend zijn. Ja, het is echt voor iedereen.
0: Het vergt waarschijnlijk heel veel voorbereiding altijd.
2: Ja, we hebben een hele goede programmeur daar extra nog voor uitgenodigd. Casper de Vries, dat is echt een kenner op het gebied van straattheater. Dus die heeft altijd hele goede tips en contacten. Dus dat is echt een kwaliteit op zich.
0: Ja. Hoe laat begint dat, weet je dat?
2: 12 uur. Het 12. Is van 12 tot 5.
0: Nou, iedereen naar het Straattheater in de buurt van de Oude Kerk in Ede. En
2: ja,
0: dan kun je feest vieren en dan kun je heel blij worden van allerlei mooie dingen die er vertolkt en vertoond worden. Trein, we gaan het ook hebben over Cultura Theater.
2: Ja.
0: Boekje, een mooi boekje weer. Kantel je kijk. Ik moest even denken, wat betekent dat? Wie komt er op een idee om dat zo te noemen? Kantel je kijk.
2: Ja, daar is natuurlijk goed over nagedacht in Cultura. En onze marketingafdeling die kijkt altijd jaarlijks naar een thema. Vorig jaar was dat gericht op de bouw van Cultura. En nu zijn we natuurlijk begonnen met onze nieuwe theaterzaal en een heel nieuw programma. En Kantel je kijk, dat nodigt mensen uit om ook eens anders te kijken. En dat is niet alleen voor theater, maar ook voor de cursussen en de bibliotheek. Dus probeer eens anders naar de dingen te kijken.
0: Filmhuis.
2: Filmhuis ook.
0: Ook
2: ja.
0: Een steeds belangrijker geworden, denk ik.
2: Ja, nou ja, we hebben natuurlijk ook die nieuwe filmzaal. Dat betekent dat we ook meer films draaien op dinsdag en op donderdag tegenwoordig. En dat loopt nog even door ook tot in de zomer. Dus dat groeit ook. En daar hebben we ook allerlei goede plannen voor na de zomer.
0: En het mooie is dat middags worden vaak films vertoond, hè?
2: Ja, in de middag en in de avond.
0: Precies, dus mensen die wat ouder zijn en niet meer de weg op willen s'avonds, die kunnen dan middags lekker. Ja.
2: Ja, het is ook echt een vaste groep die daar wekelijks echt met heel veel plezier zit.
0: Mooi dat het allemaal kan. En de theatervoorstellingen, daar ben jij in principe erg druk mee geweest?
2: Ja. De programmering heb ik natuurlijk het afgelopen jaar gedaan. En in zo rond maart was het klaar. En dan ga je kijken van hoe gaan we dat in de markt zetten, zo gezegd. En vorige maand is de verkoop van start gegaan voor het nieuwe seizoen. Ja. 26-27.
0: En dat begint al te lopen?
2: Ja, dat gaat heel goed. Ja. Ja, we hebben zo tegen de 7000 kaarten al verkocht. En dat is het dubbele van vorig jaar. Dus daar zijn we heel blij mee.
0: Niet verkeerd. Zo hoort het ook. Hè? Want juist in deze tijd, in deze zware, moeilijke tijd, is het heerlijk om even dat te ontvluchten. Hè?
2: Ja, dat is heel waardevol om naar het theater te gaan. En ja, het is toch een aparte wereld waar je in ondergedompeld wordt een avond lang.
0: Nu is het zo dat heel veel artiesten graag op een vlakke vloer spelen. Het is een vlakke vloertheater.
2: Ja.
0: Hoe komt dat, denk je?
2: Ja, ik denk dat vooral de intimiteit is. Je hoort het vaak terug van artiesten dat ze zich prettig voelen in onze zaal. Je zit dicht bij het publiek als je op het podium staat. En andersom zit het publiek natuurlijk ook dicht bij de artiest. Dus van beide kanten maak je iets van heel dichtbij mee. En juist ook bij bijvoorbeeld cabaretvoorstellingen zijn er heel veel mensen die in hun try-out periode, dus als het dan niet helemaal af is, maar wel al voor een groot deel klaar. En ze proberen dan ook nog wel dingetjes uit in hun voorstelling.
0: Meer contact ook met het publiek.
2: Ja, en dan merken ze ook goede reacties van mensen. En Wij staan ook wel bekend als echt een warm podium. Dus waar ook het publiek weer erg wordt gewaardeerd. Dat leeft enorm mee altijd.
0: Ja. Het publiek wordt gewaardeerd, maar dat is natuurlijk niet hetzelfde publiek altijd. Dat verschilt.
2: Ja, iedere keer zit er natuurlijk weer ander publiek in de zaal. Ja.
0: Nu zitten mensen in de zaal op nieuwe stoelen.
2: Ja.
0: Hoe is dat gegaan, die verbouwing?
2: Ja, dat is goed gegaan. Het was natuurlijk wel heel spannend. En in het begin heb je natuurlijk ook nog wel wat kinderziektes. Maar het gaat goed. Het contact tussen het podium en de tribune is goed. Het is altijd spannend te kijken van... We hadden natuurlijk vorige jaren dat het... De tribune uit meerdere delen bestond en nu zijn er lange rijen stoelen.
0: Dat betekent ook meer mensen in de zaal?
2: Ja, vooral op het balkon. We hebben echt veel meer plekken op het balkon. En met beter zicht ook. Dus ook het zitcomfort is verbeterd.
0: Ik heb er wel eens gezeten op het balkon. Het was alleen omdat het moest toen. Ik denk, dat is niet mijn voorkeur. Dus ik snap het wel. Ja. Het zicht is verbeterd.
2: Ja, ja, en je kan het nu echt rustig wagen om op het balkon te gaan zitten.
0: Met voldoende beenruimte ook?
2: Ja. Ja, en goed zicht en goed geluid. Dus daar zijn wij ook zelf wel heel blij mee dat gewoon goed is geworden.
0: Ja. Nu heb je een aantal theatervoorstellingen. Zijn er ook artiesten die graag terug willen komen in culturen?
2: Ja, dat is heel fijn. En als voorbeeld een Huub van der Lubbe bijvoorbeeld, die eigenlijk gestopt was met zijn hele carrière met de dijk. En die dan toch het niet kan laten om op te komen treden. En dan zoekt hij theaters waarvan hij denkt van ja, dat zijn de fijne plekken. En ja, hij komt dan echt speciaal ook in ons theater.
0: Groot compliment.
2: Ja, dat is altijd wel heel fijn om te horen. En daar hebben we natuurlijk ook echt jaren aan gewerkt, aan die contacten.
0: Ja.
2: Ja.
0: Zit je zelf bij veel voorstellingen?
2: Ja, ook. Ja. Ja, ik ben natuurlijk ook regelmatig als gastvrouw. Want wij willen zelf ook de mensen... goed ontvangen en persoonlijk ook, zo persoonlijk mogelijk. Kijk, iedereen komt natuurlijk gewoon om zelf te genieten. Maar ik ben dan toch, ik denk zo 25% van de voorstellingen zeker aanwezig.
0: En blijf je dat doen?
2: Ja, blijf dat zeker doen. Dat zijn ook echt wel de fijnste dingen van mijn werk, vind ik.
0: Ja, contact met het publiek, met mensen. Nou, ik weet niet of je nog nieuws hebt te vertellen of over extra voorstellingen die je wilt aankondigen en aanprijzen.
2: Nou, ik kan een geheim verklappen.
0: Graag.
2: Mag eigenlijk nog niet, maar...
0: Dan is het geen

0: een boekje gaan halen.
1: Ja, op de website kan je het ook natuurlijk allemaal vinden.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dus goed. We blijven gewoon doorgaan, hè, Trein?
1: Ja, zeker.
0: Goed. Trein Romeijn, zij is programmeur theater en projecten in Cultura. En vooral niet vergeten de Zomerbries op 27 mei. Komende volgende week dus.
1: Juni is het, hè?
0: Oh, jeetje, ik word echt... Ik zit al die data altijd uit elkaar te... Juni, want het is warm en het wordt een warme dag en het wordt een mooie dag. Zomerbries op 27 juni bij de Rondom de Oude Kerk in Ede. Trein, dank je dat je hier even was.
1: Graag gedaan.
0: En tot de volgende keer.

0: Wie kent hem niet? Gilbert O'Sullivan, de man met de te korte broek en de pet op achter de piano. Nothing rhymed.
1: Studio C, geschiedenis.
0: Ja, het is de beurt aan Germer Groothulze. Hij is van bestuur en communicatie Historisch Museum Ede. Welkom, Germer.
2: Ja, welkom. Dankjewel.
0: Leuk dat je weer zie.
2: Ja, het is al een tijdje geleden dat we met elkaar gesproken hebben.
0: Ja, het wordt net weer tijd. Waar gaan we het over hebben? We gaan het over hebben over de expositie in het Historisch Museum Ede in ontwikkeling van oost naar west.
2: Dat klopt. Dat klopt.
0: Hoe moet ik dat gaan zien? Hoe komen de platen? Hoe ziet zo'n expositie eruit?
2: Eigenlijk is het een soortement van een kanon. Je weet, de historie van Ede wordt dan helemaal besproken. Dat gaat echt vanaf de prehistorie tot de huidige omgeving van Ede. En ja, hoe Ede een stad is geworden van 82.000 inwoners inmiddels.
0: Ja, immens hè?
2: Immens, ja.

0: En
1: gaat dat, heel hard nu ook, hè? Ja, gaat maar door.
0: Gaat door. En zoals het doorgaat, zitten we zo op de 100.000.
1: Ja, ja. Oké. Okay.
0: En ja, dan laten we eigenlijk zien de ontwikkeling, hoe de NK ontstaan is, hoe de militaire historie is, plaatsvindt, de ontwikkeling van de stad zelf. Bijvoorbeeld Veldhuizen, hoe dat ontstaan is, Ede-Zuid. Het wordt hoe het gegroeid is eigenlijk.
1: Ja, en nu komt er weer volgens mij weer een nieuwe wijk aan. Is dat niet bij de Doesburg?
0: De Doesburg, ja.
1: Ja. Ja. Dat wordt ook vermeld, al wat de toekomst gaat doen? Of
0: nou, zover ik weet is dat nog niet aan de orde. Dat zal misschien ooit eens een keer komen, maar op het moment nog niet.
1: Nee. Wie komt er op het idee om hierover een expositie te houden?
0: Nou, dat is intern besproken in het bestuur. En ja, wat gaan we doen? Welke tentoonstellingen gaan we doen? Nou, eigenlijk hadden we iets anders gepland. Maar ja, dat is er niet van gekomen. Dus moesten we iets anders gaan doen. En dat is dus de ontwikkeling van Ede van oost naar west geworden. Ja, en dat is eigenlijk meer bedoeld voor de inwoners van Ede zelf. Dat ze ook eens een keer weten van, goh, hoe was het dan vroeger? En waarom is dat gebeurd? Waarom is het marktplein verdwenen? Waarom is er zoveel industrie gekomen? En dat soort dingen worden er allemaal besproken. En ja, waar woon ik? Wat was dat vroeger? Oh, dat was Weiland. Oh, dat wist ik niet. Hè? Nee. Dat soort dingen bijvoorbeeld.
1: Ja, dus want ik woon al een heel tijdje in Ede. En ik heb het allemaal best gevolgd, wat er allemaal gebeurde. Het is eigenlijk ook voor de jongeren interessant om eens te gaan kijken.
0: Ja, juist. Juist. Voor de jongeren, maar dan ook voor de nieuwe inwoners. Wie dus allemaal uit de Randstad komen en dat soort zaken. Wie dus hier komen wonen en denken van ja, Ede, leuk. Ja, maar niks van die historie weten. En ja, dat is eigenlijk toch wel een dingetje wat je... Ja, het is erfgoed, hè. Je moet het eigenlijk weten. Hoe is Ede ontstaan? En dat zie je bij andere plaatsen, maar bij ons zie je dat eigenlijk weinig. En daar willen wij juist de aandacht op vestigen.
1: Hoe is Ede ontstaan eigenlijk?
0: Nou, het is eigenlijk een kleine boerengemeenschap geweest eigenlijk. Wie ja, ontstaan is hier op de heidevelden toen de tijd. En ja, dat heeft zich toen ontwikkeld en is zo doorgegaan. Ja. Op een gegeven moment steeds meer landbouw. En ja, echt een boerendorpje.
1: Ja. Zijn er ook objecten te zien uit verschillende tijden?
0: Ja, alles is te zien met de foto's, kaarten. We hebben documenten liggen. Er liggen bepaalde attributen die men kan zien. Welke bedrijvigheden daar gebeurd zijn. Ja, en natuurlijk hebben wij naast deze objecten ook nog een speciale vitrine. En in die speciale vitrine, daar hangt een replica van het manifest wat opgegraven is uit de oude kerk in Ede. Dat is rond 1965 geweest, als ik me niet vergis. En dat manifest dat stamt uit 1750. Ja, we kunnen helaas niet de originele laten zien, want dat is te kostbaar en te kwetsbaar.
1: Hebben we dat wel in Ede?
0: We hebben het in Ede. Het ligt in het depot bij ons.
1: Ah ja.
0: En wij hebben dus wel een replica en die staat dan hier in de vitrine. En die staat trots te pronken naast de grote, meest uitgebreide jurk van de heidekoningin. Want die hebben we er ook nog naast staan.
1: Ja, want dat is natuurlijk, dat hoort ook bij het
0: erfgoed. Dat hoort ook bij Ede.
1: Ja, want de Heideweek bestaat ook al van voor de oorlog, hè?
0: Dat is een 51 draak, meneer Ries, ontstaan.
1: Oh, net na de oorlog, ja. Ja. Nou is het zo. Nou zit het Historisch Museum best wel een beetje weggedrukt op een afdeling in Cultura. Komt daar verandering in, denk je?
0: Nou, als het aan het bestuur lag, dan zouden wij graag naar een andere pand willen. Ja, dan moet helaas de gemeente ook meewerken.
1: Ja, en dat, maar hoe belangrijk is een historisch museum voor de gemeente?
0: Nou ja, Ede heeft helemaal geen echt museum. Dus het is zo jammer dat dat eigenlijk weggedrukt zit hier.
1: Het zat wel leuk in het oude...
0: Ja, dat zat leuk in het oude stationnetje, dat klopt, ja. Maar dat is... ProRail die ging toen marktconform prijzen handhaven. En ja, dat konden wij niet meer opbrengen.
1: Nee. Wat jullie nog wel kunnen opbrengen is mooie tentoonstellingen maken. Er is een tentoonstellingscommissie waarschijnlijk?
0: Er zijn, en dat moet ik wel meteen beginnen, een aantal vrijwilligers. En dan moet ik toch eventjes in het zonnetje zetten, want die die zetten zich iedere keer weer volledig in om een zoiets op poten te zetten. Die maken dat dus en die zetten het er allemaal neer. Ja. En zijn ze toch nog wel een tijdje mee bezig om dat alles van wat gaan we doen, hoe moet het staan, waar komt het staan. De hele uitzoekerij om dat voor elkaar te krijgen.
1: En dat coördineer jij ook dan? Of?
0: Nee, daar hebben we onze Jet voor.
1: Ja, Jet. Ja.
0: Die coördineert dat
1: die
0: allemaal.
1: Die is ook al heel wat jaren in dienst van. Zouden jullie meer vrijwilligers kunnen gebruiken?
0: Altijd. Altijd.
1: Ja.
0: Echt op alle vlakken. En met name ook iemand die bekend bij kan halen, helpen bijvoorbeeld met de communicatie, die zoeken we nog steeds. We zoeken ook nog een tentoonstelling creator, die eigenlijk de boel kan opzetten van hoe moet een tentoonstelling gemaakt worden.
1: Een mooi ontwerp maken.
0: Een ontwerp maken ervan, ja.
1: Ja.
0: Dus als er iemand zich geroepen voelt.
1: Hierbij. Germar. De tentoonstelling duurt tot 13 september, klopt dat?
0: Dat klopt, ja. Die is,
1: hij is al open?
0: Ja, hij is verleden week begonnen en het duurt tot 13 september.
1: En iedereen kan gewoon binnenlopen door de hoofdingang Cultura en dan wijst het zich vanzelf.
0: Naar de tweede etage en dan loop je er eigenlijk al tegenaan.
1: Naast de lokale omroep, dat mag ik niet meer zeggen. Naast de Xon, Eenvallei. Oké, de studio van ons. Leuk, je buurman. Ik dank je dat je hier bij mij aan tafel wilde
0: zijn. Ja, graag gedaan.
1: En we houden contact, hè?
0: Doen we.
1: Goed. Dus tot 13 september de expositie Ede in ontwikkeling van Oost naar West. Het is een hele mooie titel en dus van alles te zien. Dank je, Germar.

0: Juanes was dat, een zomerse hit, La Camisa Nera.
1: Ja, gaan we door.
0: Aan de telefoon heb ik nu Marianne IJsinga. Zij is van de Triple B Band in Bennekom. Dag Marianne.
2: Goedemiddag, hallo.
0: Hallo. Kun je me goed verstaan trouwens, want we doen het even...
2: Ik kan jou heel goed verstaan.
0: Gelukkig, en ik jou ook.
2: Heel erg leuk, ja.
0: Wat een weertje, hè, vandaag.
2: Ja, het zijn tropische temperaturen. Ja. Klopt. Ja. Ja, en toch gisteravond gerepeteerd met de Big Band. Want dat gaat natuurlijk allemaal al door. Want er staat een optreden gepland en het ging goed.
0: Dus ja. We hebben het over de Triple B Band in Bennekom. Wat is dat voor een band?
2: Het is een big band dat speelt jazz, swing, Caribische muziek, wat populaire nummers. Eigenlijk alles wat dansbaar is. En hele leuke big band wat nu al bijna 30 jaar bestaat.
0: Geweldig.
2: Een Bennekomse big band.
0: Echt een Bennekomse band.
2: Echt een Bennekomse band.
0: Je hebt het over dansmuziek. Hè? We hebben een Airborne Hop 2026 op 19 september in Cultura. Kun je me uitleggen, duurt nog eventjes, maar kun je me uitleggen wat een Airborne Hop is?
2: Ja, het duurt inderdaad nog even, maar de voorbereidingen zijn natuurlijk in volle gang. Airborne, in september is de Airborne maand, gemeente Ede. Natuurlijk allemaal bekend vanuit de bevrijding die we dan jaarlijks herdenken. En op de dag dat die Airborne luchtlandingen worden herdacht... Dan is er s'avonds ook een muziekavond met muziek die ook helemaal past bij de bevrijding en de Tweede Wereldoorlog. Dus vandaar de naam Airborne Hop.
0: Ja, nu is hij al eerder geweest, hè, begrijp ik.
2: Klopt.
0: En hoe
2: wij doen het voor de derde keer.
0: Zo.
2: Ja.
0: En is er altijd veel belangstelling voor?
2: Ja, de eerste avond was natuurlijk 3 jaar geleden nu. Was goed bezocht. Ook veel vanuit de danswereld, hè, de Lindy Hop danswereld, die heel erg prettig vinden om te dansen op die swingmuziek rond de jaren 30-40. Vorig jaar zijn we begonnen in Cultura en dat gaan we nu weer doen. Dus er is behoorlijk wat belangstelling onder jong en oud en dat is heel erg leuk om te zien.
0: Ja, je hebt het over Cultura. Is daar ruimte dan om te dansen?
2: Ja.
0: Waar doen jullie dat in het atrium?
2: Ja. Ja, als je binnenkomt is er gelijk een dansvloer met een podium. En een dansvloer is natuurlijk ideaal geschikt voor de dansers. En er is ruimte voor ons. Dus dat is inderdaad gelijk bij de binnenkomsten.
0: Ja.
2: Ja.
0: Nu had je het net over Lindy Hop.
2: De Lindy Hop, ja.
0: Ik heb geen idee. Kun je dat uitleggen?
2: Ja, dat kan ik zeker uitleggen. Dat is eigenlijk een dans die in de jaren 20 en 30 in Amerika, in de Verenigde Staten, heel erg populair was. Daar is die ook ontstaan. Ook vanuit de gekleurde maatschappij, de gekleurde mensen die daar dus... die hebben die dans heel erg gebruikt als uitlaatklep om daar heerlijk om te improviseren. En die is eigenlijk door de geallieerden in Europa rondom de bevrijding is die overgebracht naar Europa. En het mooie is dat de laatste jaren is deze dans weer erg populair en vooral om de jongeren.
0: Oh, dat is
2: dus,
0: echt, ja.
2: Ja, is heel erg leuk.
0: Dat is leuk. Dus jullie terecht, hè, zo'n Airborne Hop dan bij bevrijding.
2: Ja.
0: Die muziek die past er dan helemaal bij.
2: Ja, het is eigenlijk een heel compleet passend plaatje. En op een gegeven moment reageerde de gemeente enthousiast, Cultura enthousiast, wij zijn zelf enthousiast en de dansers zijn enthousiast. Dus een feestavond.
0: Een superfeest, ja.
2: Ja, klopt.
0: Marianne, wat voor muziekinstrument bespeel jij in de triple
2: B? Ik speel alt saxofoon.
0: Oké, en doe je dat al lang?
2: Ja. Ik ben begonnen op de klarinet, dat speel ik nog steeds. En ik denk nu zo 5 tot 7 jaar geleden ben ik overgegaan naar de altsaxofoon.
0: Ja.
2: Ja, dus ik speel eigenlijk allebei.
0: Ja. Jullie treden ook jaarlijks op in Bennekom, hè?
2: Ja.
0: Bij de muziektent, begrijp ik?
2: Klopt, ja. Wij doen eigenlijk wanneer het zo'n beetje richting de vakantietijd gaat, dan doen we onze laatste repetitieavond niet in het oefengebouw, maar bij de muziektent in Bennekom, hè, bij het plein.
0: Ik was een aantal jaren geleden bij jullie en ik was helemaal onder de indruk van jullie muziek en jullie band.
2: Klopt.
0: En ook de saamhorigheid. Het, het klopt helemaal. Dat was het oefengebouw, het schoolgebouw in de Kraats. Is dat nu nog?
2: Ja. Nee, dat was toen even tijdelijk, omdat we konden nergens anders terecht. En het was wel een fijne locatie, maar toch wat afgelegen voor... we hebben mensen in Ede, in Wageningen en dirigent in Zeist. Dus we oefenen nu in het OBK-gebouw in Bennekom. Dus ja, daar zitten we nu.
0: Ja. De muziek bij de muziek, hè?
2: De muziek, ja, absoluut.
0: Goed. Nou, de Airborne Hop, de avond, is op 19 september in Cultura. Voor die tijd gaan we nog wel even een bericht erover uitzenden. Dat iedereen die van dansen houdt, dan moet je kunnen dansen om daar naartoe te gaan. Of kun je gewoon ook als...
2: Je moet van de muziek houden en van dansen houden. Natuurlijk is het leuk als je mee wilt doen. Maar je mag ook gewoon heerlijk gaan zitten en genieten naar de chemie die ervan uitgaat tussen de dans en de muziek. Goed om te weten dat wil je wel graag dansen en wil je de danspasjes goed onder de knie krijgen, dan kun je de avond ervoor, dat is 18 september, kun je een gratis workshop volgen, zodat jij alle pasjes goed in de benen hebt. En de avond zelf begint ook nog met een korte workshop. Dus,
0: jullie hebben het uitstekend voor elkaar, Marian.
2: Ja, hè? Ja.
0: Triple B Band in Bennekom. We hopen nog heel veel van jullie te horen. En zeker op 19 september in Cultura bij de Airborne Hop 2026. Dankjewel, Marian.
2: Ja, bedankt dat ik wat over mocht vertellen.

Ja, The Winner Takes It All, dat was het laatste liedje van dit programma Studio C. En we zien het wel de komende weken of The Winner It All Takes. Ik dank Henk Gieling, hij deed de techniek. En ja, het was een fijne zomerse dag vandaag. En ik ben er volgende week gewoon weer. Dit was Studio C van zaterdag 20 juni. En we zijn nog te beluisteren 10 weken lang via Eén Vallei, uitzending gemist. Hartelijk dank voor het luisteren en graag tot een volgende keer.

0: van 1 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij het noodweer gisteravond zijn meer dan 188.000 bliksemontladingen gemeten. Volgens het KNMI is dat uitzonderlijk hoog. De meting van gisteravond lijkt de hoogste in jaren. De tropisch warme dag van gisteren eindigde met onweer, bliksem en hevige regenbuien. In het hele land was er schade en in Coevorden kwam een vrouw van 25 uit Jouren om het leven toen een boom op haar auto viel. Het KNMI verwacht dat de komende jaren meer zware buien met extreme neerslag voorkomen door klimaatverandering. De meeste gemeenten gaan de spreidingswet uitvoeren en zullen dus asielzoekers opvangen, blijkt uit een analyse van de NOS van 212 coalitieakkoorden na de gemeenteraadsverkiezingen. Ze stellen wel voorwaarden. Veel gemeenten willen alleen kleinschalige opvanglocaties. En ze benadrukken dat inwoners eerst de gelegenheid moeten hebben mee te praten over die locaties. 11 gemeentes hebben breder verzet aangekondigd tegen de verplichting om asielzoekers op te vangen. Al zeggen ook die meestal dat ze uiteindelijk aan de wet zullen moeten voldoen. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanees staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. De groep heeft volgens het leger meer dan 50 raketten op Israëlische troepen in Zuid-Libanon afgevuurd vannacht. Gistermiddag werd nog een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah. In München zijn vannacht 2 wagons van een goederentrein van een brug gestort. Daarbij is een dode gevallen. De 2 wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van de brug en kwamen op de weg terecht. Het weer, geregeld zon en wat stapelwolken. Het wordt 23 graden langs de kust tot 32 graden in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en warm, met dan vooral in het zuiden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.
2: Voor jou en mij. Eén Vallei.
0: Appassionata.
3: Pardon, de verkeerde jingle. Deze.
0: Dit is Appassionata.
4: Ja, we komen er wel. Welkom lieve luisteraars bij Appassionata. Ja, gang 5, aflevering 223. Met op techniek vanavond, the original Peter Hovenstad.
3: Ja, goedenavond.
4: We deden het alles eerder, lieve luisteraars. Op zoek gaan naar de originele versies van nummers die wij vooral kennen omdat de cover ervan heel veel bekender werd. En toen zeiden we al dat er nog veel meer te ontdekken viel. Dus ik zeg, Peter, zullen we daar maar eens aan gaan beginnen dan?
3: Ik heb er zin in.
4: Dan gaan we dat doen.

0: hoorde de Crickets, I Fought the Law. En de Crickets waren de begeleidingband van Buddy Holly. En ze waren verantwoordelijk in 1960 al voor de protestsong waar de Clash een hele grote hit mee scoorde. En eerlijk is eerlijk, Peter, ik denk dat die van de Clash was wel een upgrade, denk ik, hè, ten opzichte van deze.
1: Ja, moet toch een kleine kanttekening, want ik denk dat je, als je de eerste versie gehoord hebt en die in je systeem zit, dan is de tweede versie altijd minder. Maar en ik heb de eerste versie, dat is vanwege mijn vader, die dus de Crickets wel draaide. En die heb ik eerder gehoord dan de Clash.
0: Oké, okay, dus, dat zou kunnen, want ik heb de Clash denk ik eerder gehoord. Dus ja, voor mij, nou, maar dat is een taai heet dat.
1: En dan is dat de echte, zeg ja. Maar. Ja.
0: Peter, een vraag aan het begin van deze uitzending. Wanneer iemand een nummer covert, hoor jij dan liever een eervolle, herkenbare versie van het origineel? Of een compleet eigen versie in een compleet nieuwe stijl?
1: Ja. Het mooiste voorbeeld wat je kan noemen is With a Little Help from My Friends van de Beatles. Joe Cocker heeft die gecoverd. En ik denk dat zelfs de Beatles zelf ook zeggen van, joh, dit is een veel betere versie. Dus, en het voegt heel veel toe. Een hele andere benadering. Een geweldige plaat.
0: Doe het maar anders gewoon. Doe het maar op je eigen manier. En probeer het niet te kopiëren.
1: Een verbeterde, gecompleteerde versie van de originele song. Dan heb je mij mee.
0: Oké. Okay. We gaan vanavond een hele hoop van dit soort nummers draaien. En soms zult u denken, ik ben het helemaal eens met Harry als ik zeg dat ik het een of het ander beter vind. Misschien denkt u ik ben het helemaal niet met hem eens. Ook helemaal goed. Vanavond is gewoon alles goed. U mag zelf bepalen of u het origineel of de cover toch misschien beter vindt. En nu hoor ik u denken, lieve luisteraars, dat zullen dan wel weer heel veel van die obscure jaren 60 nummertjes zijn. En ik ga niet ontkennen dat die er heel veel tussen zitten vanavond, maar we zoeken het zeker ook in de modernere versies vanavond. De band No Doubt met frontvrouw Gwen Stefani scoorde in de midden jaren 90 een aantal massieve hits. I'm Just a Girl, Don't Speak. Maar ze scoorde ook met een cover van een nummer van een band die in midden jaren 80 ontzettend groot waren. Tok Tok. No Doubt neemt hun versie van It's My Life op voor hun verzamelaar The Singles in 2003. Maar als groot fan van de band Tok Tok moet ik zeggen dat het origineel me toch dierbaarder blijft. Hier is Tok Tok met It's My Life.

2008 nemen Mark Ronson en Amy Winehouse het nummer Valerie op en maken het nummer legendarisch. Maar 2 jaar daarvoor, in 2006, nam de band The Zootens het origineel op. En u mag zelf zeggen welke versie u beter vindt. Vorige editie, lieve luisteraars, van Originals Beat Cover doken we in de nummers van de Beatles die in een gecoverde versie veel beroemder geworden zijn. En volgens mij heb ik toen al beloofd dat we deze keer de Stones aan de beurt zouden laten komen. In 1984 scoort Bette Midler met een zeer uitdagende versie van het nummer Beast of Burden, waarmee ze maar bewijst dat het nummer een hele andere lading krijgt wanneer het door een vrouw gezongen wordt. Maar het origineel stond op het album Some Girls uit 1978 van de Stones. Hier zijn ze met Beast of Burden.

Martha Reeves en de Vandellas, Dancing in the Streets. En zij zijn The Originals. Want zoveel bands scoorden een hit met dit door Marvin Gaye geschreven nummer. De Mama's en de Papa's, The Kinks, The Who en zelfs Van Halen. Maar in 1985, ter ere van Live Aid, ook David Bowie en Mick Jagger. En zo is de tweede link met de Stones gemaakt. Zij het precies andersom nu als coverende partij. En, lieve luisteraars, over David Bowie gesproken. Die recycelt in de midden jaren 80 flink wat hits die hij eerder schreef met zijn maatje Iggy Pop eind jaren 70. Zo is zijn wereldberoemde duet met Tina Turner toch echt als eerste door Iggy Pop gedaan. Luister maar naar Iggy Pop van het album Lust for Life uit 1977 met Tonight.

0: Jackie de Shannon met Better Davis Eyes. 11 maart jongstleden, lieve luisteraars, deden Marcel en ik de One Hit Wonders aflevering. En toen draaiden we de veel succesvollere coverversie van dit nummer door Kim Carnes. En ik heb nog even teruggeluisterd, maar ik maakte van Jackie de Shannon toen per abuis een man. Maar het is natuurlijk een in Amerika zeer bekende folk, country en rock zangeres en songwriter, want ze schreef dit nummer helemaal zelf. En uiteindelijk schreef ze meer hits voor anderen dan dat ze er zelf scoorde. Dus dat Kim Carnes meer succes had met haar nummer dan zijzelf, dat zal haar hoogstwaarschijnlijk een complete beat geweest zijn.
1: Maar ik heb net een foto gezien en ze is toch echt een vrouw. En dat is wel een mooie vrouw geweest ook. Ja. Ja. Ik weet niet of ze nog leeft.
0: Ja, ze leeft nog. Jackie de Shannon leeft nog. Ja. We gaan naar de soul, lieve luisteraars. Otis Redding heeft in zijn korte carrière flink wat songs geschreven die groter zijn geworden in de vertolking door anderen dan door hemzelf. En in het geval van Respect, vind ik dat een hele logische. Het nummer is groot geworden door Aretha Franklin en komt gewoon, als het aan mij ligt, beter over als het gezongen wordt door een feministische vrouw dan door een man die zijn eigen vrouw een beetje in het hoekje drukt. Dus hier is het origineel van Otis Redding, Respect.

0: In 1968 schreef Otis Redding dit al, Hard to Handle. En de Black Crowes maakten van dit nummer van Otis Redding een absolute rockklassieker. Nou,
1: dit is al zo'n voorbeeld van... de cover... Ik denk dat de Black Crowes die nailed de song. Die hebben het laatste stukje wat misschien Otis Redding in 68 niet kon. Qua studio of instrumenten, whatever. Black Crowes nailed it.
0: Ja, ja, ik ben zelf heel blij. Dit is voor mij zo'n voorbeeld dat ik blij ben dat ik niet hoef te kiezen. Want ik vind ze namelijk allebei hartstikke vet. Dus voor mij mogen ze er alle twee zijn in je playlist. Lieve luisteraars, een nummer van iemand anders heel flink aanpassen en zelfs de titel veranderen. Dan heb je al gauw dat het goed gemeente volk denkt dat jij een origineel nummer hebt gemaakt. Maar dat is dan eigenlijk toch gewoon niet zo. Zo verging het onder andere Madonna toen ze haar dancehit Ray of Light in 1998 uitbracht. Want dat was namelijk wel degelijk een coverversie. Je moet heel goed luisteren, dat geef ik toe. Maar als je dat doet, dan haal je hem er 100% uit. Het is namelijk een bewerking van het nummer Saffron van Curtis Muldoon uit 1971. Ga er even voor zitten, luister en ik garandeer je haalt Madonna's Ray of Light eruit. Hier komt hij aan, Saffron, Curtis Muldoon.

0: Everlasting Love. De band Love Affair maakte de definitieve versie van dit nummer. Maar ook een Jamie Cullum en een U2 scoorde gigantisch met dit nummer.
1: Nou, daar heb ik wel wat hoor. Want...
0: Mag ik hem even afmaken?
1: Ja, dan maak hem even af. Ja,
0: ze zijn allemaal schatplichtig aan Robert Knight, die de allereerste was in 1965. En nou jij.
1: Ja, want U2 en dit nummer, Everlasting Love... Ik begrijp dat helemaal niet. En dat past helemaal niet bij U2. En jij bent een grote U2-fan. Ik ook best een groot fan. Maar dit begrijp ik niet. Het is niet zo erg als de verkrachting van een nummer als One met Mary J. Blige bijvoorbeeld.
0: Ja, maar dat was van hunzelf.
1: Te gruwelijk.
0: Ja, dat was van hunzelf. En dat heeft Mary J. Blige dan weer gedaan.
1: Oh.
0: Maar wat ze vaak deden op die B-kantjes was een eerbetoon aan nummers die ze zelf in hun jeugd ontzettend gaaf gevonden hadden. Of die ze als eerste covertjes zelf speelden. Dus dan pikten ze een nummer van... Ze hebben Painted Black van de Stones gedaan. Ze hebben nummers van de Beatles hebben ze gedaan.
1: Dat begrijp ik.
0: Die B-kantjes waren vooral een even lol hebben met een nummer waar wij vroeger ook lol mee hadden. Zo moet je dat een beetje zien.
1: Ja.
0: En dat dit B-kantje, want het was een B-kantje van een single, die werd uiteindelijk op de radio meer gedraaid dan het A-kantje.
1: Ja.
0: Daar konden ze ook niks aan doen natuurlijk. Nee.
1: Alleen even een beetje zuur gooien. Kijk, mijn initialen zijn toch PH. Daar zit een zuurgraad in.
0: Nee, maar jij mag nog even wat meer... Hou hem even vast. Want we gaan het hebben over... Daar hebben wij al een paar keer eerder over gehad, Peter. Sommige artiesten die zijn begenadigd songwriter. En dat zijn ze begenadigder dan dat ze zanger zijn.
1: Nou ja, het is natuurlijk een bruggetje naar de meneer Dylan die aankomt. En daarvan kan ik alleen zeggen dat het is een geweldig zanger... Hij weet het alleen goed te verbergen.
0: Ja, ik wou dus ik schrok helemaal wakker.
1: Maar dat zegt helemaal niks. Mark Knopfler is ook echt niet een kundig zanger, maar de muziek die hij dan geschreven heeft. En dat geldt voor Bob ook.
0: Ja, maar eigenlijk kun je van de nummers van Bob Dylan, en die is ongelooflijk veel gecoverd. Wie het ook doet, de kans dat het beter klinkt dan het origineel is groot. Dat neemt niet weg dat Dylan de nummers geschreven heeft en dat ze zo populair zijn en zoveel gecoverd worden, komt omdat ze geniaal zijn. Dus aan de geniaalheid is dat een woord, maar in ieder geval van Bob Dylan, daar willen wij niet aankomen. Of zijn versies van zijn nummers nou altijd de mooiste zijn? Nou, dat gaat u zelf bepalen.
1: Als woorddichter zonder meer. En de muziek is eigenlijk eenvoudig bijna altijd.
0: Ja.
1: Maar woorddichtkunst is hij fenomenaal.
0: Nou, en wat ik zeg, lieve luisteraars, u mag zelf gaan oordelen. Ik zeg nou zelf, de versie van Adele is toch een tikkie mooier. Maar hier is Bob Dylan met zijn Make You Feel My Love.

0: ik hoor nu hetzelfde nummer. Dat is
1: heb,
0: de bedoeling.
1: Heb ik dan de verkeerde klaargezet? Ik moet echt niet zo lullen tijdens het draaien met jou.
0: Je moet even naar die andere.
1: Ik zet hem even stil.
0: Ja.
1: En dan horen we nu de juiste.
0: Kijk, komt-ie aan. Toch?

0: Ja, lieve luisteraars. Er zat een kleine intermezzo tussen deze twee nummers in. Maar het was alle twee Bob Dylan.
1: Dat wel, maar hetzelfde nummer. Dat was weer mijn dikke vingers. Die zijn weer terug.
0: Geef niet, ze worden vanzelf dun. Eric Clapton en Guns N' Roses. Dat zijn zomaar twee namen die deze kampvuurklassieker ver de hitparade in hebben gezongen. Maar Bob Dylan schreef het origineel. En in dit geval voor een film, Pat Garrett en Billy the Kid. En daarvoor kwam Knocking on Heaven's Door. En we hadden het er net over, Peter en ik. En waarschijnlijk doordat we zoveel lullen is ook dat er af en toe wat dingen misgaan tijdens dat de nummers spelen. Maar de eerste versie van het nummer die ik hoorde was van Eric Clapton. En jij hebt het origineel als eerste gehoord.
1: Ja, van Bob, ja.
0: En ik geloof wel wat je aan het begin van het eerste uur zei, van dat ook een beetje kleurt wat je er vervolgens van de rest vindt. Daar kon je wel eens een heel goed punt hebben, denk ik.
1: Ja. Nou ja, dat was voor mij in ieder geval deze. Al moet ik zeggen, Eric Clapton heeft er weer iets bijzonders van gemaakt. En die staat ook als een huis. Dus, ja.
0: En bij Guns N' Roses zou je zo'n nummer niet verwachten. Maar die maakten het ook weer helemaal van zichzelf. En met een veel rockerige versie.
1: Ook als een ode aan Bob Dylan, ja. Of course. En ik moet zeggen, dat heb ik dan net even buiten uitzending gedeeld. Maar ik heb dat nummer een keer gezongen in Zweden. Ja. In een bar. En dat was wel heel leuk. Want daar kenden ze die versie van Guns N' Roses weer niet. Dat was wel een bijzondere...
0: Als ze nu Axl Rose horen, dan denken ze aan jou.
1: Ja, ik was eerder dan Axl Rose.
0: lieve luisteraars, we zitten het eerste uur erop. Straks kunt u nog veel meer nummers van ons verwachten die u vooral kent van de succesvolle cover die ervan gemaakt is. Overigens, Peter, hoor je hoe ik de hele uitzending al cover zeg in plaats van cover?
1: Helemaal trots op.
0: Ja, oké, dat ik het wel even gezegd hebben. Maar we gaan eerst nog naar iemand anders die ook veel beter schreef dan dat hij zelf zong. Leonard Cohen. Ik ben zelf een ongelooflijk groot liefhebber van deze tekstdichter. Ik vind dat hij magistraal mooie nummers heeft geschreven. Maar bijvoorbeeld zijn nummer Hallelujah is een van de meest gecoverde nummers ooit. Met Jeff Buckley's versie denk ik als de meest bekende ooit. Hij schreef voor zijn Hallelujah, schreef Cohen zoveel verschillende coupletten dat hij per optreden een andere versie kon opnemen als hij dat gewild had. En het nummer kent ook wel een paar verschillende versies van de meester zelf. In het begin van zijn carrière had Leonard Cohen nog een beetje een zangstem. Op het laatst was het een hele grote oude brombeer. Maar dit valt uit de periode dat hij zelf nog wel kon zingen. En toch zijn er heel veel mensen die hem beter hebben gezongen dan hij. Zo zette hij het ooit voor het eerst op de plaat namelijk. Hier is Leonard Cohen met Hallelujah.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij het noodweer gisteravond zijn meer dan 188.000 bliksemontladingen gemeten. Volgens het KNMI is dat uitzonderlijk hoog. De meting van gisteravond lijkt de hoogste in jaren. De tropisch warme dag van gisteren eindigde met onweer, bliksem en hevige regenbuien. In het hele land was er schade en in Coevorde kwam een vrouw van 25 uit Jouren om het leven toen een boom op haar auto viel. In Staphorst in Overijssel is vanochtend een zwembad ontruimd nadat er een giftige stof was vrijgekomen in de technische ruimte. Er waren ongeveer 100 mensen in het zwembad. In het zwembad de Broeneuchten, die moesten daar weg. De brandweer kreeg rond 9:30 een melding dat er een vreemde lucht in het zwembad hing. Het bleek hypochloriet te zijn. Dat zit in de bleekmiddelen waar het zwembad mee gedesinfecteerd wordt. Er raakte niemand gewond. De brandweer onderzoekt waar het lek zit. Het zwembad blijft vandaag gesloten. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah. Israël meldde toen al dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. In Frankrijk is een man van 68 overleden nadat hij tijdens een ruzie met een metalen pétanquebal was geslagen. Het slachtoffer werd in het gezicht geraakt en zakte kort daarna in elkaar. De verdachte is een man van 81. Hij is aangehouden. Twee groepen jeu de boules spelers zouden ruzie hebben gekregen over een baan die liep uit de hand. De 81-jarige verdachte geeft toe dat hij klappen heeft gegeven met de ballen, maar stelt dat hij handelde uit zelfverdediging. Het weer, geregeld zon en wat stapelwolken. Het wordt 23 graden langs de kust tot 32 graden in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en warm, met dan vooral in het zuiden ook kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie. Op zoek naar de passie in mens en muziek.

0: The Strange Love met I Want Candy uit 1965. En de punk popband Bow Wow Wow scoorde een hit met dit nummer in 1982. Dat is bijna 20 jaar nadat het origineel verscheen. Peter, ik had een vraag opgesteld hiero om het met jou over te hebben, maar die laat ik even los. Het eerste uur was er eentje van toch wat dikke vingers, wat foute aandrukjes, links en rechts. We hebben even zen-oefeningen gedaan tijdens het nieuws.
1: Ja, precies.
0: Adem in door de anus, adem uit door de neus.
1: Ik heb even mijn vingers even gerekt en stretch-oefeningen gedaan.
0: Ben je helemaal zen voor het tweede uur?
1: Ik ben altijd helemaal zen. Ik bedoel, je krijgt mij niet onzen. Onzin wel, maar onzen niet.
0: Dus we gaan ervoor.
1: Zeker.
0: Nou, dan gaan we daarvoor. We gaan naar de band Blondie, lieve luisteraars, met Debbie Harry. Want die viste uitgebreid in de vijver van de 60s nummers. Ze begon al in 1977 toen ze het 10 jaar oude nummer Denise van Randy and the Rainbows ombouwde tot een nummer over een jongen. Denise, maar dan zonder de E erachter. Hier is het origineel over het meisje Denise, met E dus. Randy and the Rainbows, komt-ie aan.

0: Ja, in 1980 bewerkte Blondie dit reggae-achtige nummer van The Paragons, The Tide is High. Maar ze bewerkte er niet heel veel, want het klinkt volgens mij bijna hetzelfde. Peter, heel veel bandjes uit de jaren 80, eind jaren 70, jaren 80, zelfs nog een beetje in de jaren 90, die visten in de vijver van de jaren 60. Want er zijn natuurlijk ongelooflijk veel nummers uitgebracht in de jaren 60. Hè, toen ontplofte de pop scene als het ware.
1: Ja.
0: Goed dat ze dat gedaan hebben en deze nummers nog eens een tweede kans gegeven hebben.
1: Nou ja, The Fine Young Cannibals bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Geen enkel nummer is van hen zelf. Die komt allemaal uit de jaren 60. En maar in een nieuw jasje met samplers en in mid jaren 80 in een nieuw jasje gestoken. En dat klonk ook goed. Kijk, weet ook wel dat dus de generatie na ons, zeg maar de onder de 50, mag ik er zo van zeggen.
0: Dat is na mij.
1: Die dus de jaren 60 helemaal niet hebben meegekregen. Dus die nummers ook niet herkenden, dus als nieuw zagen.
0: Ja, ik vind het ook. Ik ben er niet tegen. Ik denk dat het op deze manier komen de pareltjes zeg maar toch weer een beetje onder de aandacht. En we blijven nog even bij artiesten die nummers uit de 60's recyclden. Maar met beduidend meer succes dan die bands in de jaren 60. Lena Lovitch, die kennen we van de hit Lucky Number. Die coverde het volgende nummer. En de band Darlin maakte er een ballad van in 2019. Maar het meest scoorde de zangeres Tiffany ermee. In 1987. Zij was een van de grootste one-hit wonders met dit nummer. En dan heb ik het over de cover van het nummer van Tommy James en de Shondells. I Think We're Alone Now.

0: 1967, The Troggs, Love is All Around. En ja, wij kennen dit nummer denk ik vooral van Wet Wet Wet, die in 1995 hier een ongelooflijk grote hit mee scoorde.
1: En Love Actually natuurlijk.
0: Ja. Ja, de film. Want daar heb je een soort verlopen artiest, gespeeld door Bill Nighy, die uiteindelijk een kerstversie van dit nummer brengt in zijn blote kont. En ik denk dat dat uiteindelijk ook wel bijdroeg aan de fantastische film uiteindelijk, Love Actually.
1: Daar renden daar mensen niet de bioscoop uit. Nee hoor. Nee. Ik vind het een van de beste kerstfilms. Ik ben niet zo van de kerstfilms. Maar dit vind ik echt een leuke film. En die kijk ik dan elke kerst ook wel mee.
0: Ja, een soort, ik geloof dat het romcom heet of zo. Weet ik, het is niet, gaat in zo'n liefdesfilm is het.
1: Het is allemaal verhalen door elkaar. Ja. Het is leuk.
0: Ja. Ja. We gaan, lieve luisteraars, naar de band Led Zeppelin. Want die waren ook absoluut niet vies van wat recyclen. Het feit dat ze dan vaak pretendeerden dat het een eigen nummer was, dat heeft ze nog behoorlijk wat copyrightszaken in de rechtbank opgeleverd. Uiteindelijk was de rechter er vaak voor nodig om toe te geven dat ze toch wel flink wat geleend hadden. Ook al waren het vaak oude bluesnummers die ze een eigen draai gaven, het bleef gewoon recyclen. Het epos Dazed and Confused kwam bijvoorbeeld van Jake Holmes, die dat opnam in 1967. Hier is het origineel van Dazed and Confused door Jake Holmes.

You got to have some love. She got to have some love. She got to.

0: Ja, lieve luisteraars, de coverversie van Ike en Tina Turner van A Whole Lotta Love is onze openingstune van Appassionata. En die coverde de Led Zeppelin versie. Maar Led Zeppelin gebruikte weer een nummer wat rechte technisch nogal ingewikkeld in elkaar zit. Muddy Waters You Need Love uit 1962. Het nummer is geschreven door Willie Dixon, maar de muziek is uiteindelijk opgenomen door slidegitarist Earl Hooker. Waarna Muddy Waters later weer de vocalen overdubde. Misschien is het daarom wel Led Zeppelin zo makkelijk gemaakt om het nummer om te dopen tot Whole Lotta Love en te claimen dat het van hunzelf was. Maar wij trappen daar niet in, meneer Page en meneer Plant. Dit is gewoon van Willie Dixon. Peter, als ik zeg Hey Joe, dan zeg jij...
1: Ja, Jimmy. Jimmy Hendrix.
0: Toch?
1: Al weet ik.
0: Ja, we gaan er naartoe. We gaan er naartoe.
1: Why dude?
0: Ja, het nummer Hey Joe, dan denkt iedereen Jimi Hendrix, daar is die van. Maar het is geschreven door een folkmuzikant, Billy Roberts. Daar heeft Peter mij nog even voor de uitzending op gewezen. En die heeft het nummer geschreven ergens in 1961, 1962 en er thuis een demo van opgenomen.
1: Ja, dat is zelf op plaat gezet.
0: Ja, maar dat is heel laat.
1: Maar niet uitgebracht.
0: Nee.
1: Dus de demo is op plaat gezet en op de schap blijven.
0: Ja. Dus die was er nog niet. Maar uiteindelijk wordt het nummer toegespeeld naar een bandje dat heet The Leaves. En die nemen het op als Hey Joe, Where You Gonna Go in 1966. Dat is de eerste keer dat iedereen dat nummer hoort publiekelijk, waaronder dus ook Jimi Hendrix, die een jaar later zijn versie opneemt van Hey Joe. Dat is de versie, ja, zeg maar, die wij nu de oerversie noemen, want het nummer is ook waanzinnig veel gecoverd. Maar de eerste keer dat wij als mensheid hoorde van het nummer, geschreven dus door Billy Roberts, was toen het uitgebracht werd door The Leaves. Hier zijn ze met Hey Joe, Where You Gonna Go?

De Temptations, lieve luisteraars, die maakten er een hele psychedelische soul-versie van ruim 12 minuten. Maar deze versie van The Undisputed Truth was in 1973 het origineel van Papa Was a Rolling Stone. Lieve luisteraars, we gaan even naar Nederland. Het damestrio Bananarama scoorde na 2 jaar hitloos te zijn geweest een comeback hit met dit nummer in 1986. En ze doen het nog een keertje dunnetjes over als een damesscheermesje voor de intieme zone het nummer gebruikt voor hun reclamespots. Maar het origineel was toch echt van onze eigen Robbie van Leeuwen en Mariska Veres van Shocking Blue. Hier zijn ze met Venus.

Ja, de vraag is, hoe origineel was Robbie van Leeuwen nou als hij zo opzichtig leende van dit nummer van The Big Three, de banjo song. The Big Three, dat is een band met Tim Rose in de gelederen en Mama Cass Elliott, die later in de Mama's en de Papa's zou gaan zingen. U mag het zeggen, lieve luisteraars, lichtjes gejat of gewoon gecoverd, het is aan u. Maar dat ze heel veel op elkaar lijken mogen duidelijk zijn. We gaan naar The King, Elvis. Die deed er namelijk totaal niet moeilijk over dat hij nummers van anderen zong. En als iemand dat mag, dan is het ook wel Elvis Presley. Omdat zijn versies vaak toch wel als de ultieme versies van de nummers gezien worden. Denk maar aan nummers als Hound Dog bijvoorbeeld of Blue Sweat Shoes. Maar toch even aandacht voor hen die de King voor zijn gegaan. Zoals bijvoorbeeld Mark James, die als eerste Suspicious Minds op de plaat zette in 1968. Hier is die.

Een American Trilogy is tegenwoordig iets meer een American drama. Maar goed, voordat Elvis dit nummer legendarisch en vooral een stukje bombastischer maakte, was het nummer van Mickey Newbury, die nadat Elvis het opnam, daar veel extra bekendheid aan overhield. Het volgende nummer, lieve luisteraars, werd een hit in de versie van de Schotse hardrockband Nazareth. En het stond ook eigenlijk in de vorige editie van Cover Beats Original, die wij gemaakt hebben als Appassionata, om gedraaid te worden. Maar hij sneuvelde toen door tijdgebrek. Dus hij gaat vanavond in de herkansing. Hier zijn de Everly Brothers met Love Hurts.

0: Janis Joplin is een van de dames die scoorde met Piece of My Heart, een hit. Maar het origineel was van Erma Franklin uit 1967. En hiervan zeiden Peter en ik, dit is dan weer zo'n origineel waarvan je zegt, deze dame heeft de basis neergelegd waar al die anderen het van konden afkijken. Maar zij was wel de eerste en daardoor ook wel de beste.
1: En die ging door merg en been. Precies. Dat was met Janis Joplin ook wel, maar dat ging door volume eigenlijk.
0: Ja, het is heel erg persoonlijk of je het origineel beter vindt dan de coverversie. Maar Peter, kunnen we stellen dat het zo ongeveer de eindstand 50-50 is? In 50% van de gevallen vinden we toch wel het origineel beter. En in 50% zeggen we, de cover was wel een verbetering.
1: Een stukje toevoeging. Ja, ik denk 50-50, ga ik mee.
0: Ja, nou zie, dan hebben we dat weer hartstikke mooi geregeld. Peter, ik mag jou bedanken. Het heeft gewerkt, hè? Adem in door de anus, adem uit door de neus.
1: Het is heeft heel goed gelukt.
0: Helemaal in de zin.
1: Maar een paar keer daarna nog fout.
0: Volgende week, lieve... Wel bedankt overigens, Peter, voor de techniek weer. Volgende week, lieve luisteraars, is Johan Luikman weer onze gast om de nieuwe muziek van de eerste helft van 2026 door te nemen met ons. En tot die tijd zeg ik, pas op jezelf, pas op elkaar. We gaan eruit met een nummer wat de rockband Faith No More in 1992, ik kan wel zeggen, bijna naadloos kopieerde.
1: Ja, dat was goed gekopieerd.
0: Origineel.
1: Maar de Commodores, daar zit toch veel. Het Motown zit erin.
0: Ja, maar het zat er wel heel dicht tegenaan. Dat ik denk van, nou, je had een beetje meer Faith No More erin mogen stoppen.
1: Nou ja, ik vond hem ook wel. Dus ze hebben de eeuw, hadden ze net iets anders.
0: Ja, het was een echte eeuw. Ik denk dat ze wel alle twee evenveel succes hebben gehad. Zowel de Faith No More als de Commodores die van het origineel waren. We gaan eruit met Easy. Pas op jezelf, pas op elkaar. Tot volgende week.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De nieuwe partijleider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, zegt dat klimaat, dieren en natuur op één moeten staan. En ook zegt ze dat ze zal opkomen voor mensen. Teunissen gaf op een congres in Den Bosch haar eerste toespraak sinds ze de leiding van de partij deze maand overnam van Esther Ouwehand. Ze vindt dat het huidige kabinet te weinig doet tegen klimaatverandering. Ook wil Teunissen dat er een eind komt aan de bio-industrie. En ze sprak over het lot van Palestijnen en van vluchtelingen. De Partij voor de Dieren heeft 3 zetels in de Tweede Kamer. In Staphorst is vanmorgen een zwembad ontruimd nadat er een gevaarlijke stof vrij kwam in de technische ruimte. Niemand raakte gewond. Het ging om hypochloriet, dat in bleekmiddelen zit waarmee het zwembad wordt gedesinfecteerd. Zo'n 100 mensen moesten het zwembad in Staphorst verlaten. In Frankrijk is een man van 68 overleden nadat hij tijdens een ruzie met een metalen betankbal was geslagen. Het slachtoffer werd in het gezicht geraakt en zakte kort daarna in elkaar. De verdachte is een man van 81. Hij is aangehouden. 2 groepen Jeu de Boelers zouden ruzie hebben gekregen over een baan die uit de hand liep. De 81-jarige verdachte geeft toe dat hij klappen heeft gegeven met de ballen, maar stelt dat hij handelde uit zelfverdediging. Oud-partijkopstuk van de SP, Hans van Hooft, is overleden, meldt de partij op de website. In 1972 was hij medeoprichter van de SP. 15 jaar lang was hij partijvoorzitter. De grootste successen boekte de SP onder Jan Marijnissen. Hans van Hooft was verder raadslid en wethouder in Nijmegen. Hij was 84. En het weer, het is droog en overwegend zonnig. Af en toe zijn er wat stapelwolken en het is 25 tot 32 graden. Morgen blijft het zonnig en warm, al is er 's avonds in het zuiden wel kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie. Dit is Gezellig Holland, een programma met Nederlandstalige muziek, met ruimte voor het levenslied en de smartlap. Waar ook voor nostalgie op 78 toeren en een cabaretmoment. Daarnaast is er aandacht voor de minder bekende artiest en zetten we ook een artiest eens extra in het zonnetje. Samenstelling en presentatie, Adrie Spekley.

Even terug naar een echte klassieker van de grootste volkszanger die Nederland ooit heeft gekend. André Hazes met Rotzooi, je zegt het maar. Heel hartelijk welkom bij Gezellig Hollands hier op Eén Vallei. Een warm welkom voor alle luisteraars zoals elke week uit Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Woudenberg. En natuurlijk ook de rest van Nederland. Wilt u reageren of een verzoekje aanvragen? Dat kan via gezellighollandsapenstaartje1vallei.nl. In het kader van Draai een verzoekje van een radiocollega draaien we deze week het verzoekje van Harry Hendriksen. Hij maakt samen met zijn team het programma Appassionata dat elke woensdagavond van 8 tot 10 te beluisteren is. Harry had meerdere mooie suggesties en ik heb gekozen voor een echte klassieker van Willem Duin. Harry is altijd fan geweest van Willem Duin, zowel als Big Mouth, soloartiest en van zijn invalbeurt bij Normaal. Daarom draaien we nu Willem Duin met de eigenzinnige plaat uit 1980, Zal ik een krekel wezen?

0: En we bleven even in de sfeer van de Nederlandse klassiekers. Twee grootheden bij elkaar. Willy Alberti en Wim Zonneveld. Een prachtige ode aan onze hoofdstad, uitgebracht in 1968. Waarin alles voorbij komt wat Amsterdam zo bijzonder maakt. Dit was Mooi Amsterdam.
1: Nederlands nostalgie op 78 toeren.
0: Ja, en dan gaan we nog even verder terug in de tijd. We gaan naar 1956. Een mooie nostalgische plaat van Truus Koopmans. Begeleid door de Windmolens. Een typisch levenslied met een herkenbare gedachte. Had je het maar van tevoren geweten. Dit is Truus Koopmans met Als ik dat van tevoren geweten had.

0: Mijn man zei toen we trouwden, jij bent zo prachtig slank. Nou ja, ik was in die dagen zo mager als een plank. En nu ben ik wat dikker, niet meer fel overbeen. Mijn man denkt aan zijn ja-woord en mompelt voor zich heen.
1: Als ik

0: Halverwege, Suzanne en Freek. Ze zijn een van de succesvolste Nederlandse duo's van dit moment. Met hun herkenbare liedjes en persoonlijke teksten groeiden ze uit tot echte publieksfavorieten. In mei 2026 bewezen ze dat nog maar eens met een indrukwekkende concertreeks in het Gelderdoom in Arnhem, waar liefst 10 keer stonden ze daar op het podium voor in totaal zo'n 400.000 bezoekers. En alle shows waren uitverkocht. De concerten stonden volledig in het teken van het leven vieren, met een podium midden in het stadion, waardoor het ondanks de grootte toch persoonlijk en dichtbij voelde.
1: En deze week zetten we de volgende artiest eens extra in het zonnetje.
0: Ja, en deze week is dat een echte kleurrijke persoonlijkheid uit de Nederlandse muziekwereld. We gaan namelijk over hebben naar Suke Lee Hooper. Geboren als Maya van der Toren in 1948 in Scheveningen, groeide ze op in een muzikaal gezin. Haar vader was jazzpianist en haar moeder speelde gitaar, dus muziek zat er al vroeg in. Als tiener stond ze niet achter de microfoon, maar achter het drumstel. Ze speelde in verschillende bands en stond bekend als een energieke muzikant. Tot haar leven een bijzondere wending kreeg door een zware val van het podium, waardoor ze jarenlang moest revalideren. Maar in plaats van op te geven, koos ze voor een nieuwe weg en werd ze zangeres. Met haar kale hoofd, kleurrijke jurken en enorme uitstraling groeide ze uit tot een unieke verschijning. Op het podium was ze geen gewone zangeres, maar een echte entertainer die iedere zaal wist mee te nemen. Haar grote doorbraak kwam midden jaren 90 met De Wandelclub, ofwel Jo met de Banjo, na een opvallend optreden bij André van Duin. Vanaf dat moment kende heel Nederland haar naam. Wat haar zo bijzonder maakte was dat ze altijd zichzelf bleef en haar eigen pad volgde, zowel op het podium als daarbuiten. We starten met een ander bekend nummer van haar, Oh, wat ben je mooi, een lied recht uit het hart met een kniphoog en veel plezier gebracht. En daarna hoor je natuurlijk ook haar grote hit De Wandelclub. Hier is Suke Lee Hooper.

0: En dan is het nu tijd voor het cabaretmoment.
1: Aanstaande zondag is het Vaderdag en daarom draaien we nu twee bijzondere nummers die helemaal in dat thema passen. We beginnen met Toon Hermans. Met zijn one-man shows wist hij humor en emotie op een unieke manier te combineren. En dat hoor je ook terug in dit bijzondere fragment uit het begin van de jaren 60. Het vaandel van mijn vader is geen gewoon lied, maar een persoonlijke herinnering. Hierin vertelt hij over zijn vader die in de fanfare het vaandel droeg. Een beeld dat hem altijd is bijgebleven, vol trots, warmte en emotie. Een prachtig voorbeeld van hoe Toon Hermans met eenvoudige woorden een heel verhaal kan raken. Dit is Toon Hermans met het vaandel van mijn vader. En aansluitend luisteren we naar Vaderdag van Dirk Schelen.
2: En de mensen vragen wel eens, heb jij nou ook een zoon die jouw kant op gaat? Ja mensen, ik heb één zoontje die is muzikaal. En dan wil ik niet bochen, maar ik ben ook een beetje muzikaal. En ik heb het weer van mijn vader. En ik moet zeggen dat mijn vader was bijzonder muzikaal. Bijzonder muzikaal. Wie heeft mijn vader niet gekend? Ik wel. Een bijzonder muzikale man. Mijn vader die droeg het vaandel van de fanfare. Maar heel mooi. Hij droeg het vaandel. Hè? Maar prachtig, prachtig. Ik heb veel mensen het vaandel zien dragen, maar zoals hij het droeg... Ze... Bijzonder mooi. Die man die droeg dat vaandel, met alles droeg die man het vaandel. Bijzonder mooi. Hij liep voorop met dat ding, hè? En dan het hele zootje erachteraan, hè. Heel mooi. Ik zie hem nog lopen. En dan keek hij af en toe keek hij zo om. Of we er nog achter liepen, keek hij dan. Want hij is dus één keer is hij helemaal alleen, is hij rechts afgeslagen. Met dat ding. Ja, dat komt die man, die ging daar helemaal in op, hè. Die ging helemaal op in het vaandel. Hij zat soms helemaal bovenin. Hè. Hij ging erin op. Hè. Hij was één met het vaandel. We wisten soms niet wie mijn vader was. En wie het vaandel was. Prachtig. We zeiden ook niet vader, we zeiden vaandel, zeiden we tegen. Dat is werkelijk heel mooi. Die man die had ook een andere stijl van marcheren, hè? Zoals hij... Zoals mijn vader marcheerde, zo marcheerde niemand. De anderen marcheerden allemaal recht. Maar hij marcheerde schuin. Ik heb nog nooit iemand zo schuin zien marcheren. Ja, het was door zijn eenvoud, was het zo ontroerend. Er stonden vrouwen op de stoep, die stonden te snikken als mijn vader met het vaandel voorbij kwam. En mijn vader kon het niet zien, want het was een gevoelige jongen. En dan ging hij naar de snikkende vrouwen en dan zei die meid, ga maar even lekker in het vaandel liggen.

0: gün bana namına gelmezsen. Dayadık uzun. Ben, ben, ben, ben. Dediğim öde bana renkli. Çık.
1: Excuseer, dames en heren, dat ik me zo laat gaan. Ja, ik laat me zelden zo gaan. Maar ik voelde ineens dat ik ging. Ik denk, daar gaat hij dan. En ik ga de laatste tijd toch al zo weinig, hè?

0: Ja, Vaderdag van Dirk Schelen. En daarmee komt er een einde aan ons Vaderdagblok. Hopelijk heeft u samen met deze muziek even stilgestaan bij alle vaders, opa's en vaderfiguren die zo belangrijk zijn.
1: Nu volgt het instrumentale intermezzo bij Gezellig Hollands.
0: Ja, we gaan verder met een instrumentaal nummer van eigen bodem, André Rieu. Samen met zijn Johan Strauss orkest brengt hij een bijzondere uitvoering van het nummer De Roos. Een nummer dat wereldwijd bekend werd door Bette Midler in 1980. Het lied, geschreven door Amanda McBroom, gaat over liefde, maar ook over hoop, kwetsbaarheid en de kracht om in de warmte om te blijven geloven, zelfs in moeilijke tijden. In de warme, orkestrale stijl van André Rieu krijgt dit nummer een extra emotionele lading, zoals alleen hij dat kan. Dit is André Rieu met De Roos. MUZIEK

0: Tamara Tol, Het leven is mooi. Een warm lied over genieten van de kleine dingen.
1: Ook onbekende artiesten krijgen de ruimte bij Gezellig Hollands.
0: Ja, ondanks dat de volgende zanger al even meedraait, maar hij is toch nog misschien wat minder bekend. We hebben het dan over John Heesakkers. Met Het had zo mooi kunnen zijn, zijn jubileumsingle uit 2026 en toch alweer inderdaad zijn 25e release. Hier is John Heesakkers met Het had zo mooi kunnen zijn.

Gerard Cox en Joke Bruis met Samen op de Sjouwloze Lage Dijk. Een nummer uit 1975, een ode aan een plek in Rotterdam-Zuid waar herinneringen, liefde en jeugd samenkomen. In september 2025 nam Nederland afscheid van beide artiesten. Eerst overleed Gerard Cox op 13 september en slechts 3 dagen later volgde Joke Bruis. Een afscheid dat voor vele mensen voelde als het einde van een tijdperk. Samen op de Sjouwloze Lage Dijk krijgt daardoor een extra betekenis. Als een warme herinnering aan vroeger, aan 2 artiesten die onlosmakelijk met elkaar verbonden blijven. En daarmee is een uurtje Gezellig Hollands alweer bijna voorbij. Opmerkingen en verzoekjes kunt u sturen via de mail gezellighollands@eenvallei.nl. En wilt u het programma nog een keer terugluisteren? Dat kan op donderdagmiddag om 5 uur of anders zaterdagmiddag om 3 uur. Ook is de uitzending terug te horen op de website van Son Eenvallei. Ga daarvoor dan wel even naar Radio Gemist. Volgende week dinsdag om 6 uur 's avonds is er weer een nieuwe aflevering van Gezellig Hollands. Samenstelling en presentatie Adrie Speckley. En deze week sluiten we af met een bijzonder persoonlijk nummer van Ida de Nijs. The Circle is Rond. Een lied uit 2018 waarin ze haar eigen levensverhaal en gevoelens verwerkt. Met thema's als verlies, herinneringen en het leven dat uiteindelijk weer samenkomt. Hier is Ida de Nijs met The Circle is Rond.

0: van 4 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Iran heeft de straat van Hormuz gesloten voor de scheepvaart. Volgens het Iraanse leger is de maatregel genomen omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur. Volgens het Israëlische leger na een beschieting door Hezbollah. Een staakt het vuur in Libanon is een belangrijke voorwaarde voor een akkoord tussen Iran en de VS. Het is de bedoeling dat delegaties van die landen binnenkort gaan onderhandelen in Zwitserland. De Boliviaanse president Paz heeft een noodtoestand uitgeroepen om een eind te maken aan blokkades en demonstraties die het land al weken plat leggen. Met de maatregel krijgt de president wettelijk meer mogelijkheden om het leger en de politie in te zetten om de orde te herstellen. De demonstranten eisen zijn aftreden en willen dat de lonen omhoog gaan. Door de betogingen ligt de economie in Bolivia deels stil en is er in het hele land een tekort aan brandstof, voedsel en medicijnen. In Staphorst in Overijssel is vanochtend een zwembad ontruimd nadat er een giftige stof was vrijgekomen in de technische ruimte. Er waren ongeveer 100 mensen in dat zwembad. Die moesten daar weg. De brandweer kreeg rond 9:30 een melding dat er een vreemde lucht in het zwembad hing. Het bleek hypochloriet te zijn. Dat zit in de bleekmiddelen waar het zwembad mee gedesinfecteerd wordt. Er is niemand gewond geraakt. De brandweer onderzoekt waar het lek zit. Het zwembad in Staphorst blijft vandaag gesloten. In München zijn vannacht 2 wagons van een goederentrein van een brug gestort. Daarbij is een dode gevallen. De 2 wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van een brug en kwamen ze op de weg terecht. Het weer droog en overwegend zonnig. Af en toe wat stapelwolken. Het is 25 tot 32 graden. Morgen blijft het zonnig en warm. Al is er 's avonds in het zuiden wel kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.
2: Voor jou en mij. Eén Vallei.
3: Radio. Van 1960 tot 1975. Dit is het Muziekmuseum met Jan van Weterloo.

van harte welkom in het Muziekmuseum met muziek uit de jaren 1960 tot 1975. Bekend en wat minder bekend door elkaar. En ook met een aantal rubrieken met leuke dingetjes. U gaat het allemaal horen in het komende uur. Maar we beginnen met de Moody Blues, Night in White Satin.

Tom Jones natuurlijk met It's Not Unusual. En het is ook niet ongebruikelijk dat er iets in de lucht is, al is het maar de muziek. Luister naar Thunderclap Newman en Something in the Air.

How sweet it is to be loved by you. Dat was Marvin Gaye uit 1964. Wat een lekker soulplaatje is dat dan. Unit Gloria kennen we in een aantal gedaantes. En in de rubriek Onbekend van Bekend komen ze ook langs. We kennen ze van de formatie met Robert Long. Met The Last Seven Days, The Storm, Our Life, Our Father, The Leader. Zo een 5 top 40 noteringen. En later in combinatie met Bonnie St. Clair. Clap Your Hands and Stamp Your Feet, Waikiki Man enzovoort. Minder bekend zijn een aantal nummers die ze hebben opgenomen en die onder een schuilnaam als Santa Fe kwamen. Maar ook onder de naam De Snelbinders, Nederlandstalig werk. Een bekantje van de single Das de Gek zeg is Doe Je Jas Aan, over een soort mislukte partnerruil. En het is gebaseerd op het liedje Eat at Home van Paul McCartney.

Het Muziekmuseum wordt uitgezonden op uw station op woensdagavond 10 uur, vrijdagavond 11 uur en zaterdagmiddag om 4 uur. Het Muziekmuseum, het beluisteren waard.

Chris Andrews met Yesterday Man. Ga ik nu een plaat draaien van een Nederlandse band uit Beverwijk. De Bintangs, dat is Trans-Maleis voor sterren. Ze hadden in 1969 een mooie hit met het nummer Riding on the LNN. Maar de plaat die daar vooraf ging, Smokestack Lightning, deed helemaal niets. Maar die had werkelijk een fantastisch mooie B-kant. Blues on the Ceiling. Luistert u mee. Het is echt een heel mooi nummer.

0: In 1968 tot de 12e plaats in de Veronica Top 40. Chain of Fools, dat was Aretha Franklin. We zijn toe aan de jingle van de week. En dat is er deze keer eentje van de zeezender Radio Noordzee Internationaal. En door Zwitserse miljonairs gefinancierde zender voor de Nederlandse kust. Die je heel wat luisteraars had.
1: Het is Radio Noordzee Internationaal.
0: Ze zonden uit op 220 meter middengolf. En ja, dan moeten we natuurlijk ook maar die tune van ze gaan draaien. Les Reed Orchestra met Man of Action.

De derde top 40 van de Fortunes in Nederland. This Golden Ring in 1966. Uit de tipparade van 1974. William Devon met een mooi soulnummer. Be thankful for what you got.

voorrecht om te kunnen draaien van de originele LP Bookends. Dat was Mrs. Robinson van Simon & Garfunkel. De band The Who had natuurlijk diverse hits, ik hoef ze niet allemaal op te noemen. My Generation is er één van. En het leuke van The Who is dat ze regelmatig hebben opgetreden bij de BBC. En daar zijn heel veel opnames van bewaard. Daar zijn later hele CD's, LP's mee uitgebracht. Live at the BBC. Dit is er zo eentje, My Generation.

0: Ook deze zomer zit je weer goed bij het Muziekmuseum. Met muziek uit de jaren 1960 tot 1975 op jouw radio.
1: We're all going on a summer holiday.
2: Uit den Adem Platendak van uw presentator.

titelsong van de LP Sunny Days van de band Lighthouse uit Canada. Uit mijn oude platenbak, een band die in Nederland verder niet heel veel bekendheid had. 2 tipparadenoteringen slechts. En ik kocht hem destijds bij de Maxis in Diemen. Ik heb er al vaker over verteld. Dat was een fantastische grote plaatafdeling met heel veel parallele imports. En daar kwam ook deze plaat vandaan. Als momenteel mensen enorm veel naar voetbal zitten kijken. Ieder zijn meug, zal ik maar zeggen. De wedstrijd tussen Oezbekistan en wat zullen we eens noemen, een ander land waarvan je denkt van nou moeten we daar naar kijken. Als je die helemaal uit gaat zitten kijken, dan denk ik wel oh, daar word je ook hersendood van. Doet me een beetje denken aan een plaatje van The Softs, een band uit Amsterdam. Ze hadden maar 1 single. De A-kant heette Kassie Kijken en de B-kant was Paarse Broek. Natuurlijk kies ik voor Kassie Kijken.

Uit de tijd dat de televisiekasten nog van hout waren en de schermen met grote ladingen glas en zo'n enorme toeter achteruit. Ja, kassie kijken. Als je dan een televisie naar beneden gooide, nou, dan had je wat. En dan is het alweer tijd voor de laatste plaat in dit programma. Dat doen we natuurlijk niet zonder dat ik u eerst heb bedankt voor het luisteren. Wilt u reageren op het programma? Heeft u een verzoek? Wat dan ook. Stuurt u het naar wijdraaien@gmail.com. Dat is wijdraaien@gmail.com. We gaan eruit met een nummer van Bob Dylan. Rainy Day Women 12 and 35. Ja, ik heb me altijd afgevraagd waarom die plaat niet gewoon heet Everybody Must Get Stoned. Graag tot volgende week.

0: Mariette Krol met het NOS-journaal. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht voerde Israël aanvallen uit op het zuiden van Libanon, nadat Israëlische strijdkrachten naar eigen zeggen door Hezbollah waren bestookt met 50 raketten. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, wil zich niet alleen richten op dieren en natuur, maar ook op mensen. Op een partijcongres in Den Bosch hield Teunissen haar eerste toespraak sinds ze deze maand het roer overnam van Esther Ouwehand. Teunissen wil doorgaan met verbreding van de partij die door Ouwehand is ingezet. Door het noodweer van gisteravond zijn in de provincie Groningen opvallend veel bomen omgewaaid. Meer dan 350 bomen waaiden om of raakten zwaar beschadigd. Bij Hoge Zand kwamen meer dan 40 bomen tegelijkertijd op de weg terecht. Ook vanochtend gingen nog bomen om. Boomspecialisten en hoveniers zijn de hele dag bezig geweest om het hout op te ruimen en de wegen in Groningen weer vrij te maken. De Britse koning Charles heeft laten weten zeer bedroefd te zijn door het treinongeluk van gisteravond bij Bedford. Door een botsing tussen twee treinen kwam een machinist om het leven. 89 mensen raakten gewond, van wie er nog een aantal zwaar gewond in het ziekenhuis ligt. Het onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk met de treinen is nog in volle gang. En Oranje supporters zijn op weg naar het stadion in Houston voor de WK-wedstrijd van Nederland tegen Zweden. Meer dan 10.000 mensen lopen achter de traditionele oranje dubbeldekker. Het is warm in Houston, een graad of 30. En de wedstrijd begint straks om 7 uur Nederlandse tijd. Het weer hier nog droog en zonnig, af en toe wat stapelwolken. Het is 25 of 32 tot 32 graden. Ook morgen zonnig en warm, met in de avond in het zuiden kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Ja, een lekker nummertje is het wel, kunnen we zeggen. En je hoorde dus Move van Sera. Een van de favoriete nummers van mijn rechterhand vanavond. Het is de ene laatste uitzending van Latent Talent. En die wilde ik natuurlijk speciaal maken. Eenzelfde passie voor radio, dezelfde favoriete artiesten en ook nog eens bij elkaar in de klas. Ja, dat moet Noemi wel zijn. Dus verwacht wat gekkigheid tussendoor, wat spontane momenten en gewoon een uitzending die net even anders is dan normaal. Wat leuk dat je er bent. Hoe voelt dat?
1: Ja, wat gezellig dat ik hier weer mag zijn. Het is weer een poosje geleden, maar hartstikke leuk.
0: Het is weer een poosje geleden, want de laatste keer was in januari. Nou, we zijn nu in juni. Dus
1: gewoon al een half jaar geleden.
0: Een half jaar geleden.
1: Gaat echt zo snel.
0: Er gebeurt veel in een half jaar.
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Zes dagen. Het duurt even lang om dat uit te rekenen. Dus dat doen we daar maar niet. Maar er staat deze keer ook iemand anders achter de knoppen. Want jij hebt alleen nog maar Marcel en Peter meegemaakt.
1: Ja, klopt. De vorige keren dat ik hier was, want ik ben hier 2 keer eerder geweest volgens mij.
0: Ja.
1: De vorige keren stond jij nog niet achter de knoppen. Maar nu zijn we hier
0: nu
1: gewoon met
0: z'n tweeën
1: in de studio.
0: Nu kunnen we echt een feestje van maken.
1: Precies. Nu,
0: ja, je wil niet weten hoe hard het geluid net stond.
1: Nee, iets te...
0: Nee, grapje. We houden het hier goed in cultura. We blijven even goede vrienden. En alleen maar gezellig. Dus het wordt een hartstikke leuke uitzending. Met muziek van onder andere Alex Warren, K3 en Susanne Freek. Ja, spreek jij het even uit?
1: Alex Warren. Bijna.
0: Doe het even voor.
1: Net zoals mensen mijn naam altijd verkeerd uitspreken.
0: Noemi. Het kan allemaal. Het mag allemaal. Maar jij bent pas bij Sera geweest.
1: Ja, klopt. Ik was laatst inderdaad bij Sera. Want die stond in het muziekcafé van Radio 2. En toen kwam ze onder andere dus de nieuwe single Move die je net hoorde, kwam ze zingen. En verder ook nog 3 andere nummers. Dus dat was wel echt heel leuk. En zij is zo goed live.
0: Ja.
1: Want jij hebt daar ook een keer live gezien,
0: Ja, samen met jou inderdaad. Ja, toen zei ik dus ook van, dit is oprecht. Een artiest die zo goed live is. Gewoon zo, alsof het helemaal gepitcht is. Dat is gewoon perfect.
1: Zij is zo goed.
0: Hoe was het?
1: Het was echt heel leuk. Ja, zij is echt zo cool ook.
0: Ja, dat kun jij natuurlijk niet missen, hè? Daar.
1: Nee, ik moet daar natuurlijk bij zijn. Ja, vorige keer dat ze daar kwam, kon ik dus niet. Omdat ik ging naar een ander concert toen.
0: Verrassend.
1: Maar, heel verrassend. Maar nu kon ik er gelukkig wel bij zijn. Dus dat was echt heel leuk.
0: Superleuk. En ze heeft dus dit nummer doorgebracht. En dat, daar kun jij iets heel moois over vertellen.
1: Ja, ik vind Move echt een banger. En het is echt, ze heeft echt een soort van nieuwe stijl voor mijn gevoel. Of ze wisselt ook steeds een beetje tussen stijlen. Maar ik heb het idee dat dit wel echt iets is wat bij haar past. En het is echt zo'n nummer wat wel in je hoofd blijft hangen. En lekker veel energie erin. Dus ik word er gelijk vrolijk van.
0: Nou, dat is belangrijk. Dus ik zou zeggen, blijf erbij. Want dit wordt echt een uitzending vol sfeer. Grapjes. En gewoon een goede laatste fase richting de finale shows. Jordi On My Mind van Alex Warren.

0: is zo'n lekker nummer, maar het duurt zo lang en we hebben nog een hele uitzending te gaan. Dus ik moet hem toch echt even outfaden. Helaas. Geniet er nog maar even van op de achtergrond. Noemi, ik heb wat dilemma's voor jou om jou even beter te leren kennen.
1: Oh,
0: ben je daar een beetje klaar voor?
1: Ja, kom maar op.
0: Met dit prachtige nummer op de achtergrond. Grote hits voor veel luisteraars of onbekende muziek voor echte ontdekkingen?
1: Ik vind dan toch de wat minder bekende nummers en artiesten vind ik toch altijd wat leuker.
0: Live muziek vol adrenaline of opgenomen perfectie?
1: Live muziek, ja.
0: En Dip gaat interviewen met een gast of vette non-stop muziek?
1: Ik denk een beetje een afwisseling tussen dat eigenlijk. Gewoon wel veel ruimte voor muziek, maar mooie interviews vind ik ook wel altijd heel fijn.
0: Ja. Constant feedback van luisteraars of rustig en ongestoord? Maar geen feedback?
1: Feedback is wel goed, maar als het de hele tijd door blijft gaan is het misschien ook minder. Dus ik denk dan toch dat ik zelf zou kiezen voor wat meer rust en gewoon fijn samen gewoon in de studio lekker, ja, lekker mijn gang gaan.
0: Vasthouden aan radioregels of volledig experimenteren. Help me even.
1: Experimenteren.
0: Dat.
1: Ik vind een beetje experimenteren leuk, maar niet te veel. Dus dan toch wel vasthouden aan de regels. Want dat vind ik altijd toch wat. Dan is het wat meer een beetje
0: netjes.
1: Duidelijker wat ik moet doen en zo. Dat vind ik altijd zelf wat fijner.
0: Ja, dat beschrijf jouw persoonlijkheid.
1: Ja.
0: Nou, kijk, daar doen we het mee. Hey, kan je ons eens meenemen naar het allereerste moment dat jij radio eigenlijk wel heel erg leuk vond?
1: Ja, ik denk dat het een beetje begon toen ik vaak bij, dus wat ik net al zei, bij het muziekcafé van Radio 2 kwam. Want daar kwam ik eigenlijk vooral gewoon voor de optredens met live muziek en zo. Want dat vond ik al heel lang heel leuk. Alleen daar maakten ze dus ook live radio. En ik vond het eigenlijk wel heel leuk om te zien en te horen hoe dat allemaal in zijn werk gaat. En natuurlijk kende ik jou toen ook al. En jij praat heel veel over radio en over...
0: Ik ben zo aanstekelijk.
1: Bijvoorbeeld Emily de Wild. En toen dacht ik ga ook een keer naar Emily de Wild luisteren. En toen ben ik zo ook gaan luisteren naar Desiree van der Heijden en Morad. Eigenlijk zo een beetje dat ik gewoon steeds meer ging luisteren. En dat vond ik heel leuk.
0: Zullen we even vertellen wat we pas hebben meegemaakt? Dit is echt bizar. Oké, ga jij het vertellen?
1: Ja, is goed. Wij liepen de school uit en er was zeg maar al, het was al een hele rare dag, want er was
0: een
1: gastlek
0: weer
1: en politie op school door een gekke gast.
0: Dus we mochten veel eerder gaan, rond 12 uur of zo. En het treinstation zit echt na school.
1: Ja, echt, het is 1 minuut lopen of zo.
0: Niet eens.
1: Dus wij liepen de school uit, wij staken het fietspad over en wij liepen zo richting het station. En in één keer, zeg maar, ik kijk gewoon Angelina aan en Angelina wijst in één keer naar het fietspad en ze roept ineens, daar fietst deze. Dus gewoon, Desiree van der Heijden, die fietst gewoon langs ons en langs onze school, langs het station.
0: Bizar!
1: Waar we elke dag komen. En ze fietste ook best wel snel. En ze zag ons niet helaas. En dat vonden we wel heel jammer.
0: Ja, maar
1: het was wel weer een ervaring.
0: Hoe bizar dat wij er op dat moment liepen.
1: Ik vond het echt heel grappig.
0: Wij wisten niet dat ze daar zou zijn. We wisten niet dat ze daar ergens vandaan komt. Gewoon echt bizar toevallig dat zij daar net in de buurt was.
1: Het was echt heel leuk. Zeker omdat we haar gewoon nu al heel lang niet hebben gezien. Doordat ze natuurlijk helaas niet meer bij Radio 2 werkt. Mm-hmm. Is het wel extra leuk dat ze in één keer daar langs fietsen. Dus ik hoop dat dat nog een keer gebeurt als wij daar lopen.
0: Echt, echt heel bizar. Maar wel toevallig en leuk ook dat we met z'n tweeën waren. Net.
1: Ja, precies.
0: Anders en natuurlijk een van ons daar alleen. Maar...
1: Ja. Die hadden echt even zo van, waar praten jullie over?
0: Ik moet ook zeggen, ik liep vandaag, de school uit. En toen zat ik echt om me heen te kijken. En dat ze op mijn telefoon. En toen dacht ik, wat als ik er nu tegenkom? Ik liep daar alleen.
1: Ik had dat ook een paar dagen geleden. Ik dacht, ik kan hier nooit meer normaal lopen hoor. Want straks fietst zij hier ineens.
0: Dan krijg je een...
1: Hartverzakking.
0: Ja, dat, inderdaad. Maar wat trok je zo aan het medium radio?
1: Ik vind het heel mooi dat muziek en verhalen samenkomen. Want ik hou dus echt heel erg van muziek. Maar ik vind het wel mooi dat je bij de radio hoor je echt de verhalen daarachter. En ook verhalen van luisteraars. En soms best wel persoonlijke verhalen. En dat vind ik wel heel mooi. En ook dat je, zoals bij tv heb je er natuurlijk beeld en zo bij. Dat is ook mooi. Alleen nu vorm je iets meer zelf een beeld in je hoofd of zo van een bepaalde ding. Als een DJ iets omschrijft van de sfeer van een nummer of zo. Dan kan je dat echt voor je zien. En dat vind ik wel heel mooi aan radio.
0: Oké, dan ga ik het volgende nummer omschrijven. Denk aan kleurtjes, regenboog, kleuren. Het is een groep van 3 meiden die al heel vaak zijn gewisseld. En die hebben ook een nummer uitgebracht wat over dit medium gaat. Wie denk je dat het gaat zijn?
1: Nou, dat moet K3 zijn.
0: Zullen we dan maar radio voor K3 draaien?
1: Dat lijkt me een goeie.
0: Nou, daar is die. Speciaal voor jullie. Dus geniet er maar van. Hij is onderweg. Kijk, daar is die al.

0: Ja, weer zo'n mooi nummer die eigenlijk veel te lang duurt. Want ja, wat is Halleluja eigenlijk op de radio? Is dat een perfect liedje? Een fout die goed uitpakt? Of gewoon keihard meezingen zonder dat iemand weet waarom? Misschien is het gewoon net niet nadenken en gewoon gaan. En precies daarom draaiden we Everything Halleluja. Wat is nou Halleluja voor jou?
1: Muziek.
0: Muziek.
1: En voor jou?
0: Ja, eigenlijk ook muziek, radio, musical natuurlijk. Niet te vergeten. En even iets anders. Als jij een TikTok-trend moest verbieden, welke zou dat dan zijn? Want dit is natuurlijk ook echt een trendsetter op TikTok.
1: Ja, ik vind deze heel leuk.
0: Ja, ik ook.
1: Maar wat ik zou verbieden... Ja, ik heb niet per se echt een voorbeeld van één...
0: 6-7? Nee, grapje.
1: Ik heb niet per se een voorbeeld van één, maar alle dingen waarbij dingen negatief worden gedaan over anderen. Dat vind ik gewoon niet zo leuk. Van die dingen dat mensen anderen een beetje belachelijk maken of zo.
0: Ja. Ja, daar sluit ik me eigenlijk wel bij aan. Ja.
1: En heb je verder nog iets wat je een trend die je zou verbieden op TikTok?
0: Eigenlijk is het echt een lastige vraag. Waarom vraag ik dit?
1: Moet ik hier een antwoord op weten?
0: Ja, hoe moet dat nou? Nou, ik heb niet per se iets... Weet je, 6-7 word je echt mee leeggegooid. Maar het is wel iets heel erg positiefs of zo. Wat gewoon een kind heeft gemaakt. Wat eigenlijk wel grappig is. Dat, met zoveel negativiteit. Maar ik ben het wel met je eens.
1: Ja, het is ook niet per se alleen op TikTok dat 6-7.
0: Nee, dus gewoon het algemeen.
1: Ja.
0: Ik stond vandaag bij de printer... En toen moesten we zo'n registratiecode invoeren. En toen begonnen met 6-7. En toen vervolgens zat ik in de klas. Moest ik zo'n authenticator invoeren. Je raadt het nooit.
1: 6-7.
0: Dus je denkt er nu over na. Maar je weet, kijk, dat is prima als het maar positief is.
1: Ik kan nooit meer normaal die getallen achter elkaar zeggen zonder dat mensen er iets van zeggen. Want ik heb echt al de laatste maanden echt al 3 keer gehad dat ik dan iets zei. En dan zei ik per ongeluk, 6 of 7. En dan keken ze me allemaal zo raar aan. Maar ik had het eerst niet eens door. En nu let ik er zo erg op. Omdat ik gewoon denk, ik ga het weer verkeerd zeggen gewoon.
0: Heb je verder een favoriete trend?
1: Nee, eigenlijk op dit moment niet echt. Niet dat ik daar zo snel op kan komen. Ik denk echt dat als ik straks even op mijn TikTok scroll... dat ik gelijk allemaal dingen zie waarvan ik denk... oh, dat ik moet zeggen. Maar
0: dat is zo
1: ik weet het niet. Jij?
0: Nee, nou, ik vind fangirl... Ik vind jouw TikToks altijd zo leuk. Lekker fangirlen. Want jij hebt wel een favoriete artiest.
1: Ja mijn meest favoriete artiest is Mel VF. Dus,
0: waarom? Dat...
1: Ja, waarom? Ik kan oprecht een hele lijst maken met redenen.
0: Nou,
1: gewoon,
0: vertel.
1: Maar...
0: We hebben een uur.
1: Iets kan je even. Nee, Mel is gewoon sowieso echt heel goed. Ze heeft echt zoveel talent. En haar stem is echt niet normaal. Ik ben nu bij 27 shows geweest. En nog steeds zit ik elke show gewoon mijn mond open bij sommige stukjes. Dat ik denk, hoe doe je zo'n uithaal? En hoe is het zo goed, zeg maar? En daarnaast hebben haar nummers gewoon heel veel inhoud. En ze spelen echt in op belangrijke thema's. En ze is ook gewoon echt een heel lief persoon. En ze heeft best wel veel meegemaakt. En daar is ze heel open over. Dus ik denk dat ze best wel een voorbeeld is voor heel veel mensen. Waaronder voor mij. Dus Mel is wel echt mijn favoriete artiest.
0: Ja, dat is heel erg mooi. En dan mag je zo meteen met je mond open gaan zitten. Maar we hebben nu eerst Noah Kahan met Dashboard.
1: Ook leuk.
0: Zeker.

0: Ja, wij zitten in een radiostudio en soms geniet je daar zo erg van dat je helemaal vergeet dat je ook nog iets met een tijd moet in de gaten moet houden. Maar Noemi, het is tijd voor...
1: De Latent Talent Quiz.
0: Ben je daar een beetje klaar voor?
2: Ik ben benieuwd.
0: Het is natuurlijk bijna zomer, dus daar gaan we even lekker op inspelen en natuurlijk muziek. Wat is de meest gestreamde zomerhit aller tijden op Spotify? A. Despacito. B. Shape of You. Of C. Summer of 69. Of 67.
2: Het zijn allemaal wel grote hits geweest, maar ik denk dan toch Despacito dat ik die het vaakst heb gehoord.
0: Ik heb helaas geen toeter of zo, maar bij deze toet toet. Goed zo.
2: Yes.
0: Oké, waar staat de afkorting FM voor? A. Frequentie modulation, fast muziek of full media?
2: Ik denk die frequentie modulation.
0: Ja, je moet natuurlijk op de juiste frequentie zitten. Ja. Welke band zong Radio Gaga? A, Queen? B, ja, hoe moet ik
2: ja,
0: het nog zeggen?
2: Nee, dat is Queen.
0: Oké. Ik was ondertussen even een muziekje aan het opzetten en zoeken. Die ik kon afspelen als je het goed had, maar ik kon niet vinden. Dus bij deze toetoet. Wat, even kijken, een leuke vraag. Welke artiest scoorde een wereldhit met Espresso in 2024?
2: Sabrina Carpenter.
0: Yes. Van welke groep was Mamma Mia een grote hit?
2: Van Coldplay. ABBA.
0: Oh, ABBA.
2: Ah, jouw favoriet.
0: Jippie. Oké, ik heb een bonusvraag voor jou. Je ligt op het strand. Wat heb je dan liever? Een ijsje dat smelt? Geen wifi of zand in je schoenen?
2: Zand in mijn schoenen, want ik vind dat dat bij het strand hoort.
0: Oh,
2: het is wel, het is wel vervelend, maar het hoort er gewoon bij voor de vibe.
0: Het hoort
2: voor
0: er gewoon bij. Ja, wij gaan binnenkort naar het strand.
2: Ja, maar... wij gaan een weekendje naar het strand samen.
0: Ja, ik wou vragen, heb je nog leuke zomerplannen? Maar wij gaan gewoon samen
2: gaan
0: een weekendje
2: samen. We hebben samen zomerplannen.
0: Dat wordt de radio luisteren.
2: Dat wordt heel leuk.
0: Dat wordt heel leuk. Lekker naar het strand. Zonsondergang.
2: Heel gezellig.
0: Radio. Ja. Ik zie het helemaal voor me. Maar wat ik ook helemaal voor me zie, of zometeen in mijn oortjes hoor. Olivia Rodrigo heeft nieuw werk met een nummer dat The Cure heet. Het heeft die typische Olivia sound. Emotioneel, eerlijk en een beetje rauw. Het gaat over pijn verwerken en ergens toch een soort genezing vinden in muziek en herinneringen. Zo'n track die niet alleen blijft hangen, maar ook iets losmaakt als je hem vaker luistert. En ze komt weer naar Nederland. Wat vinden wij daarvan?
2: Ja, ik vind het... Aan de ene kant heel leuk, want ik vind Olivia Rodrigo echt heel cool. Alleen die kaartjes zijn zo duur dat ik dacht, ik ga het gewoon niet doen. Maar ik vind het echt jammer, dus ik ga echt FOMO krijgen.
0: Ja, zullen we dan maar nu naar luisteren?
2: Ja.
0: Dan is die hier. The Cure van Olivia Rodrigo.

0: Dit is toch zo'n mooi nummer?
1: Ik vind deze zo mooi.
0: Hij is echt heel mooi. Wauw. Traantjes erbij. Nee, grapje. Gaan we nog over deze intro heen praten?
1: Wat jij wil.
0: Ja, dat gaan we doen. Het is zo'n puur nummertje. Ik zag hem op TikTok voorbij komen. Even wennen en dan...
1: Ja, dat. Ik zei net. Ik moest het even een paar keer luisteren. Ja. En dan nu vind ik hem echt zo mooi.
0: Hij is echt heel mooi. Hey, maar Noemi, wat heb jij Last Friday Night gedaan?
1: Last Friday Night? Ja, toen was ik dus bij Miss Montreal en de AFAS. En daar gebeurde echt zoiets raars.
0: Wat is er gebeurd?
1: Het is echt het meest ongemakkelijke moment waar ik ooit bij ben geweest, denk ik.
0: Vertel.
1: Want ja, misschien hebben veel mensen het al wel gezien ergens op TikTok, op Instagram of ergens op nieuws sites of zo.
0: Ja.
1: Want ik zag het echt overal. Maar er was dus een man die ging dus op het podium zijn vriendin ten huwelijk vragen. Mm-hmm. En toen zei ze nee.
0: Nee.
1: Ze zei nee. Ze zei maar, wij hoorden haar natuurlijk niet, want ze had geen microfoon. Hij had een microfoon. Maar wij stonden daar in die zaal. Ik stond daar met wat vriendinnen. En die vrouw bleef maar gewoon haar hoofd schudden. En wij keken elkaar echt zo aan met zijn open mond van, zegt ze nou echt nee? En die hele zaal was gewoon stil. De hele avond. Waar altijd wel iemand praat. Iedereen was gewoon helemaal stil, want iedereen schrok zo van. Wij dachten, hier komt een heel schattig moment van iemand die ten huwelijk wordt gevraagd. Ja. En dan zegt ze ja, en dan is het helemaal leuk. Toen zei ze dus nee. Toen zei ze, nee, er is heel veel gebeurd tussen ons. Mm-hmm. Dus ik kan het gewoon niet op dit moment. En zo. En het was zo ongemakkelijk.
0: Hey. Ja, maar jullie hebben wel gedanst daar.
1: Wij wel, maar ik denk dat het voor hun niet zo'n goede Last Friday Night was.
0: Ik denk dat die niet meer heel gelukkig zijn samen.
1: Nee, die hebben nu een hekel aan vrijdagen, denk ik.
0: Oh, wauw. Maar hoe ongemakkelijk moet dat wel niet zijn geweest?
1: Ja, ik vond het wel heel knap dat zij gewoon zei nee. Want het klonk alsof hij het dus al vaker had gevraagd. Mm-hmm. Maar zij zei gewoon van
0: onder zoveel druk, toch voor niet jezelf.
1: Groepsdruk. Zij is bestand groepsdruk. Tegen groepsdruk.
0: Groepsdruk? Als we het over groepsdruk hebben, waar hebben we het dan over?
1: Ik denk dan gelijk aan school.
0: Ik denk ook aan school eigenlijk.
1: Wij hebben tijdens burgerschap daar over gehad. De hele tijd. Dus nu komt dat onderwerp de hele tijd terug.
0: Nu komt het terug. Het gaat niet uit je hoofdschool. Maar bijna zomervakantie. En wat betekent dat? Dat wij in ons laatste jaar zitten daarna.
1: Dat vind ik toch wel een gek idee.
0: Moet je elke dag zonder mij?
1: Ja, dat kan echt niet. Nee, dan ga ik me even vervelen.
0: Want eigenlijk is school best leuk.
1: Ja, wij zeuren altijd over school. En altijd als we er zijn, dan hebben we geen zin meer. Maar eigenlijk vind ik het toch wel heel leuk. Ik weet nog dat vorig jaar, toen heb ik ook het hele jaar gezeurd. En toen wilde ik zelf stoppen en zo.
0: Ja.
1: En toen aan het eind van het jaar, toen was ik gewoon zo van, ik wil niet weg. Ik wil geen vakantie. En ik heb nu eigenlijk hetzelfde. Ik zei al deze week van, ik wil eigenlijk gewoon 2 dagen in de week of 3 dagen in de week school. Mm-hmm. En dan de rest van de week vrij. En dan vind ik het oprecht gewoon leuk. Want ik wil niet per se echt zo'n hele vakantie. Want dan...
0: F5 alarm.
1: Yes.
0: Ja, ook belangrijk.
1: Ik vind het gewoon ook leuk om wel af en toe naar school te gaan. Want gewoon voor de gezelligheid en zo. Met
0: maar 5 dagen is wel veel en lang.
1: Dat. Dus ik zou het beter vinden als het gewoon minder was. Maar ik snap ook wel dat het niet kan.
0: Het was maar een idee. Je weet nooit waar je radio-uitzending wordt gehoord, hè?
1: Ja, dat is waar.
0: Maar we hebben wel leuke opdrachten.
1: Ja, dat vind ik ook wel. Want wij zijn nu bezig met persoonlijke projecten. Dat je zelf een idee mocht bedenken bij het vak Studio Lef, heet dat. En dat hebben we 3 keer in de week. En dan ben je gewoon 3 uur lang bezig met die projecten. Wat heb jij daarvoor gekozen?
0: Ik heb een musical podcast, The Sound of Music, samen met een vriend van ons. En daarin gaan wij dus duiken in de wereld van musical. En jij?
1: Dat is echt een onderwerp voor jullie, inderdaad.
0: Helemaal leuk.
1: Ik maak een tijdschrift. En daar heb ik allemaal meiden die fan zijn van artiesten uit Nederland. Dus wat kleinere artiesten.
0: Ik mag er ook in.
1: Jij ook. Die nog niet zo super bekend zijn. Of gewoon in ieder geval niet voor het buitenland bekend zijn.
0: Ja.
1: Die heb ik gesproken over hoe het is om fan te zijn van die artiesten. Dus dat is wel heel leuk. Ook heel veel persoonlijke verhalen. En waarom ze dan zo'n fan zijn. En dat soort dingen.
0: Heel erg mooi. Nou, die Last Friday Night. Die zit er wel lekker in, hoor. Daar vibe we goed op. Maar nog 1 keertje. Er is een nieuwe Michael Jackson film uit. Simpelweg Michael. De film vertelt het verhaal van zijn leven. Van zijn begin bij de Jacksons tot zijn enorme wereldcarrière als de King of Pop. En 1 nummer is weer helemaal viraal gegaan op TikTok. Noemi, welke is dat?
1: Dat is Man in the Mirror.
0: En die ken jij natuurlijk.
1: Die ken ik zeker.
0: Zullen we hem dan maar draaien?
1: Laten we dat maar
0: doen. Of nog 1 keer Last Friday Night Alarm. Nou, er komt Man in the Mirror van Michael Jackson. Let's go.

0: Ja, bij dit nummer denk ik toch altijd weer even terug aan die momenten dat je hartstikke moe in de trein zit voor je uit te staren en je hoort dit nummer.
1: Ja, dat is, die tekst is echt heel mooi.
0: Hij is echt heel erg mooi. En ook al inmiddels een tijdje uit, september 2024, maar het blijft een prachtig nummer. En wat ik ook een prachtig nummer vind, is dit nummer.
1: Natuurlijk.
0: Verrassende. Ja, we zijn weer aan het einde gekomen van de uitzending. Dat ging snel. De ene laatste. Noemi, hoe voelt het om hier te zitten? Nog één keer, de laatste keer.
1: Ja, ik vond het weer hartstikke leuk en super gezellig. Ook om het weer samen te doen. Hoe vind jij het dat het een van de laatste uitzendingen is?
0: Nou ja, het is natuurlijk wel heel jammer. Maar er komt een heel mooi avontuur aan op een hele... Ja, ook een hele leuke zender. En ik ga dit natuurlijk heel erg missen. Maar weet je, je moet altijd op je hoogtepunt stoppen, zeggen ze dan.
1: Precies, en dat komt vast helemaal goed.
0: En ik zit hier met jou, dus dat is een hoogtepunt.
1: Ja, extra leuk om het samen te doen.
0: Extra leuk om het samen te doen. Ik heb er hartstikke van genoten.
1: Ik ook.
0: Dat is belangrijk, dat is goed om te horen. Wat willen we nog zeggen? Fijne avond.
1: Ja, een hele fijne avond voor iedereen.
0: Zometeen na het NOS nieuws van 8 uur is Appassionata. En volgende week zijn wij hier gewoon weer. Of tenminste ben ik er weer met de allerlaatste live uitzending van Latente Land. Noemi, ik wil jou bedanken dat jij erbij was vandaag.
1: Ja, heel erg bedankt dat ik mocht komen.
0: En we gaan eruit met een prachtig nummer van Nathalie Wind. Nog niet zo lang uit, want jij bent precies goed. Verkeerde knop, deze moet ik hebben. Goed.

0: Mariette Krol met het NOS-journaal. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten voor de scheepvaart. Schepen moeten er weg blijven, zegt het leger, voor hun eigen veiligheid. Volgens het Iraanse leger is dat omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur, volgens het Israëlische leger na beschietingen door Hezbollah. Een staakt het vuren in Libanon is een belangrijke voorwaarde voor een akkoord tussen Iran en de VS. Het is de bedoeling dat delegaties van die landen binnenkort gaan onderhandelen in Zwitserland. De nieuwe partijleider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, zegt dat klimaat, dieren en de natuur op één moeten staan. En ook zegt ze dat ze zal opkomen voor mensen. Teunissen nam eerder deze maand de leiding over van Esther Ouwehand. Op een partijcongres in Den Bosch zei ze dat het kabinet Jetten te weinig doet tegen klimaatverandering. Ook wil Teunissen dat er een einde komt aan de bio-industrie. En ze sprak over het lot van Palestijnen en vluchtelingen. De eerste voorzitter van de SP, Hans van Hooft, is overleden. In 1972 was hij medeoprichter en 15 jaar lang was hij voorzitter van de partij. In de jaren 80 was hij 3 keer lijsttrekker bij de Tweede Kamerverkiezingen. Pas onder Jan Marijnissen kwam de SP in de Kamer. Hans van Hooft was 84 jaar. En door het noodweer van gisteravond zijn in de provincie Groningen opvallend veel bomen omgewaaid. Meer dan 350 waren er om of raakten zwaar beschadigd. Bij Hoge Zand kwamen meer dan 40 bomen op een weg terecht. En ook vanochtend gingen daar nog bomen om. Boomspecialisten en hoveniers zijn de hele dag bezig geweest om het hout op te ruimen en de wegen in Groningen weer vrij te maken. Het weer, vanavond enkele buien in het noordwesten en later in het zuidoosten. Morgen zonnig, vooral in het binnenland 30 graden. Aan de kust is het koeler en er is een wat grotere kans op regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie. Kennen we ze nog? De 12-inch singles uit de jaren 70, 80 en 90, maar ook uit het heden. Het komend uur komen deze 12-inch singles langs. We sluiten het uur af met een overzicht van de gedraaide nummers.

0: Het overzicht van de gedraaide platen het afgelopen uur in 12 inch.
1: We zijn gestart met Powercourt en samen met Million Friends en Girls en wel een speciale trumpet remix. Vervolgens hoorden we Latoya Jackson met Imagination. Daarna was het de beurt aan Shack Attack met Mr. Maniac. Daarna hoorden we The 3 Degrees met The Runner. Vervolgens was het de beurt aan The Nightcrawlers met Push the Feeling. Daarna The Jacksons met Walk Right Now. En daarna was de beurt aan Tina Marie met I Need Your Lovin'. En zojuist sloten we af met ons wekelijks vleugje Trance. Vincent de Moor met Green Heaven. Samenstelling aan Andrew Speckley.

0: het nieuws van 7 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, wil zich niet alleen richten op dieren en natuur, maar ook op mensen. Op een partijcongres in Den Bosch hield Teunissen haar eerste toespraak sinds ze deze maand het roer overnam van Esther Ouwehand. Teunissen wil doorgaan met verbreding van de partij die door Ouwehand is ingezet. Afrikaanse en Caribische leiders willen excuses van landen die profiteerden van de Atlantische slavenhandel. Ze willen ook herstelbetalingen. In maart nam de VN een resolutie aan waarin de slavenhandel wordt bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. 123 landen stemden voor, tientallen landen, waaronder Nederland, onthielden zich van stemming. De afgelopen dagen was er in Ghana een internationale conferentie over slavenhandel. Ghana wil het debat verschuiven van erkenning naar concrete maatregelen, zoals herstelbetalingen. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez mag Spanje niet uit in afwachting van haar rechtszaak. Ze moet van de rechter haar paspoort inleveren. Begoña Gómez wordt beschuldigd van corruptie en fraude en het misbruik maken van haar positie. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten voor de scheepvaart. Schepen moeten er wegblijven, zegt het leger, voor hun eigen veiligheid. Volgens het Iraanse leger is dat gebeurd omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur, volgens het Israëlische leger, na een beschieting door Hezbollah. En het weer vanavond en vannacht in het zuiden, kans op een onweersbui en het is een graad of 17. Morgen zon, in het zuiden en zuidoosten kans op regen en onweersbuien en dan wordt het 23 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei, met nieuws, muziek en informatie. Abelion Music. Evert-Jan van Beek.

Je hoorde de Engelse band White Lies. Wie kent ze niet, zou ik aan ze willen zeggen. Hold Back Your Love uit 2016. En daarmee zijn we begonnen aan een nieuwe aflevering van het programma Abelia Music voor deze dinsdag 16 juni vandaag. Het is aflevering 108. Waarbij we gaan naar nieuwe muziek van het Belgische Patches. Is het muzikale project van Lotte Lauwers. Begon met het uitbrengen van haar muziek in 2020. En heeft inmiddels 2 EP's en de nodige singles op haar naam staan. De muziek van Patches klinkt tijdloos en ligt lekker in het gehoor. En dat hoor je ook zeker terug op de single Get Back

uit de Amerikaanse staat Georgia. En ze zijn eigenlijk een beetje muzikale duizendpoten, zou je kunnen zeggen. Want ze mixen van allerlei muziekstijlen door elkaar heen. Rock, pop, R&B, rap. Je kan het zo gek niet bedenken. Hero the Band, hoorde je met Back to Myself uit 2019. Die was meer een beetje de rockhoek, zullen we maar zeggen. Daarvoor dus het Belgische Patches. Een nieuwe single, die heet Get Back. Nou ja, nieuw. Er schijnt alweer een nieuwe single te zijn. Maar goed, zo snel kunnen we het allemaal niet meer bijhouden. Wat we wel gaan doen is naar de Amerikaanse band Young the Giant. Werd opgericht in 2004. En bestaat momenteel uit 5 leden. De band uit Irvine, Californië. Werd bekend van nummers als My Body, Cough Syrup en America. Het inmiddels 6e studioalbum van de band verscheen op 1 mei jongstleden en heet Victory Garden. Voor het album komt ook de single Evergreen en die hoor je nu. Young the Giant.

Amerikaanse band genaamd Colony House or the Second Guessing Games uit 2015. En daarvoor hoorde je ook nog de nieuwe single dus van de Amerikaanse band Young the Giant. Die heet Evergreen. Over Amerikaanse bands gesproken. Dit is Still Corners met White Sands. Het wordt wel weer een beetje warm weer hè, de komende dagen, is het vooruitzicht. Of er ook onweer bij komt. Ik sluit het niet uit. White Sands uit 2021. Zometeen de nieuwe van The Lemon Twigs.

Door het duo genaamd Steel Corners, White Sand. Een S op het eind. White Sands dus uit 2021 van Steel Corners. Dus. En daarvoor dus Colony House met Second Guessing Games. Je luistert naar het programma Abelia Music. Iedere dinsdagavond tussen 10 en 11 uur bij Eenvallei. En in de herhaling op de vrijdagmiddag om 5 uur. En de zaterdagavond om 7 uur. We gaan naar de Amerikaanse band The Lemon Twigs. Komt uit Long Island, New York. Drijvend kracht achter de band zijn de broers Brian en Michael D'Addario. De band staat bekend om een sound die doet denken aan de jaren 60 en 70... Ze begonnen in 2014, zijn inmiddels bij studiealbum nummer 6. En die is inmiddels uit en heet Look For Your Mind. Van het album komt ook het nummer 2 or 3 en die hoor je nu.

uit Denton, Texas. Deze Amerikaanse band genaamd Midlake. Actief sinds 1999 deze band en nog steeds actief. Maar ook echt actief dan, hè? Niet een beetje slapend, maar echt actief. Midlake, The Old and the Young uit 2013. Overigens trouwens, volgens mij was een single officieel in 2016. Maar dat even terzijde. We gaan naar de vierkoppige Engelse band Temples. Komt uit Kettering en ontstond in 2012. Hun muziek wordt over het algemeen beschreven als psychedelische pop. De debuutalbum Sunstructures die kwam uit in 2014. Inmiddels is de band toe aan album nummer 5 en die komt naar verwachting op 26 juni aanstaande uit. Het nieuwe album gaat Bliss heten en als opwarmer kunnen we alvast genieten van het nummer Vendetta.

Britse band Al J met Warm Foothills uit 2014. Daarvoor dus ook een Britse band genaamd Temples met een nieuwe single die heet Vendetta. Afkomstig dus van een nieuwe album dat Bliss gaat heten en op 26 juni aanstaande uitkomt. De Belgische band The Haunted Youth zal inmiddels wel bekend zijn, opgericht door Joachim Liebens, die ook drijvende kracht achter het project is. Hij brak door in 2021 door in thuisland België met het nummer Teen Rebel. In 2022 verscheen debuutalbum Dawn of the Freak, waar onder andere ook de successingles Broken en Gone vanaf kwamen. Het tweede en huidige studioalbum van The Haunted Youth verscheen op 8 mei jongstleden met als titel Boys Cry 2. Op het album ook het nummer Wake Up.

Precies, nog even wakker blijven. De Hand is Youth hoorde je met Wake Up dus. En we gaan naar nieuwe muziek van de Britse band Editors. Begon in 2002 in Birmingham. Waarschijnlijk ken je de band wel van liedzanger Tom Smith. Bestaat momenteel uit 5 personen. Debuutalbum The Backroom kwam uit in 2005. Waar onder andere successingle Munich vanaf kwam. Als we even doorsteppen naar 2022 komen we uit bij het meest recente album van de band. En dat is het 7e studioalbum. Met als titel EBM. Daarna was het even relatief stil rondom de band. Maar inmiddels is er weer een nieuwe single. En die heet Cold.

En met de Schotse electropopband Churches zijn we bijna aan het einde van Abelion Music voor deze week. Alles nog rustig op je gemakje nalezen kan je doen via de website abelion.nl. Daar vind je alle nieuwe nummers terug met een korte beschrijving en ook nog een videoclip naar YouTube. En als die er niet is, dan wel een link naar Spotify. Dus abelion.nl, daar vind je trouwens ook contactmogelijkheden mocht je willen reageren op dit radioprogramma. Dit radioprogramma terugluisteren op het moment dat het jou uitkomt, kan via radiogemist op eenvallei.nl. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende.

0: nieuws van 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een Russische luchtaanval op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 4 mensen omgekomen, melden de autoriteiten. 6 mensen raakten gewond en er zouden ook nog slachtoffers onder het puin liggen. In Kharkiv in het noorden vielen bij een Russische beschieting 2 doden. Zeker 13 mensen raakten daar gewond. Oekraïne voerde aanvallen uit op olie- en gasinstallaties op de Krim, dat door Rusland wordt bezet. Ook spoorbruggen werden onder vuur genomen. Over slachtoffers is niets bekend. President Zelensky waarschuwt voor grootschalige Russische aanvallen. Hij adviseert de Oekraïnse bevolking zich voor te bereiden. Afrikaanse en Caribische leiders willen excuses van landen die profiteerden van de transatlantische slavenhandel. Ze willen ook herstelbetalingen. In maart nam de VN een resolutie aan waarin de slavenhandel wordt bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. 123 landen stemden voor, tientallen landen, waaronder Nederland, onthielden zich van stemming. De afgelopen dagen was er in Ghana een internationale conferentie over slavenhandel. Ghana wil het debat verschuiven van erkenning naar concrete maatregelen, zoals herstelbetalingen. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, wil zich niet alleen richten op dieren en natuur, maar ook op mensen. Op een partijcongres in Den Bosch hield Teunissen haar eerste toespraak. Teunissen wil doorgaan met verbreding van de partij die door de vorige leider Esther Ouwehand is ingezet. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez mag Spanje niet uit in afwachting van haar rechtszaak. Ze moet van de rechter haar paspoort inleveren. Begoña Gómez wordt beschuldigd van corruptie en fraude en van het misbruik maken van haar positie. Wanneer het proces begint is niet bekend. Gómez en haar man, de Spaanse premier, spreken de beschuldigingen tegen. Het weer, vanavond en vannacht in het zuiden kans op een onweersbui en een graad of 17. Morgen zon, in het zuiden en zuidoosten kans op regen en onweersbuien. En het wordt ruim 23 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.
2: Een hele goede zomerse avond hier zo bij Eén Vallei. Wij zijn de weekendploeg en we gaan nu een uurtje draaien. En we beginnen natuurlijk met de grootste hit die we hebben voorspeld. Zwoele zomernachten, Rutger van Barneveld.

0: Ja, Rutger van Barneveld hier op Eén Vallei. Ja, wij denken toch wel dat dit een hitje kan worden, of niet dan, mannen?
1: Ontzettend. Vooral Dirk heeft er vertrouwen in. Nou, wel leuk. 2 weken op rij, Rutger van Barneveld. Ja, we doen hem volgende week weer, hè?
2: Ik zag dat je volgende week mag...
1: Ja, jij mag de volgende week playlist maken.
2: Ik denk dat hij volgende week weer langskomt.
0: Ik zag hem erin staan van vorige week. Vorige week was ik er niet live bij. Ik heb wel even teruggeluisterd.
2: Nou, vorige week was je er alweer niet, nee.
0: Nee. En jij bent er deze keer wel. Leren, maar ik denk die zoele zomernachten, die past helemaal bij vandaag en bij dit weekend. Die moet gedraaid worden, want hij gaat vol morgen, niet volgende week, ook wel. Morgen ook heel veel worden gedraaid bij het Nederlands elftal, denk ik.
2: Ik denk dat, dat ze
1: in het
2: stadion ook...
1: Wat? Ik denk het niet.
0: Even. Ik denk dat op die grote pleinen waar mensen gaan kijken om 7:00...
1: Oh, in Nederland. Ik dacht in Amerika.
0: Nee.
1: Ook. Ik denk niet dat... wie zitten daar? Face DJ Ruud en Yves Berends en zo. Die gaan
0: nee,
1: natuurlijk
0: dat
1: niet
0: vallen we in Nederland wel.
2: Die kennen dat nummer ook wel.
1: Ja, die kennen het wel, maar die gaan het niet draaien.
2: Dat zal me...
1: Ah, misschien Face DJ Ruud.
2: Face DJ Ruud.
0: Nou, hartstikke mooi. Zijn we een beetje het warme weer doorgekomen vandaag?
1: Ik heb alleen maar in mijn kamer gezeten. Alleen maar typen deadlines.
0: En heb je dan een beetje een koele kamer?
1: Ja, op zich wel.
2: We hebben echt een
1: goed geïsoleerd
2: kamer,
1: huis.
2: Oh, ik dacht
1: dikke
2: cool
1: muren.
0: En jij, Dirk, wat heb jij gedaan?
2: Ik heb een hele coole kamer met posters.
0: Ja? Van? Wat voor posters?
1: Rutger van Barneveld.
2: Rutger van Barneveld.
0: Ja.
2: En Yves Berendsen.
0: Oh, prachtig. Dat zijn wel 2 toppetjes.
2: Mm-hmm.
0: En voor de rest nog een beetje gewerkt vandaag?
2: Ja, heel hard.
0: En dat was koud in de slachterij?
2: In de slachterij is het altijd koud, ja.
0: Ja, dat scheelt wel, of niet?
1: Valt jou iets op, Geb?
0: Ja, want er zitten hier namelijk 3 mensen voor mij. En 2 mensen daarvan hebben een Suzanne en Freek shirt aan. De merch.
2: 2?
0: 3 zelfs. Ik zie eentje met een witte en eentje met een... 1 witte van Suzanne Freek, SZN en FRK. Dat staat natuurlijk voor Suzanne en Freek. En jullie hebben allebei bruin aan, hè? Trouwens,
3: ja,
0: Iris is er ook bij.
3: Ja, hallo.
2: Ja, alleen een andere maat.
0: Iris, vriendin van de Evan. En waarom heb jij gekozen voor deze bruine merch?
3: Nou, er zit dus, zoals Dirk ook inmiddels wel weet, er zitten gaatjes in.
0: Ja, Dirk heeft er dus ook één.
3: Ja. En dat is zo ontzettend lekker met dit warme weer. En... Suzanne en Freek moet je natuurlijk altijd blijven supporten.
0: Ja, dus lekker supporten en dan gekozen voor een luchtig shirtje, Dirk.
2: Ja, hoe gaat het met Freek eigenlijk?
0: Hoe het met Freek gaat?
1: Hij heeft vandaag een vlog opgenomen in zijn auto. En hij is helemaal hyped voor Pinkpop. Staat
0: oh
1: hij morgen.
0: Ja, dat is ook warm, daar? Hè?
1: Ja, en waarom ben jij er eigenlijk niet?
2: Omdat ik morgen iets anders heb.
1: Oh, en dat horen we over een half uur.
0: Half uurtje. Gaan we het even hebben over wat jij in het weekend doet. Maar voordat we dat allemaal gaan doen, gaan we naar een vaste baken in deze show. En voor de meeste luisteraars is het wel bekend, maar misschien voor jou nog niet.
4: De Keetknaller.
0: De Keetknaller, je kunt het ook gerust de Piratenhit noemen. Een nummertje uit... verloren, vergeven tijden. Maar wel Hollands en lekker om naar te luisteren. Al zeggen wij het zelf. En deze gaat over Mykonos. Een verhaal, een nummer met een verhaal van Frank en Mirella.
2: Leuk dat je luistert, Valentino.
0: Lekker zomers ook.

0: Ja, ja. Kate Ryan met Ella, Ella, la, la, la.
1: Ja,
0: en hele zomerse tune, over? Denk ik. Nou, ik zit net te denken, waar zou het eigenlijk over gaan? En ik heb echt helemaal werkelijk waar geen idee. Heeft iemand hier in de zaal een keertje Frans gehad?
2: Wat heb ik gehad?
0: Frans?
2: Ik heb Frans gehad.
0: Heb je enig idee waar het nummer Ella, Ella over gaat?
2: Nee, ik was altijd wel redelijk in die luistertoetsen. Woordjes Ella, niet, Ella, maar Ella, ik heb geen idee.
1: Woordjes niet?
0: Ik heb geen idee, jongens.
2: Nee, meer keuze, dat is echt mijn ding.
1: Oh, oké. Okay.
2: Ik haalde op eindexamen heb ik ook voor mij 9 voor Engels en bijna 9 voor Duits gehaald. En dan al die woordjes haalde ik altijd 2'tjes en 3'tjes voor. Want ik kan niet woorden in mijn hoofd, maar met luistertoetsen.
1: Ja, maar A, B, C of D, dat is echt jouw kracht.
2: Ja, dat is mijn kracht. Daar heb ik die HAVO gehaald. Het duurde wel even 6 jaar, maar goed, jij hebt dat.
1: Respect.
0: Respect. Drop the mic.
1: Oké. Okay.
0: We gaan het eens even hebben over iets wat net buiten ons centgebied is gebeurd. Maar wat denk ik wel heel belangrijk is om te weten als
1: ballon
0: je uit het centgebied komt. Ballon in Fiesta en Barneveld.
2: Ja, dat is emotioneel.
0: Het grootste nieuws is, het gaat niet door dit jaar.
2: Nee, door milieumaatregelen.
0: Ja,
2: het land gaat kapot.
0: Milieuregels. Ja, en daardoor moet het bestuur
1: hele festival opgeblazen.
0: Ja. Natuurbescherming dwingen het bestuur tot drastische besluit. Hm. Ja, vreselijk. Maar ja, ik vraag me dan af, wat voor regels zou dat nou zijn? Hm. Ik heb geen idee. Wat zou het nou kunnen zijn? Je hebt een grasveld, er stijgt een ding op en er landt er weer eentje.
1: Ja, waren volgens mij... Ik heb het wel gelezen.
0: Ja?
1: Ja, volgens mij waren er om evenementenvergunningen en zo.
0: Ja, die waren op.
1: Ja, die werden steeds... Die werden...
0: Hallo? Wat ben jij nou mee aan het kijken?
2: Feest DJ Ruud heeft 56 minuten geleden Rutger van Barneveld gedraaid in Amerika.
0: Dus kijk!
2: Dus ik kreeg net een DM van Boris van Geer of hij even een rectificatie wilde plaatsen.
0: Rectificatie, dat bedoel ik. Wij hebben natuurlijk net een geweldige hit gedraaid van Rutger van Barneveld.
1: Zullen we deze rectificatie door Evan zelf uitspreken op de radio?
0: Evan had een uitspraak. En
1: Evan,
0: die zei,
1: de eter is vies.
2: Oh, maar ik zei nog Feest DJ Ruud kan misschien nog wat doen.
1: Nee, en dan, jij zeg maar, kom maar.
2: Feest DJ Ruud. Die heeft een uur geleden in Amerika Rutger van Barneveld gedraaid met... Zwoele zomernachten.
1: Moest je er echt naar kijken?
2: Ja, ik was even... Dat is, maar kijk, ik heb dat nummer groot gemaakt, hè, vorige week. Waar waren jullie, hè?
1: Nee. Wij hebben dat nummer groot gemaakt.
0: Wat zou je denken als je dit nou zit te luisteren?
2: Maar kijk, ik had een beetje het gevoel van die kantine niche speelt. Want altijd zoals die tappers uit Tijuana en Zwoele zomernachten en Cheerio, die hoorde je altijd al heel ver voordat het in de hitlijst kwam. Hoorde je het al in de kantine. Dus ik denk, misschien blijft dit niche... In de voetbalkantine cultuur.
1: Wat noemde hij als eerste?
2: Tappers uit Tijuana.
1: Ja, dat zegt mij dan
0: weer niet. Wat is dat? Tappers uit...
2: Die kunnen we zo even draaien.
1: Oh, hij is zo goed op de hoogte.
2: Maar,
1: dat schijnt geproduceerd te zijn door Toby Keith.
2: Maar rectificatie. Sorry, Feest DJ Ruud. Sorry, luisteraar. Sorry, Dirk en Gerbert en Iris.
1: Sorry, Rutger.
2: Sorry, Rutger. Ja, je nummer is een hit.
1: Ja,
2: maar dat wist ik al.
1: Een knallen. De zomerhit.
2: Nou, hij komt
1: volgens
2: niet
1: jou één. Niet. Hij komt op één. Rutger, wees...
0: Laat het even afkoelen. We gaan het meemaken of het echt een hit wordt. Maar geen bij ons knalt
1: twijfel.
0: Hij in ieder geval vaker door de box.
2: Hey, we hebben wel een bedankje voor de rectificatie.
1: Nou, graag gedaan,
3: dat
1: Rutger.
3: Is toch fijn.
2: Nee, Boris.
1: Oh. Ik dacht misschien luistert Rutger.
2: Ja, Rutger luistert.
0: Dan eventjes wat anders, hè. Limburg waarschuwt. Dus gewoon de hele provincie is aan het waarschuwen. Nederland loopt serieus risico op een plaag van wasberen.
1: Maar heel Limburg waarschuwt dat Nederland risico loopt op een serieuze plaag van wasberen.
0: Ja, als er niets gebeurt, kan het dier zich over de rest van het land verspreiden met een serieuze plaag als gevolg. En dan hebben we hier allemaal wasbeertjes.
2: Maar dat is best wel erg, hè?
0: Dat kan best erg zijn.
2: Vooral voor de treinen.
0: Ja, je hebt daar verstand van, hè? Jij doet namelijk momenteel een minor over railing.
2: Nee, oké, daar denk Davis, maar goed. Ja? Er was
3: nee, railtechniek.
0: Railtechniek. Maar heb je dan ook over de dieren gehad onder de rails?
2: Nou, ik wil dat Boris Vergeer mijn zoon te weer even gaat appen. Maar voor mij waren het, ja, bevers, ja. Het waren geen wasberen. Maar goed, die bevers die gaan dan al die viaducten en tunnels en onder het spoor graven. Zo, daar is verzakt
0: ja,
2: het spoor.
0: En dat
2: is
0: ook, hè?
1: Het is ook
2: en
1: daar
2: mag je maar
1: 40
2: km per uur rijden.
1: Ook heel irritant, die bevers.
2: Ja, John de Bever.
1: Ja, de hele tijd.
2: We krijgen een film, hè?
1: Krijg die lach niet van mijn gezicht.
0: Nou goed.
2: Zou Valentino nog luisteren, denk je?
1: Ik denk het niet. Ik hoop van niet.
0: Idee.
1: Ik wil helemaal geen luisteraars zoals Valentino.
0: Oh, zo. Want, wie is Valentino?
1: Wat is trouwens de tegenwoordige tijd van wasberen?
0: Wasbeer.
1: Isbeer.
0: Isbeer.
2: Dat is toch niet de verleden tijd?
3: Ik zeg nee, het was de verleden tijd.
2: Oh.
3: Scherp weer.
2: Ik ga naar huis, denk
1: hebben
2: ik.
1: Wij geen, hebben wij nog steeds geen lachbandje op de, als, op de knop?
2: Nee, maar we nee, krijgen wel 17 nieuwe jingles van onze ja, collega Harry Hendricks.
1: Ja. Oh, Harry, nog bedankt.
0: Echt binnenkort top. Hebben we nieuwe jingles. Maar voor nu moeten we het nog doen met wat we hebben. Oh. Zoals dit.
4: Van werkweekstress naar weekendfest.
0: En van de toeter gaan we naar America, de band wat we staan. Sister Golden Hair. Die heerlijke zomerse vibe. Rustig aan.

0: Nou, dit was Sting met Money for Nothing. Met een klein beetje hulp van de Dire Straits. Hè? Maurits, luister je?
1: Het zal wel niet, maar ik moet nog een rectificatie doen. Het waren dassen en geen bevers. Nou.
0: Ja, lijkt wel een beetje 2 voor 12 daar. Stop de tijd. En waar ik zei dassen, wordt het bevers.
2: En waar ik zei bevers, wordt het dassen.
0: Stop de tijd.
2: Oh, nou goed. Nou,
0: leuk. Gelukkig hebben we Alexandra Stan zo meteen met Mr. Sexobeat.
2: Maak de mensen maar vast warm. Maar wij gaan...
1: Hey, heb je die muurschildering bij Ajax al gezien? André Hazes, René Vroeger, Sjaak Zwart.
0: Daphne Koster.
1: Marco
0: van... Johnny Jordaan.
1: Siem de Jong.
0: Siem de Jong.
2: Ja, een nieuwe muurschildering, hè?
0: Dat is gaaf, hoor.
1: Ja, is wel mooi. Nou, mooi. Het lijkt heel erg AI-achtig, maar het heeft twee vrouwen hebben het gemaakt. Er staan 17 iconen die in de Johan Cruijff Arena iets hebben gedaan. Dus of opgetreden of gevoetbald.
2: En wie staat erop die er heeft opgetreden, bijvoorbeeld?
1: André Hazes, René Vroeger, de toppers, Johnny Jordaan. Nee, niet Johnny Jordaan. Zijn pa, René Vroeger, zijn pa, hoe heet hij?
0: René Jordaan.
1: Nee, ja, weet ik niet. De vader van René Vroeger staat er ook op. Siem de Jong. Daphne Koster.
0: Ja, die gozer die ze dat café had in Amsterdam.
1: Ja, en die is ook zanger.
0: Bolle Jos of zo.
1: Nee, Bolle nog iets.
2: Bolle Jos, overal bij betrokken. Ja, Bolle
1: Jan. Ja, kan wel, hè.
0: Ja, stop de tijd.
2: Tijd voor iets anders. Ho, tik-tak. Nee.
0: Oh.
2: Tik-tak, tik-tok.
1: Is dat Bolle Jan wel, ja. Jan Schoger.
0: Hoor ik daar Alexandra Stan met Mr. Sexobeat?
2: Nee, dit is de warming-up tune van de Weekendploeg.
0: Ach, die haal ik altijd op elkaar.
1: Ze wachten al anderhalf jaar op die marathon, hè?
0: Gaat die maar, ja. Ja, mensen, geen paniek. We zijn ermee bezig. Echt, het wordt echt één groot feest.
2: Nou, goed om te horen.
0: Eén groot Rocky-marathon.
2: Bij Dirk thuis. Maar het beste nieuws wat ik de afgelopen 2 dagen heb gehoord is dat...
0: Neymar mist tweede groepsduel.
2: Nee, Ogo Joke is fit genoeg voor het WK.
1: Ja, zij heeft als topscorer
3: in de Scorito. Oh.
2: Ogo Joke of Neymar?
3: Neymar.
2: Oh, Neymar.
0: Wie, dat ben ik wel benieuwd naar. Wie hebben jullie allemaal als topscorers in je...
1: Ik had
2: een hele goeie.
1: Kane, Mbappé, Olmo, Malen. Ben ik er nog een vijfde?
0: Ja.
1: Rafinha.
2: Die van mij hebben allemaal gescoord. Waarvan 5 2 keer.
1: Zo.
0: Zo.
3: Oh.
2: Harry Kane.
0: Wat zei je nou?
1: 5 2 keer.
2: Ja,
0: 5?
2: Ja, 5 hebben de 2 keer. Nee,
0: maar daarom sta je zo hoog.
2: Ja, ik heb door de doelpuntmakers heel erg hoog. Ik heb Van Dijk. Die heeft 1 keer gescoord. Messi heb ik. Die heeft 3 keer gescoord.
1: Oh ja.
2: Havertz 2 keer. Harry Kane 2 keer.
0: Havertz heb ik ook.
2: Mbappé 2 keer.

0: redelijk stevig bovenaan.
1: Ja, maar dat, ik zeg het al jaren. Nou,
2: we kwamen net al fans tegen op de straat, jouw vrienden. Zouden die ook zitten te wachten op de score van Willian?
1: Dat denk ik wel.
2: Dat denk ik ook, ja.
1: Nee, maar Willian, dat is echt zo'n sleeping...
2: Sleeping giant.
1: Sleeping giant. Ik wil zeggen sleeping horse.
0: Weet je, net als Orgel Joker was voordat het WK begon.
1: Ja, William is eigenlijk een soort Orgel Joker inderdaad.
0: Maar dan zonder orgel.
2: Hey, onze voetbal...
0: zonder Joker.
3: Zonder Joker.
2: Hey, onze voetbalkenner Maurits Gerrit staat met 2 punten onder Willy, zie ik.
0: Ja, oh. Maar ik sta er ook maar 6 achter.
2: Oh, je zit er ook maar 6 achter, ja.
0: Het, is, ja, het gaat om een appel en een ei, hè. Jongens,
1: wie heeft Maurits bijvoorbeeld als kampioen?
2: Spanje.
1: Nou, dat wordt het dus al niet.
2: Ik heb ook Spanje.
3: Wie is jouw kampioen dan, Dirk?
1: Engeland.
2: Ach, het is dat ze nu die nieuwe trainer hebben. Maar daarvoor hebben ze toch al die jaren echt waardeloos gespeeld. En er hangt zoveel druk op die jongens.
0: Engeland is echt een gevaarlijke ploeg.
1: Ze stonden in de halve finale van de Euro.
2: Gebrek EK. Aan beter.
1: Gebrek, ja, inderdaad. Brazilië en Argentinië deden niet mee.
2: Hè? Nee, EK vorig jaar, hè. Ja. Daar deden Brazilië en Argentinië inderdaad niet mee.
1: Dat zeg ik, die deden niet mee.
0: Nee. Ja, maar Dirk, ze stonden gebrek zelfs beter. In de finale, Engeland, hè.
2: Ja, want hij heeft Nederland nog geslagen.
1: Ja, ze stonden in de finale. Wat zei ik dan?
0: Halve. Deze halve finale.
1: Ja, daar hebben ze er ook in gestaan.
0: Jazeker.
1: Maar ze hebben ook in de finale gestaan.
0: Ja, en ze hebben ook op het podium gestaan. Ze waren
1: ja, ik heb ook wel eens een keer op een podium gestaan.
0: Zo. Maar inderdaad,
1: Engeland, ze haalden me er ook wel meteen vanaf.
0: Als dan Harry Kane niet te moe wordt, dan gaat dat nog wel eens wat kunnen worden. Een ander land van het Britse continent...
2: Ik weet niet, ik luister niet.
0: Oh. Ja, hij luistert ook nooit.
2: Hij komt 10 minuten te laat. Dan krijg je dat.
0: Wat zou je zeggen van Schotland tegen Marokko?
1: Wat ik dan zeg? 1 grote schoppartij.
0: Ja, denk je wel?
1: Ja, Schotten, Marokkanen, jongen, die schoppen elkaar helemaal.
2: Hey Dirk, ga jij trouwens eigenlijk tickets halen voor de Schanstafel dinsdag?
1: Ja, weet je dat?
2: Hoe laat sta jij er eigenlijk? Nee, gewoon een normale vraag. Hoe laat sta jij er?
1: Dat weet ik niet. Hoe laat ga jij?
2: Dat Turkije-Paraguay begint om 5 uur. Als je dan om 6 uur de staat, kun je toch de tweede helft kijken.
3: Oh, dat is leuk. Dat, laten we dat doen met z'n allen.
1: Turkije-Paraguay kijken.
2: Dus dames en heren, wilt u met de weekendploeg morgen Turkije-Paraguay kijken?
1: En bent u toevallig in de buurt?
2: En in de biel? Ja. Komt om 6 uur 's ochtends. Keerplaats per floor.
1: Heeft u ruzie met uw vrouw en kinderen? Kom gezellig bij ons.
0: Ik sta er maar van zin hoor.
1: Turkije, Paraguay. Ik heb een Turkse topscorer.
2: Ja?
0: Ja? Okay. Hoe heet hij?
1: Ja, Alexander Stan met Mr. Sexo Beat.
0: Hij heeft nog 20 seconden. Hij heeft een hele lange intro.
1: Oh, oké. Maar hij duurt 3 minuten 50.
0: Dat klopt, ja. Ach, ik denk dat de mensen hier wel van kunnen genieten.
1: Ach,
0: die opbouw.
1: Ik hou er zo van. Oh nee, dat komt straks.
0: Zou ik er nog een jingle in gooien? Dan laat ik het niet
3: doe
0: doen,
3: maar.
0: Hè? Ja?
1: Zal ik anders vertellen wat er te doen is dit weekend?
0: Gezellig hoor, op één van de

0: Dirk, je had hem al gespoild, hè?
1: Ja,
2: wat een banger.
1: Echt wel. Uit 2008, ik kwam in één keer dat album tegen en ik vond dit nummer. En ik denk, ik hou er zo van. Ik ga hem draaien op de radio.
2: Franstalig, hè? Gérard Le Jolie.
1: Oh ja. Gérard Le Jolling. Wee, wee, wee. En er valt ook nog wat te doen in het centgebied, want het is namelijk morgen de derde zaterdag van juni.
2: Oh, maar dan weet ik wat het is. Want dat is standaard. Standaard wordt namelijk op de derde zaterdag in juni het muziekevenement Ede Dwelstad georganiseerd.
1: Ja, dat klopt helemaal. Ede Dwelstad staat bekend als het leukst als een dwelfeest uit de
2: Hij is leuk.
0: Uit de voetbalie. Zonder wedstrijdelement wordt in de middag in het centrum van Ede muziek gemaakt, waarbij de balans tussen... Oh, is wat staat hier nou weer, boswachter? Musiceren.
1: Oh. En zelf genieten hoog op de agenda staan. Morgen is er een rondleiding Stadcentrum Ede.
2: Nee, morgen is er...
1: Dat ook nog.
2: Morgen is er een
3: rondleiding Stadcentrum Ede!
2: Stadgidsen nemen je mee door deze bijzondere stad.
1: Maar is, wat is dit eigenlijk? Ja, het was...
2: Het staat in hoofdletters.
1: Ja, caps lock.
2: Caps lock.
1: Wat is dit? Oh, dit is helemaal het verkeerde, joh.
0: Racing. AZ5 in de finale tegen NEC.
1: Shit, verkeerde screenshot.
0: We zijn opeens terug in mei.
2: Ja.
1: Nou, goed.
2: Heeft hij het nieuws al gehoord van Frenkie de Jong?
0: Nou.
2: Frenkie de Jong is voor 85 miljoen verkocht aan Barcelona.
0: Echt? Nee, joh. Ja. Oh, joh. Ja. Hey, op zaterdag 20 juni vindt bij het publieksboerderij de Proosta het Zomerfestival plaats. Bezoekers kunnen tijdens deze dag genieten van outdoor activiteiten, verschillende kramen, een stoorbaan, een rad van avontuur, eten, zo wat een komma's man, zomerse drankjes en meer.
1: Maar ook morgen kun je
0: voor de rest niet veel denderends gevonden.
1: Oh, sorry.
0: Nou, maar je kunt ook overal voetbal kijken in het centrumgebied, bij alle cafés, want ze hebben weer die vergunning, dames en heren. Ook was het niet nodig, want deze wedstrijd is om 7 uur. Maar aankomende... Donderdag, dan is hij om 1 uur 's nachts. Ja, vrijdag eigenlijk. Vrijdag 1 uur 's nachts.
2: Formule 1?
0: Nee. Nederland, Tunesië.
2: Toto Wolff is stromen van kritiek bij. Hè?
0: Jij ging morgen doen. Ik weet eigenlijk al wat jij gaat doen. Maar misschien wil je de luisteraars nog even verblijden wat je met 30 man gaat doen morgen.
2: Wij hebben morgen een feestje van het werk.
1: Alweer?
2: Wij zitten met 200 alweer. Man. Alweer. Dat wij zitten met 200 man in de personeelsvereniging. En er zijn er morgen maar liefst 30.
0: Ja, want iedereen wil gewoon voetbal kijken.
2: Ja, met hun eigen vrienden.
1: En wat ga jij doen dan?
0: Voetbal kijken met je collega's.
2: Ja, voetbal kijken met mijn 30 collega's.
1: Oh.
4: En barbecuen.
2: En barbecuen en voetgolven.
1: Oh, dat is al leuk.
0: Ik wilde ook gaan voetgolven. Ik kom wel dichtbij.
2: Je kunt nog mee.
0: Maar
4: nee, je wilde boerengolven.
0: 18 september. Oh, ik wilde...
4: Dus dat is wat anders. Maar
0: nee, hij is met een klomp en een stok. Laat maar. Mag ik mee? Oh, gezellig. Maar ik zit helemaal niet in jullie PV.
2: Dat maakt niet uit.
0: Hoeveel kost het bij jullie? 5 euro, 6 euro per maand? Meer?
2: 4,50 euro.
0: Oh, dat is geen geld.
2: Tenminste, ik weet niet of ik dit van dat bedrijf mag
0: bedrijfsinformatie. Ach ja.
4: Te laat.
0: Ik denk dat de directie niet luistert, of wel?
2: Dat kan... Dat
0: zou me kunnen verbazen?
2: Kunnen verbazen, ja.
1: Ja, okay. Dat die gewoon lekker meeluisteren hier zo.
0: En wat ga jij doen, Geppie?
1: Ik ga morgenochtend werken. En dan ga ik daarna eventjes aan school zitten.
2: Oké.
1: Okay. Okay. Mijn visie op inclusief leiderschap ga ik dan optypen.
2: Oké. Okay.
1: Reflecteren en dat lekker optypen.
2: Reflecteren.
1: En dan
2: mooi woord.
1: Waarschijnlijk komt de STAR-methode voorbij als mensen daar bekend mee zijn. Mm-hmm. En dan s'avonds voetbal kijken. Ik denk in Amersfoort, maar als het toch heel warm blijft en
2: waarom in
1: misschien
2: Amersfoort?
1: Heel erg druk wordt, dan weet ik niet of ze plek voor ons hebben. Ja, in Amersfoort schijnt dat heel leuk te zijn op een groot plein. Och. Een heel groot scherm. Ik heb dat nog nooit gedaan, dus ik ben benieuwd.
2: Nou ja, je moet alles een keer geprobeerd hebben.
1: Zeker zoiets.
4: Wijze woorden.
2: Ja, en een plein, ja, dat hebben ze niet in Lunteren.
1: Nou ja, niet op die schaal.
2: Floor is wel open.
1: Floor
2: een kroeg in Lunteren is wel open.
1: Een cafeetje in Lunteren.
0: De Bebers waarschijnlijk ook wel, hè?
1: Ja. Maar ik hoorde dus van mensen dat 4 jaar geleden niet zo leuk was. Omdat ze dan een zaaltje hadden met alleen maar stoelen, zeg maar.
2: Nou ja.
1: En dan is het niet echt heel gezellig.
2: Ja, maar dat was ook. Ja, maar dit is nu op een zaterdag, hè? Zaterdag 7 uur.
0: Dit was een
2: prime time.
1: Prime time.
2: Nu, dat was gewoon op een woensdagavond of zo, donderdagavond.
1: Misschien gaat het wel net zo gebeuren als in Boston, dat de Schotten het bier hebben opgedronken. Dat er misschien wel plekken zijn in Nederland waar het bier...
2: Die hebben gewoon al het bier opgedronken, bizar, in heel Boston.
1: Echt bizar. En weet je welk nummer ze daar dan heel vaak bij zingen?
0: Ja, wat Iris en ik gaan doen is niet boeiend of zo.
2: You bring me down, bring me down, Mr. Sexopie, toch? Nee, vind ik zo'n goed nummer.
1: Eerder iets van...
2: Shakira met Burna Boy?
1: Eerder zoiets. Oh. Echt zo'n Engels nummertje. Zo'n Schots nummertje.
2: Oh, ik heb...
1: En dan houden we het voor de mensen even
2: gonna be, I'm gonna be the man who I come next to you.
1: En dan gaan we...
0: Heb jij Houden met je mannen gekeken?
1: En dan gaan we zo eens even kijken wat...
0: Die is goed, hè?
1: ...een van een Iris ervan gemaakt hebben.
0: Hij is al gewoon uitgezet.
1: Voor een weekend.
0: Hij heeft uitgezet.
1: Sorry, Dirk.

0: Eerst zet hij jouw microfoon op. Hij komt 9 minuten te laat. Hij is overal te laat,
1: man. Empire of the Sun, Alive.
2: Ja. Geweldig nummertje. Goed meegeluisterd.
0: 4 voor 14, 4 voor 15, welke was het? 4 voor 13?
2: Ja, dan kunnen we ook wel een keer een FIFA uitzetten.
0: Ja, FIFA-nummers. Ja. Dat wilde ik altijd ook een keer doen. Ja,
2: right about now.
1: Ik had er ook... Ja, ik had, heb er ook eentje klaarstaan in mijn lijstje die ik ooit nog wil draaien, inderdaad. FIFA-nummers. Is een heel groot spectrum
0: Wake
1: waar
0: me
1: we echt
0: op
1: een keertje een uitzending aan kunnen besteden, inderdaad.
2: Ja, dat lijkt me echt leuk.
1: Misschien wel een
2: van tevoren doorgeven.
1: FIFA-avondje.
2: Leuk, en dan gaan we daarna...
0: Neem PlayStation mee.
1: Ja. Lekker FIFA.
2: Je wordt niet thuisgebracht.
1: Lekker radio maken en FIFA. Ja, mooi.
0: Iedereen uitnodigen, toernooitje bij de omroep.
2: Ja, leuk. FIFA-toernooi.
1: Maar...
0: Daar heb jij je uitzending 1, die is toen verplaatst, dat toch? Uitzending 1, 2025.
2: Ik heb zo'n druk persoonlijk leven.
0: Nee, dat merken we, omdat je de helft van de tijd niet bent. Sorry, ik ben een beetje zuur vandaag.
1: Ik ga even
0: maar
1: het weer
0: zit in
1: doen.
0: De deadlines van
1: ik
0: de school.
1: Ik ga even het weer doen en dan daarna ben ik heel benieuwd wat Iris en Evan gaan doen dit weekend.
3: Oh, het is tijd voor het weer met de Boswachter.
1: Het is momenteel heel spannend weer, want gaat het nou onweren of gaat het niet onweren? Die vraag kan ik eigenlijk helemaal niet beantwoorden. Het enige wat ik je wel kan zeggen is dat het morgen weer 30 graden wordt. Wel een paar graadjes minder dan vandaag en zondag ook weer. En maandag eigenlijk ook en dinsdag ook. En er blijft elke dag een kans... dat er onweer uitbarst. Evan, wat ga je doen dit
2: ook kans op regen?
1: Ja, want tegelijk met de bliksem kunnen ook wat druppels naar beneden.
2: Maar je hebt een mooie weerstationnetje gekregen. Wat is de luchtvochtigheid op dit moment?
1: Ik heb vanochtend nog gekeken, dus het is niet heel accuraat meer. Maar vanochtend was het 76%.
2: Zo, dat is behoorlijk vochtig.
1: Bij ons binnen was het op een gegeven moment 68%. En dat begint dan wel heel hoog te worden.
2: Okay.
1: Voor de binnenluchtvochtigheid. Maar hoe vochtig is het? Nee. Wat gaan jullie doen dit weekend, Evan en Iris?
0: Nou, ik ga eerst om 6 uur 's ochtends met Iris en Dirk in de rij staan bij Floor voor de schandstavenkaarten. Waar we ook nog eens een keer Turkije tegen...
2: 8 uur? 6 uur,
0: toch? Weet ik veel.
2: Waarom zou je er om 6 uur al gaan staan?
0: Ja, hoe lang moet je er staan? Hoe laat sta jij?
2: 7 uur.
0: Nou, 7 uur. Alva. Maar dan mis ik Turkije, de tweede helft. En de fans. Maar goed... En dan heb ik om 10 uur een afspraak, want ik moet nieuwe Oudense dagkleren hebben. Want de kiel van Jongbloed is niet goed genoeg meer, want we mogen nog niet vertellen waarom. Daarna moet ik aan mijn deadline werken voor de toekomstbestendigheid van Sigel Wagonload Transport op de Rotterdam-Roercorridor. Daarna ga ik Nederland zelf te kijken in Amersfoort of in Floor. Maar dan moet ik eerst kijken hoe het met mijn deadline zit met school. Oh, en ik ga nog bij het Advendo Sponsor Toernooi kijken. Want mijn broertje staat weer voor het eerst in 10 jaar op de velden. Jouw oud pupil. En wat ga jij doen?
4: Een beetje hetzelfde. Bij Floor in de rij liggen en dan voetbal kijken. En verder niet zoveel eigenlijk.
2: Je hebt ook een leuke zaterdag.
1: Want jij bent eigenlijk nu klaar met je school.
4: Ja, ik ben afgestudeerd, dus ik heb gewoon lekker vakantie.
1: HBO-rechten, toch?
4: Ja.
1: Kijk, en daarmee gaan we eruit met iemand die al geslaagd is. Dat is ook een keertje wat anders, hè, van.
0: Ja, dat kunnen wij niet. We hebben alleen maar achterstanden.
1: Ja, we hebben alleen maar achterstanden. En we gaan eruit met een vrolijke toon. Shakira, in samenwerking met Carolien Hasse-Brown.
2: En Burner Boy.
1: Nee, Burner Boy zit er niet
2: op. Oh, nee, die kwam 12 jaar later.
1: Maak er een mooi weekend van. Wij waren de weekendploeg.
2: Oh, jij ook trouwens, hè?
0: Ja, jij ook.
4: Ja, jij ook, Geb.
0: Veel plezier bij het voetbalconcert.
2: Bedankt ook voor het weer.
4: Dat was echt heel nuttig.
2: Ik vond je vandaag echt heel goed.
1: Ja, wel?
2: Ja.
1: En dan ga ik deze boodschap nog even meegeven.
2: Luister dit maar even terug straks, het nieuws. Het weer.
3: Jouw vrijdagavond klinkt beter met de weekendvlog. Lego.

0: Verleij met het nieuws van 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn onderweg. En volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars in Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance gaat de komende dagen zelf ook. Vandaag ontstond onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. In Novi Sad in het noorden van Servië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen president Vučić. Ze willen vervroegde verkiezingen. De betogers eisten dat Vučić de verantwoordelijkheid neemt voor het instorten van een deel van het treinstation in Novi Sad. Anderhalf jaar geleden vielen daarbij 16 doden. De betogers wijten die gebeurtenis aan corruptie bij de overheid. Servië wil lid worden van de Europese Unie. Volgend jaar zijn er parlements- en presidentsverkiezingen. Vučić zegt dat hij erover denkt om die te vervroegen. De Britse koning Charles heeft laten weten zeer bedroefd te zijn door het treinongeluk van gisteravond bij Bedford. Door een botsing tussen twee treinen kwam een machinist om het leven. 89 mensen raakten gewond. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez mag Spanje niet uit in afwachting van haar rechtszaak. Ze moet van de rechter haar paspoort inleveren. Begoña Gómez wordt beschuldigd van corruptie en fraude en van het misbruik maken van haar positie. Wanneer het proces begint is niet bekend. Gómez en haar man, de Spaanse premier, spreken de beschuldigingen tegen. Dan het weer nog vanavond en vannacht in het zuiden. Kans op een onweersbui. Morgen zon in het zuiden en zuidoosten. Kans op buien. Het wordt 23 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

12. De Dance X-Mix Markt. En elke zaterdag van 9 tot 11. De herhaling van het live programma. Na van 9 tot 6 de Dance X-Mix Marathon. Dance X met niet alleen de lekkerste remixen.

0: Een hele goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Het is donderdag 18 juni, 7 uur. En dat betekent maar één ding en dat is dat het tijd is voor...
1: Dance Experience.
0: Uiteraard. Ik hoop dat je inmiddels niet weggesmolten bent achter de radio. Wij deden dat onderweg naar de studio wel bijna. Maar inmiddels zitten we lekker in een gekoelde studio. Dus wij redden ons wel. Maar we dachten van ja, weet je, jij thuis hebt het misschien een stuk zwaarder dan wij hier in de studio met de airco. Dus ja, dan moet je iets doen en dat is compenseren. En ja, wij zijn van plan om dat vanavond dat te gaan doen met een paar heerlijke zomerbeats. Zoals deze eerste van Purpo Disco Machine samen met Moschina en The Nox. Dit was Fireworks. Ja, dat is toch wel een van de klassiekers van Purpo Disco Machine, zou ik zeggen.
1: Zeker. Ik vind dat altijd leuk. Er zit een klein deuntje in en die is een beetje een wat kattengeluid. De miauw heb je soms af en toe. Dat is in dit nummer.
0: Miauw in Fireworks?
1: Ja.
0: Ik kan me herinneren dat jij dit een keer eerder hebt gezegd. Wacht, kan je dat er even bij halen? Okay. Is dat te moeilijk?
1: Want ik weet niet of die in Extended ook zit.
0: Vast wel. Alles wat
1: ik ga
0: in
1: hem
0: de...
1: er zo bij vinden.
0: Nou, weet je, doe jij dat? Want ik ben nou toch al benieuwd naar de miauw in Fireworks. Voor de mensen die mij een beetje goed kennen, die weten dat ik echt heel erg groot een kattenmens ben. Dus als er ergens een miauw te vinden is, dan moet ik dat weten natuurlijk. Maar ja, het plan voor vanavond is dus om wat heerlijke zomerbeats te draaien die een beetje passen bij de temperatuur waar jullie op dit moment het mee te verduren hebben. En over hoge temperaturen gesproken, mijn vader die is afwezig, maar die zit op dit moment op een plek waar de temperatuur misschien nog wel hoger is dan hier in Nederland. Die is namelijk lekker in vakantie. Dus pa, mocht je luisteren, fijne vakantie. Luister je niet, dan heb je waarschijnlijk ook een fijne vakantie. Dus komt hoe dan ook goed. Maar vanavond moet je het dus lekker met Mike en mij doen. Lekker met z'n tweetjes. Dat is inmiddels ook alweer een redelijke tijd geleden dat we dat gedaan hebben.
1: Februari of zoiets ergens.
0: Ik zal het je sterker zeggen. Ik kan het er heel makkelijk bij pakken. De reden waarom is altijd als Mike en ik een uitzending doen, dus zonder mijn vader, dan... maak ik daar netjes een Spotify-lijstje van met de nummers die we gedraaid hebben. En die geef ik altijd een jaartal, weeknummer en een uurnummer. Dus ik kan gewoon terug opzoeken dat de laatste keer, Mike, dat wij zonder mijn vader gedraaid hebben... in 2025 was, week 47. Dus dat is een beetje...
1: toch?
0: Dat is de laatste map die ik heb, dus...
1: Nee, het is nog wat langer doorgegaan, want
0: ja,
1: wij...
0: Ja, zou het?
1: Ja, want... Ik heb ook wat shows voorbereid. En dat ging gewoon alles dwars door elkaar heen.
0: Ja, dan zou het kunnen zijn dat jij inderdaad een paar shows misschien nog hebt gedaan... die ik dan niet in mijn mappenlijst heb staan. Maar laten we zeggen, het is sowieso wel een half jaar geleden. Dus wij moeten er ook weer een beetje in komen. Want eigenlijk mijn vader doet trouw de techniek. Maar wij kunnen er stiekem ook wel iets van. Dus ik denk dat het helemaal goed gaat komen vanavond. Wat denk jij?
1: Ik denk het wel, want het draait nu. Je hoort ons, dus...
0: Als het goed is, zijn we on-air, dat mag ik hopen. Anders zijn we er inmiddels al lang uitgevlogen.
1: Het gaat zo slecht dat we nu al eruit liggen.
0: Helemaal prima. Dan gaan wij gewoon lekker doen alsof we nog live zijn. Ik zou zeggen, we gaan gewoon het volgende nummer knallen. En dat is deze van Miru. Dit is Radiance.

0: Wat een heerlijk nummer, Radiance van Miru. En ja, ik kwam eigenlijk stom toevallig vanochtend op dit nummer, wist je dat?
1: Vanochtend?
0: Ja, vanochtend. Ik was lekker aan het werk en er staat gewoon muziek aan in mijn playlist. En op een gegeven moment kwam een nummer voorbij van een artiest die World heet. En nou, ik was altijd best wel fan van die artiest, maakte een beetje German bass-achtige nummers. En in één keer dacht ik bij mezelf, ik heb echt al zo lang niks van die gast gehoord, wat is daarmee gebeurd? Dus dan ben ik gewoon even gaan googlen van, nou, wat is er met hem gebeurd? En ik vind op het internet dat hij blijkbaar onder een nieuw alias is verder gegaan. En dat was dus blijkbaar Miru. Dus ik dacht van, oh, nou, oké, dan gaan we even checken wat dat is, toch? En toen, tot mijn grote spijt, vond ik letterlijk maar 3 nummers in zijn discografie. Dus dat viel eigenlijk wel een beetje tegen. Maar het waren eigenlijk alle 3 hele goede nummers. En ik dacht, nou weet je, dan gaan we er gewoon 1 draaien. Het past ook wel bij de lekkere zomerse vibe. En ja, dat was dus deze. En ja, ik weet niet wat jij ervan vindt, maar ik vind hem wel lekker wegdraaien eigenlijk.
1: Zeker.
0: Ja, dus, toch? Nou, mocht jij zoiets afvragen, dat is misschien ook wel even leuk om te laten horen. Ja, wie is die World nou? Dus eigenlijk dezelfde artiest, maar onder zijn voorgaande alias. Dat klinkt dus ongeveer zo. Ik had het nummer inderdaad voor je klaargelegd, dus ik kon hem eigenlijk gewoon afspelen. In de playlist.
1: Oh, de playlist. Oké.
0: Okay, ja, nee.
1: Ik dacht, ik ga naar deze, bedoel je?
0: Ja, die. Ja. Okay, nee, okay, die kan je gewoon...
1: Moet wel goed gebeuren natuurlijk. Dan gaan we eerst...
0: Laat zien hoe het moet, Mike.
1: Eerst de fader uitveden. En dan het nieuwe nummer aanzetten.
0: Nou, je kan hem wel iets verder doorspoelen. Dan hebben mensen een klein beetje een idee van wat het is.
1: Nou, ik ben benieuwd, hoe ben je achter World gekomen? Hoe weet je het niet meer?
0: Volgens mij via Rocket League.
1: Ja,
0: hij is heel veel gefeatured in Rocket League.
1: Ja. Dus, maar wil je doorspoelen of wil je hem gewoon even aan hebben?
0: Ja, nou, we laten de eerste drop wel een beetje spelen. Joh, hartstikke prima. Maar ja, mocht jij fan van Rocket League zijn, dan heb je ongetwijfeld deze man wel ergens voorbij horen komen in de soundtrack. Want hij heeft op redelijk veel van die collabs gespeeld. Maar los daarvan is het ook al een van de grotere artiesten op Monster Cat met respectabele miljoenen streams. Maar dit is het nummer Everything samen met Ashdown. En dat klinkt dus ongeveer een beetje zo.

0: Nou, dat is dus de muziek van World. Inmiddels gestopt onder dit alias. Inmiddels is bezig onder meer compleet andere muziekstijl. Maar ik waardeer het eigenlijk allebei wel. Jij, Mike?
1: Nee, ik ben sowieso een World-luisteraar, dus ik vind gewoon als muziek is, vind ik gewoon goed.
0: Nou, als hij iets maakt, dan is het gewoon lekker. Maar dan heb je dus een beetje een impressie van waar de beste man vandaan kwam. Maar goed, deze avond stond in het teken van de lekkere zomerse house vibes. Dus ik zou zeggen, dat is gewoon waar we mee verder gaan.
1: Ja, heb je een voorkeurtje?
0: Je staat al helemaal klaar,
1: kijk,
0: zie je.
1: Kijk, ja, dus, we gaan het lekker goed bezig. Dus dat,
0: Mike, jij bent altijd by my side.
1: By your side.
0: Exact. Van?
1: Ja, jij bent, het is jouw playlist. Ik ga jou laten aankondigen.
0: Helemaal goed. Dan is dit By Your Side van Veers.

0: Wat een heerlijke track is dit ook weer. By Your Side van Veers. Ik kwam deze toevallig laatst tegen gewoon in de weekly releases van Spotify. Dan raadde je nog wel eens wat aan. En ik ben wel eens in de mood om dan te denken van... ik ken het nummer niet. Ik heb al helemaal nooit van de artiest gehoord. We gaan hem gewoon luisteren. En hij was lekker.
1: Ja, dat vinden wij niet alleen, maar dat vinden wij... A.K.A. het gele hekje. Die krijgen wij ook binnen. Dat de track zeer gewaardeerd wordt.
0: Ja, dus, want al is mijn vader er niet... dan is onze trouwe luisteraar er eigenlijk altijd wel. Dus, doet hij goed.
1: Drie mensen vinden hem al lekker. Dus, is goed genoeg voor ons.
0: Ja, zitten we nog een beetje lekker in de zomerstemming zo?
1: Nou, ik heb een airco in mijn nek blazen. Dus,
0: jij hebt het... is dat nou relaxed of niet?
1: Tussenin.
0: Tussenin. Je kunt ook niet echt jezelf verplaatsen of zo. Dat is ook
1: niet
0: echt,
1: dat gaat lastig. Dus,
0: matig. Maar misschien dat je... moet je zo maar even kijken. Dat je zo'n standje kan doen dat hij niet de hele tijd letterlijk in
1: Ik zet hem op jou. Dus, want jij bent altijd heel snel warm. En kan
0: ik hoef niet per se dat ding full blast op mijn nek te hebben hijgen hoor. Maar weet je wat? Als het jou lukt... Want dan gaat het toch niet lukken. Want hij staat helemaal niet goed daarvoor. Maar weet je, als het jou lukt om dat ding full blast op mij te zetten... Ik vind het helemaal mooi.
1: Ik vind de uitdaging... ga ik wel lekker aan.
0: Nou, ga dat lekker proberen. Dan gaan wij... Nee, trouwens. Voordat wij verder gaan naar het volgende nummer. Ja. Jij hebt ons nog wat te laten horen. Hij staat gewoon in de playlist.
1: Ik heb voor de oorspronkelijke gevonden. Dus dat is dat gewoon, denk ik, deze... deze hier, yep. En dan moet ik naar dit getal. Ja, dit had ik volgens mij al een keer eerder je laten horen, maar...
0: Maar de luisteraars nog niet. Dus,
1: toen volgens mij ook. Dus dat gaan we nu lekker weer doen. Als het goed is, het klinkt een beetje als een synth, maar het is een synth, maar het klinkt als een kat. Dus ik ben
0: heel benieuwd.
1: Ik ben ook benieuwd of jij hoort wat ik hoort, want anders sta ik voor schut. Dus of... Ja, sta ik
0: maar dan ga ik nu gewoon zeggen, ik hoor het niet. Ook al hoor ik het wel, dan zeg ik gewoon, ik hoor niks. En dan sta je gewoon verschut dus.
1: We gaan het wel zien.
0: Nou, ik zal eerlijk zijn.
1: Is goed.
0: Want ik wist dat je mij dit al een keer had laten horen. Alleen ik was echt weer helemaal vergeten. Doe even nog een keer, want ik hoor... moet je even goed luisteren en dan hoor je zo die... Ja, daar dus.
1: En die zit meerdere keren in dit nummer.
0: Dus. Nou, vooruit. Ik moet hem je geven. Nee, het klinkt wel een beetje als een kat.
1: Kijk, daar sta ik in ieder geval niet voor schut.
0: Nee, vanavond niet.
1: Misschien volgende week wel.
0: Dat zien we dan wel weer.
1: Ja, maar wat we eerst hebben is het volgende nummer. En dat is Gold As... Oh, ik ga niet eens proberen. Ga jij maar...
0: Nee, probeer maar wel. Ik over jezelf voor schut zetten gesproken, probeer deze maar...
1: Oké, het is Goddess, gemaakt door Camel Pet.
0: Vet.
1: Oké, dat is vet. Coutier?
0: Ik denk Coutier, maar...
1: Coutier en Yellowiz.
0: Goddess van Camel Pet, Coutier en Yellowiz.

0: Wat een heerlijk nummer. Goddess van Camel Fat, Coaché en Yellow Wits. Weet je wat het ding is, Mike? Ik heb eigenlijk ook altijd geen idee hoe je die namen uitspreekt. Maar als je het gewoon met zelfvertrouwen doet, dan lijkt het gewoon alsof je weet waar je het over hebt. Maar eigenlijk heb ik ook geen idee. Ik doe ook maar wat.
1: Mooi, dan laat ik jou het alleen maar doen.
0: Nee joh, nee, het is gewoon hartstikke goed om gewoon een beetje te oefenen en zo, toch? Het volgende nummer, dat is eigenlijk een beetje hetzelfde concept als het tweede nummer wat we speelden van Mirror. Dat was eigenlijk weer hetzelfde verhaal van artiest waar ik fan van ben, heb ik al een tijdje niks van gehoord. Ik ga opzoeken hoe het met ze gaat en het blijkt in één keer dat ze verder zijn gegaan onder een hele andere naam. En dat is inmiddels dus Gourmet Groove. Of ja, gourmet. Ik weet niet hoe je dat in het Engels... Ja, in het Nederlands zeggen we gourmet. Maar ik weet eigenlijk...
1: Gourmet
0: Groove of zo, weet ik veel. In ieder geval gourmet lekker, zeg maar. En dat is een Nederlands duo die eerst bekend waren onder...

De naam Time to Talk. En ik was heel groot fan van die artiest. En ik ben dus eigenlijk een beetje verdrietig dat ze gestopt zijn. Maar ja, dit is hun eerste nummer als Gourmet Groove samen met Sam. Dit is Ecstasy. En ik vind deze toch eigenlijk ook wel heel erg lekker. Dus ik kan niet te verdrietig zijn. We gaan hem gewoon lekker luisteren. En dan kunnen we straks misschien nog wel een klein stukje laten horen van wie Time to Talk dan precies was. Maar dit is dus Ecstasy van Gourmet Groove samen met Sam.

0: Lekker, lekker, lekker. Ecstasy van... Ja, nou oké, ik moet wel even snel disclaimer. Dat vind ik niet lekker, denk ik. Ik heb het nooit gedaan.
1: Nee, je weet dat
0: ik weet het niet. Ik live on air, maar ik heb dat nog nooit gedaan. Maar het nummer is wel lekker.
1: Het staat ook op recording, hè? Dus je kan terugpakken helemaal goed, misbruiken
0: maar,
1: tegen je.
0: Ja, helemaal goed. Maar nee, het nummer vind ik hartstikke lekker. Ecstasy samen met... van Gourmet Groove samen met Sam. En ik zei net al, net zoals dat we eigenlijk eerder hadden gedaan met World, die dus is overgestapt naar Miru, is het misschien ook wel leuk om eens wat van Time to Talk laten horen, die dus inmiddels verder is gegaan onder Gourmet Groove. En ik denk dat dit mijn favoriete nummer van hun is, samengemaakt met Cartoon, en dat is ook wel een van mijn meer favoriete artiesten, Jaja en Asina. Maar je moet deze even een beetje vooruit spoelen, want hij wordt aan het einde echt lekker. Dus doe maar een beetje 1,50 of zo. Ja, doe maar even full blast. Dit is echt lekker knallen.

0: Nou, dat is dus even een goede time to talk banger, zeg maar. Ironisch genoeg dus weer een drum and bass artiest die de house kant op is gegaan. Dus hoe dat precies werkt, ja, ik weet het niet. Het zal wel de nieuwe hype zijn of zo. Ergens vind ik het jammer, want ja, iedereen die mij een klein beetje kent, die weet inmiddels echt wel dat drum and bass toch wel een beetje mijn genre is. En ja, niet alleen die van mij, want hier tegenover mij zit er volgens mij nog één. Maar ja, weet je, ik vond Ecstasy toch eigenlijk ook wel een erg lekker nummer. Dus, nou, weet je, prima. En over meer dan prima gesproken, want ja, dit nummer is sinds release toch al erg op mij gegroeid. We hebben hem al een paar keer gedraaid inmiddels, maar ja, moet gewoon kunnen, weet je. Het zijn immers vrienden van de show, dus dan heb je toch altijd een klein beetje dat privilege. Dat zijn namelijk Mark A. Virgo. En als jij bij jezelf denkt, hé, maar dat zegt mij iets, dat zou heel goed kunnen. Want niet zo heel lang geleden waren ze nog hier in de studio allebei een lekker setje gedraaid bij de Mix Marathon. Nou jongen, die twee die zijn echt lekker bezig de laatste periode. Dat is ongezond. En ja, dit nummer is een van de vruchten die zich heeft afgeworpen in hun samenwerking. En dat is het nummer Dark Knight. En ja, ik kan dit nummer helemaal plat luisteren en nog steeds vind ik hem lekker. Het is een 8 minuut lang nummer. En hij is voorbij voor je het door hebt.
1: Ondertussen al 7.
0: Ja, daarom. Dus we gaan hem gewoon lekker luisteren voor er helemaal niks meer van over is. En we zijn straks weer bij je terug. Dit is Dark Knight van Mark A. Virgo.

dit echt zo'n golden example vinden van wat een... ik durf het bijna niet meer te noemen, maar ik heb dit volgens mij een keer Melodic House genoemd of zo. En daar waren ze niet helemaal mee eens. Maar laten we het houden op een house track of whatever. Ik vind dit zo'n geniaal goed nummer. Dat De enige complaint die ik heb, en dat heb ik ook wel eens tegen ze gezegd volgens mij, er zit een hele lange stilte aan het eind van het nummer. En dan niet een soort van fade, maar gewoon letterlijk niks. Dus dat is dan een beetje jammer. Maar hier maakt dat niet zoveel uit, want we hebben toch zelf de controle over wanneer we het volgende nummer draaien. En dat gaan we gewoon lekker nu doen. Je hoort hem al in de achtergrond. Heerlijk nummer, ooit een keer ontdekt. Volgens mij in de tijd dat we nog in Wageningen draaiden, zelfs omdat mijn vader het een keer had opgezet. En ik ben hem altijd blijven luisteren sindsdien. Dit is Forever Young van de Round Shaped Triangles. En als ik naar de klok kijk, dan zie ik dat we er alweer bijna uitgaan. Ik denk dat we na dit nummer nog een heel klein beetje tijd zullen hebben om nog in ieder geval een half nummertje te draaien. Dus geniet ervan. Wij zijn straks nog terug met één nummer en dan is weer tijd voor het nieuws.

Forever Young van de Round Shaped Triangles. Echt zo'n ja, heerlijk zomerse vibe. Echt een nummer die ik inmiddels echt al zeker 5 jaar luister of zo. En ik vind hem nog net zo lekker als de dag dat ik hem tegenkwam. Sommige nummers die hebben dat, die vervelen gewoon niet. En het laatste nummer die heeft ook echt een beetje die zomervibe. Een beetje, stel je voor, je rijdt lekker in je auto in de zomer. Een beetje s'nachts die vibe. Ik heb ik een beetje gestolen uit het album, want het album heet gewoon Night Drive. Maar we gaan hem gewoon lekker luisteren. Dit is The Beach van Cannons. En wij zijn weer straks terug na het nieuws van 8 uur met nog veel meer lekkers van Dance Experience.

0: 10 uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het ook erg druk, toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met een noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De noodverordening in Zandvoort geldt tot maandagavond laat. Afrikaanse en Caribische leiders willen excuses van landen die profiteerden van de transatlantische slavenhandel. Ze willen ook herstelbetalingen. In maart nam de VN een resolutie aan waarin de slavenhandel wordt bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. 123 landen stemden voor. Tientallen landen, waaronder Nederland, onthielden zich van stemming. De afgelopen dagen was er in Ghana een internationale conferentie over slavenhandel. Ghana wil het debat verschuiven van erkenning naar concrete maatregelen, zoals herstelbetalingen. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn onderweg. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance gaat zelf de komende dagen ook. Vandaag ontstond duidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is, omdat Israël zich niet aan afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. En dan het weer nog. Vanavond en vannacht in het zuidoosten kans op een onweersbui. Het is een graad of 17. Morgen zon, maar ook een regen- of onweersbui. En dan wordt het 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert.

7 tot 9 live. 7 tot 9 live. Van 9 tot 12. De Dance X-Mix Markt. En elke zaterdag van 9 tot 11. De herhaling van het live programma. Daarna van 9 tot 6. De Dance X-Mix Marathon. Dance X met niet alleen de lekkerste remixen.

0: Een hele goede avond. U luistert hier naar het tweede uur van Dance Experience op 18 juni. En we zijn nog steeds met z'n tweeën.
1: Ja, ja. We zijn gewoon nog met z'n tweeën.
0: En als het goed is, zijn we nog steeds live. En anders doe het een beetje voor spekkenbonen. Ja, dat vind ik ook niet erg.
1: Als wij dan in ieder geval maar plezier hebben gehad, dan is het ook goed, toch?
0: Nou, volgens mij hebben we het eerste uur best wel veel plezier gehad.
1: Ja, ik denk het ook wel, ja.
0: En voor de luisteraars die nu aanhaken, het valt nog gelukkig 10 weken terug te luisteren. Dus,
1: komt helemaal goed, joh.
0: Ga even naar Xon.nu en ga naar de radiotak. En dan kan je herhalingen, denk ik. Of is het naar het programma?
1: Ja, uitzending gemist of zo.
0: Ja, en dan naar ons programma DanceX. En dan kunt u tot 10 weken terugluisteren. En wat hebben we voor 2 uur in petto?
1: Nou ja, dat mag jij ons vertellen.
0: Ja, ik heb dit keer 2 uur playlistje uitgekozen. Nou, hetzelfde als het eerste uur eigenlijk. Heel makkelijk.
1: Maar een beetje die summer vibe.
0: Inderdaad. En zoals u van ons gewend bent, natuurlijk de mixes aankondigen van vanavond en dit weekend.
1: Zeker, gaan we ook doen.
0: We hebben ze lekker weer doorgestuurd gekregen, dus dat gaan we ergens dit uur doen. Daar komen we vanzelf wel achter wanneer. En dan... Maar ja, jij had nog een nummertje over van het eerste uur. En die zit toevallig in mijn playlist voor dit uur. Dus,
1: ja, ik kwam er niet aan toe en hij kwam aanzetten met... Oh, maar hij zit ook in mijn playlist. Oh, nou, dan doen we hem gewoon in het tweede uur. Nou, dan gaan we het gewoon lekker doen. Dit is I Ain't Losing You van Elderbrook samen met Nimino.

0: Ja, Elderbrook, dat is zo'n artiest die mist niet zo vaak, vind ik. Die heeft zoveel heerlijke nummers, maar ik denk dat dit toch wel een van mijn favorieten is. In ieder geval van zijn recentere werkjes.
1: Ik vind het altijd zo leuk dat we altijd op een of andere manier erachter komen dat we hetzelfde muziek luisteren.
0: Ja, nee, klopt. Als we het niet inderdaad van elkaar ontdekken, dan vinden we op onze eigen manier vaak nog steeds dezelfde muziek.
1: Dus luister je meer naar Elderbrook of alleen deze?
0: Nee, zeker hoor. Ik luister meer van zijn nummers.
1: Dan ken je deze waarschijnlijk ook? Of
0: Nee, die weer niet. Oh, maar ik ken echt lang niet al zijn discografie hoor. Hij heeft echt heel veel nummers. Dus ik ben zeker niet up-to-date. Maar er zijn echt wel een aantal nummers die ik luister.
1: Hoeveel albums heeft hij eigenlijk?
0: Wel, meer dan genoeg hoor.
1: Ja, dat is wel meer dan genoeg.
0: Hij is al heel lang actief, Elderbrook. Die zit al echt wel, denk ik, 15 jaar plus of zo in de scene, zeg maar. Dus dat doet hij wel lekker.
1: 2011 ongeveer.
0: Ja, zoiets al, ja.
1: Ja, de tijd gaat wel heel snel.
0: Ja, dat gaat het zeker, ja.
1: Maar ja, gelukkig hebben wij nog 45 minuten, iets langer dan 45 minuten, om muziek naar te luisteren. En dat gaan we zeker met het volgende nummer doen. Dat is Grin van Bank. Bank?
0: Ja, geen idee. Ik weet het ook niet.
1: Deze
0: Bank
1: op.
0: Of zo, ik weet het ook niet.
1: Nou, close enough. Maar hier is dan Grin van Bank?
0: Sure.

0: Ja, ja, dat was hem weer. Het helaas is dit playlist alleen maar gevuld met ja, niet zo hele lange nummers. Het is allemaal een beetje 3 minuten.
1: Ja, ik wou net zeggen, we zijn wel van het extended mix uurtje gegaan naar ik zie gewoon 2 minuten nog iets in de playlist.
0: Zou ik even kijken wat de langste is?
1: Helemaal goed. Dat hoef je niet eens zo te doen. Je kan gewoon op klokje klikken. Oh. Ja. Nog een keer? Ja.
0: Oh.
1: Nou, er zit gewoon een nummer van 7,5 minuten.
0: Kijk, laten we nog gaan compenseren. Laten we gewoon lekker voor die 7 minuten gaan. Dan,
1: ja, gaan we hem doen?
0: Ja, het is net
1: maar op 1 voorwaarde, dat jij hem aankondigt. Want ik zie een hele hoop shit erin staan.
0: Ja, maar dit is wel heel veel bekende. Dus dat
1: nou, oké. Laat maar zien.
0: Oké. Volgende nummer. Heet de Glow? Wacht, hold op. Moeten we even goed doen.
1: Ga je het jezelf nog moeilijker maken? Nou, oké. Sure. Shoot. Het nummer heet Glow van... Ja.
0: We wachten op het deuntje, hè.
1: Oh, moet... Oké. Daar komt-ie. Ja. Oh, oké. Ik ben gefopt. Nu dan. Ook niet.
0: Nee. Duurt wel heel lang.
1: Nu.
0: Kijk. Oké, het volgende nummer heet Glow. Gemaakt door Fred Again. Met 3 puntjes. Daarna hebben we Duskus. Fortet. Join Anonymous. En we eindigen met Skrillex.
1: Je hebt 1 fout gemaakt.
0: Het zijn er 2.
1: Ja, het zijn 2 puntjes, ja.
0: Ah, 2 puntjes aan de kom, oké.
1: Maar je hebt alle namen goed uitgesproken, dus...
0: Maar deze was ook niet heel lastig.
1: Om, alsnog goed gedaan.
0: I will take the win. Nou, dus,
1: gaan we dat lekker doen?
0: Ja, laten we lekker gaan luisteren.
1: Goed idee.

0: Ja, daar is die 7,5 minuut. Ben je wat meer gerustgesteld, Joshua?
1: Ik hou altijd wel van de lekkere lange nummertjes.
0: Ja, ik zelf ook, alleen een of andere reden is dit playlist best wel vol met korte nummers.
1: Ik weet wel waardoor dat komt.
0: En dat is?
1: Omdat de playlist vol zit met allemaal nieuw uitgebrachte nummers en die zijn gewoon niet zo lang meer.
0: Ja, helaas is dat wel het geval.
1: Ja. Maar
0: ik heb nog eigenlijk een vraag voor jou.
1: Stel hem.
0: Wij luisteren nu allemaal een beetje zomerachtige muziek.
1: Zeker.
0: Maar wat maakt een nummer zomerachtig? Want
1: ik denk dat er echt wel mensen zijn die verstand hebben van akkoorden en dat soort dingen, die daar een heel goed antwoord op kunnen geven. Maar dat ben ik niet. Ik zou echt niet. Het is een feeling. Ja, ik denk van, oh ja, dat is een lekker zomers nummer. En die niet.
0: Maar het is best wel knap dat deze nummers, of in ieder geval de nummers die we vandaag spelen, 90%, misschien meer, voelt het ook als een zomernummer.
1: Ja, er zit inderdaad vast wel een soort van onderliggende verbintenis tussen al die nummers, waardoor wij als mens denken van, hé, dat klinkt zomers. Ik zou eerlijk gezegd niet weten wat dan dat verband is. Dus mocht jij nou toevallig heel veel verstand hebben van muziektheorie, je luistert vanavond en je denkt, hé, maar ik weet het antwoord op die vraag. Nou, laat het ons even weten. Stuur een mailtje naar info@dancex.nl. En laat ons weten wat het nou maakt dat een nummer een zomerse klank heeft. Ik zou het eerlijk gezegd,
0: het is niet genre. Want
1: nee, het is niet per se genre gelimiteerd. Want meerdere genres kunnen zomers klinken. En dus by default dan ook niet zomers. Dus er zit iets in een akkoord, in een instrument. Ik weet het niet, maar iets maakt een nummer zomers. Nou, ik ben benieuwd. Mocht jij luisteren en je weet het, dan laat het ons even weten.
0: Wow. En wat ik ook zal laten weten, is dat we straks gaan luisteren bij het volgende nummer. Die staat natuurlijk al klaar. Maar we hebben ook nog verschillende andere dingen vanavond op de planning staan. Zoals de mixes.
1: Zeker.
0: Die komen er ook zo aan. En wat daarna komt, we weten het allebei niet. We klikken wat in het playlist aan.
1: Dus moet voor ons ook een verrassing blijven. Hè? Dus
0: houd het spannend. Ook gewoon voor de persoon. Als wij hier achter de knoppen zitten, wij weten niet wat we gaan spelen. Maakt het ook gewoon spannender.
1: Zeker.
0: Gewoon een hele thriller dit voor ons.
1: Lekker man.
0: Maar wat ook een thriller is, ik weet niet. Probeer een beetje aan te haken op het volgende nummer. Hij heet in ieder geval The Deep. Gemaakt door Lane 8 en Art School Girlfriend. Deze is gelukkig heel makkelijk voor te lezen qua namen.
1: Je zoekt ze erop uit of niet?
0: Ik zoek ze er wel een beetje op uit om het voor mij wat makkelijker te maken.
1: Ik heb het wel door.
0: Nou, dan ga ik straks voor jou eentje uitzoeken. Kijken of ik het jou moeilijk kan maken. Want jij hebt tot nu toe alles goed. En ik zit een beetje te struggelen ermee.
1: Helemaal goed.
0: Dus, maar wat we eerst gaan doen is lekker luisteren. Hier is The Deep, gemaakt door Lane 8 en Art School Girlfriend.

0: The Deep van Lane 8 samen met Art School Girlfriend. Heerlijk nummer. Dit is zo'n nummer. Ik hoorde hem en ik dacht, hey, maar die ken ik. Terwijl ik hem bij titel en artiest echt helemaal niet herkende. Dus ik heb dit ooit een keer gehoord en het is blijkbaar blijven hangen. Maar ik ken het nummer, maar toen je hem aankondigde dacht ik, oh, het zal wel, geen idee wat het is. Dus waar ik hem dan eerder gehoord heb, geen idee. Misschien een keer dat jij het op werk op de speaker hebt gezet of zo.
1: Dat denk ik wel deze
0: vaker. Dat zou wel kunnen inderdaad. Maar fantastisch nummer.
1: Mooi uitgekozen.
0: Maar over fantastische nummers gesproken. Als jij nou zoiets hebt van, hey, ik wil eigenlijk gewoon 3 uur lang achter elkaar alleen maar fantastische nummers. Nou, dan weet

0: De Mix Marathon.
1: Heel mooi, in de tijd van de jingle.
0: Ja, als je een beetje je best doet, dan past het wel. En ja, zo is die weer voorbij. Bam!
1: Dat is gewoon hele mooie timing.
0: Ja, we zijn gewoon locked in, man. We zitten er lekker in.
1: En wat ook locked in, is het volgende nummer. Nou, een deel van het volgende nummer, want dat is wel echt een klassieker. Ik weet niet, jij ziet hem ook wel. Dat is wel een klassieker,
0: ja,
1: denk ik.
0: Ik herken hem niet. Misschien als je hem...
1: Jij herkent dit nummer niet?
0: Ja. Niet bij titel. Misschien als je hem draait dat ik denk, oh, tuurlijk die, maar... Okay. Ja. Oh, tuurlijk. Ja, oké. Nee, ik heb al genoeg gehoord. Die ken ik wel.
1: Ja. Dus dat is een klassieker. Alleen, dit is een cover erover. Cover? Is er ook cover heen? Ja, daar heeft iemand overheen gezongen. Dus volgens mij is dat wel een cover. Op de klassieke nummer. Dus en ik dacht, ja, ik heb een beetje in die playlist op kijken, maar dit is het moeilijkste wat ik kon vinden. Dus succes met aankondigen.
0: Dan is dit Sonnentanz van Klangkarussel en Will Hurd. Zoiets, denk ik. Mijn Duits is niet heel goed.
1: Ik vond het in ieder geval heel mooi.
0: Dankjewel.

0: Even die gitaar even lekker wat langer door laten gaan. Want dat is een wat kleine, wat zachtere outro.
1: Ik vond het wel een lekkere uitvoering eigenlijk.
0: Ik heb net gekeken, dit is

0: beneden.
1: Huh, nee toch?
2: Ik keek even naar de artiesten waarvan die deuntje heeft gemaakt. Dit staat bovenaan.
1: Maar ik ken dit als
2: zonder vocals, maar dit is het originele.
1: Ja, nee, sure, inderdaad.
2: Ik denk het originele. Hij heeft 3 keer zoveel luisteraars.
1: Ja, maar Shirley is... Ik denk dat er op een later moment nog een keer iemand overheen is gegaan.
2: Ja, dat denk ik ook. Alleen die heeft wel 3 keer zoveel luisteraars. Dus ik weet niet wat nou... Ja, ik weet niet wat de meeste mensen kennen.
1: Ik ken in ieder geval de instrumentale als de radiohit. Ja. Wat eigenlijk best wel gek is. Want het is juist heel vaak dat een nummer instrumentaal gemaakt wordt. En dan maakt iemand er zeg maar zo'n vocal cover overheen. En dat wordt dan vaak de radiohit. Bijvoorbeeld zo'n voorbeeld daarvan is 5 Hours van De Jorro. En je hebt Overdrive, Gecko van Oliver Heldens. Dat zijn allemaal van die voorbeelden van nummers die instrumentaal gemaakt worden. Iemand maakt er dan een vocal cover van en dan wordt het een radiohit.
2: Ja, en misschien is het in dit geval ook hetzelfde. Hè?
1: Weet ik niet.
2: Maar
1: ik vond het wel grappig trouwens. Ik zag dat nummer was dus van die Klanka Carousel of zo. Of ja, nogmaals, ik kan geen Duits. Maar dat is dezelfde artiest die ook achter het nummer Sun Went Down, Sky Went Dark zit. En die draaien we regelmatig hier in de uitzending. Oh. Zag ik toevallig in 1 keer staan. Denk, hey, maar dat nummer ken ik.
2: Dat wist ik niet, dat vind ik wel
1: grappig. Nee, ik ook niet. Dus dat is blijkbaar dezelfde artiest die dat nummer ook gemaakt heeft.
2: Wat heeft hij dan...
1: Nou, hij zal vast nog wel meer dingen.
2: Waarschijnlijk hebben we hier en daar nog een paar die we ook nog opzetten, maar niet in de gaten. Of in ieder geval, wij twee niet in de gaten, want wij zitten nooit achter de knoppen.
1: Ja, wij letten toch nooit op, joh. Dus.
2: Ja, alleen nu is de grote baas er niet, dus we kunnen doen wat we willen.
1: Ja,
2: dus...
1: als de kat van huis is, dan dansen de muizen op tafel. Hè? En deze twee muisjes, die dansen wel hoor, geen zorgen.
2: Over dansen gesproken, dan maak ik gelijk een switch naar de volgende nummer. Moet ik alleen even... En me bijzoeken. Want ik had eigenlijk een andere verplaatst. Maar ik dacht, jij hebt het over dansen. Nou, dan gaan we ook lekker een nummer hebben waar over dansen gaat. Ik weet niet of het een dansnummer is. Maar in de titel staat Dance. Dus past een beetje in het thema van Dance Experience. Dus ik zou zeggen, laten we gaan luisteren. Hier is I Just Want to Dance. Nou, nu kunnen we dat. Van Shallow Night Tales. Ja, heb ik hem goed, Joshua? Ja, nee, hij knikt. Ja,
1: jawel.
2: Het is door de jury goedgekeurd.
1: Zeker.
2: En waar luisteren we het op?
1: Dance Experience.

0: I just wanted to dance.
1: En Joshua, heb je al het gevoel om te dansen?
2: Ik weet niet. 100%.
1: 100%.
2: 100%. Nou,
1: als je het niet hebt, moet je het eerlijk zeggen. Hè? Dan,
2: Ik moet wel zeggen, dansen is niet echt... niet helemaal mijn expertise, zeg maar. Ik weet nooit zo goed wat ik moet doen. Ik kijk dan naar mensen om me heen die lekker aan het dansen zijn en denk van ja, jij ziet
1: gewoon een
2: eruit,
1: beetje op je plaats, gewoon een beetje heen en weer, toch?
2: Ja, ik heb daar toch de ballenverstand van, man. Ze zeggen van je bent dan veel te... Ja, in het Engels noemen ze dat dan self-conscious, zeg maar. Ik weet niet wat daar de Nederlandse... Zelfbewust of zo.
1: Ja,
2: denk het. Maar ik weet niet.
1: Je denkt er te veel over na.
2: Ja, precies. Is niet voor mij gemaakt, dat hele dansen, joh. Ik sta gewoon ergens lekker in een hoekje, gewoon te genieten van de muziek en ik rap me wel, zeg maar.
1: Ja, je staat een beetje in het hoekje, niet in het midden vooraan.
2: Ja, op zich wel, maar ik zal niet heel veel bewegen waarschijnlijk.
1: Dat heb ik ook gezien.
2: Ik sta gewoon een beetje gewoon met mijn hoofd te knikken, gewoon te genieten, weet je wel. Maar
1: ik ben zelf met jou naar Fox Stevens gegaan.
2: Dat klopt, wel twee keer zelfs.
1: Twee keer zelfs, dus... je staat een beetje stil in een hoekje. Nou, niet in het hoekje, zo middenin, best wel middenin, maar...
2: moet wel in het midden staan, moet wel goed kunnen zien, hè? Kom op.
1: Je zit een beetje
2: voor de tickets, moet ik wel kunnen zien waarvoor ik ga, toch?
1: En je gaat een beetje met je bovenlichaam heen en weer en...
2: Ja, precies.
1: Maar je stilt niet de dansvloer.
2: Nee, zeker niet. Daar zijn gelukkig heel veel andere mensen voor die rol voor mij kunnen vervullen. Ik heb daar de ballenverstand niet van.
1: Ja, gelukkig. Je hoeft niet overal verstand van te hebben, toch?
2: Zeker waar.
1: Je hoeft niet een... ik wilde zeggen, je hoeft niet one trick pony te zijn, maar dat ben je dan juist, weet je.
2: Sowieso.
1: Ja. Maar het volgende nummer... Ja, ik heb niet een heel verhaal erbij, wel een klein beetje. Is dat ik de laatste tijd wat meer geïnteresseerd ben in dit land. Want het volgende nummer heet Japan.
2: En waar komt de interesse vandaan?
1: Weet ik eigenlijk niet. Ik ben de laatste tijd steeds meer geïnteresseerd in Japan en ook de cultuur daar. Dus,
2: ooit geweest?
1: Ik wil er wel echt heen. Ik wil met mijn vriendin naar volgend zomerjaar. Kijken of we dat kunnen elkaar.
2: Dat is grappig. Ja, ik durf het eigenlijk niet op radio te zeggen, want dan voelt het in één keer zo echt en bindend. Alleen er hebben zich gesprekken voortgedaan waarin het concept besproken is. Ik maak het even heel afstandelijk. Dat ik wel eens ergens volgend jaar met mijn vriendin naar Japan zou kunnen gaan.
1: Oh, cool.
2: Dus... Ja, dat idee is er.
1: Ik vind wel, als je naar Japan gaat, dat je gelijk 3 weken moet uitplannen om het.
2: En dat is ook de reden dat we deze week dit jaar niet op vakantie gaan.
1: Is gewoon puur om dat mogelijk te maken.
2: Exact. Maar... Er is dus inderdaad een aanzienlijke kans dat er volgend jaar dan een redelijk dure en dus ook wat langere... Nou, ik moet wel zeggen, het ding met Japan, het dure aan Japan is er komen. Als je er eenmaal bent, dan is het op zich best te doen. Alleen
1: dus
2: de vliegtickets,
1: ja.
2: Ik heb ze gezien, het ligt er niet om. Nee.
1: Ik denk dat je snel 3000 euro kwijt bent voor de vliegtickets.
2: Wow, voor een retourtje PP ben je al snel zoet, ja.
1: Dat
2: is echt intens, hoor. Dat,
1: ja, of gewoon één keer gaan en daar blijven, dat kan ook.
2: Ja, nooit meer terugkomen. Ja. Ja, hoef je alleen een enkeltje te doen, hè? Dat,
1: volgens mij is het best wel streng daar qua emigreren.
2: Ja, ik wou net zeggen, ze zijn daar... Ze vinden vaak toeristen al best wel een ding daar. Dus immigranten, daar moeten ze al helemaal niks van weten.
1: Ik heb het eens een keer voor de gein opgezocht. Volgens mij moet je aardig goed je Japans spreken voordat je daar mag.
2: Ja, de immigratieregels in Japan zijn echt extreem streng.
1: Ja.
2: Dat klopt, ja. Dat ligt er niet om, nee.
1: Ik weet
2: niet hoe jouw Japans is, maar de mijne is niet heel best.
1: Ik ben een Duolingo gestart, maar ik heb niet volgehouden, dus...
2: Ik kan ook best iets starten, maar als ik het dan vervolgens niet volhoud, is het ook niet zoveel waard.
1: Nee, maar...
2: Dat was in ieder geval een intentie, laten we het zo zeggen.
1: Ja, maar bijvoorbeeld PewDiePie.
2: Ja.
1: Spreekt hij een woord Japans, of... Voordat hij daarheen ging, natuurlijk.
2: Geen idee.
1: Want hij woont er nu wel.
2: Ja, nee, weet ik. Maar het is niet Mission Impossible, maar het is niet zo makkelijk als in een Europees land of zo.
1: Nee.
2: Er zit echt wel nog een heel aantal stapjes extra achter voordat je op een gegeven moment echt... En ik weet ook niet zomaar, want er zit ook een verschil tussen ergens wonen en ergens echt permanent citizenship hebben. Dat zijn ook wel weer... Twee heel andere dingen. Dus ik weet heel niet hoe dat bij hem zit, hoor. Maar...
1: Nee, ik denk het permanent. Want meestal is het een jaarachtig.
2: Ja, weet ik niet.
1: Ja. Ik zou daar wel willen wonen, denk ik.
2: Oh, ik niet. Dat is compleet geïsoleerd van alles wat ik ken.
1: Maar de nieuwe experience, is dat niet iets waar je
2: naar... Nee, tuurlijk niet. Nee, als in alles wat ik heb en ken zit hier. Ik ben niet gemaakt voor emigratie.
1: Zou... Land...
2: Ja, maar besef, hè, dan ga je mij dus nooit meer zien als jij emigreert. Ja, misschien dat je mij ooit nog een keer gaat zien of zo, maar veel meer dan dat zal het ook niet meer zijn.
1: True.
2: Nou, ik heb zojuist ook geleerd hoeveel dat waard is voor jou. Goed om te weten.
1: Kijk, je leeft maar
2: eenzijdige vriendschap dit. Heel jammer.
1: Hey, dit is een reden dat YOLO een ding is geworden.
2: Nou, dan ga jij lekker YOLO'en en dan blijf ik gewoon lekker dicht bij mijn vrienden en familie.
1: Is er dan een land in Europa waar je zit dan? Want daar zou ik misschien wel willen wonen.
2: Nee, ik wil überhaupt niet emigreren.
1: Nee?
2: Nee, want dan zit ik zo geïsoleerd van alles wat ik...
1: Naast je vrienden... Stel, je zou je vrienden op een of andere manier nog goed kunnen zien daar.
2: Stel, al mijn vrienden en familie zouden morgen in één keer komen te overlijden. Dan zou ik best naar Japan willen emigreren.
1: En binnen Europa?
2: Ja, als ik dan hier toch niks meer heb, dan kan ik net zo goed gaan. Maar
1: binnen Europa... Dat is meer toegankelijker, want je hoeft niet aan 100 regeltjes te voldoen.
2: Nou, vooruit. Binnen Europa, ik denk op zich... Zweden lijkt me op zich wel prima. Zweden is denk ik wel relaxed.
1: Hey, ik zat zelf ook aan Zweden en Finland te denken.
2: Ja, Scandinavië is vaak wel redelijk qua cultuur ook en zo een beetje gelijksoortig aan wat wij hebben. Duitsland is natuurlijk heel makkelijk.
1: Zou je dan in de bos of meer tegen de stad, dorpen, grote dorpen aan zitten?
2: Als ik moest kiezen tussen een stad en een dorp, dan toch wel een stad. Want... Opnieuw. Als ik moest kiezen tussen een stad of het bos, dan kies ik een stad. Maar als ik kon kiezen tussen een stad of een dorp, dan kies ik een dorp. Want ik vind gewoon het dorpswonen heel gezellig. Maar wat je in Scandinavië best wel vaak hebt, helemaal als je een klein beetje vermogen hebt, dan woon je gewoon ergens in een of ander vaag boshuis. En de eerstvolgende buurman die is gewoon een kilometer verderop.
1: Maar dat is toch vet?
2: Lijkt mij doodeng. Ik zou dan echt niet kunnen slapen, joh. Elke klein takje dat ik s'nachts hoor breken, jongen, ik lig stijf overeind in mijn bed.
1: Ik heb voor een paar jaar terug, heb ik voor twee weken in zo'n boshuisje gezeten met mijn vriendin.
2: No.
1: En ik vond het best wel chill.
2: Ja, nee, ik ben wat dat betreft, ik ben echt een pussy. Ik durf dat gewoon eerlijk te zeggen, ik ben echt gewoon een scheidluis. Ik zou daar helemaal para van worden. Echt elk takje dat breekt, elk... weet ik veel ding wat ik hoor, jongen. Ik zou dan echt gelijk helemaal stijf overeind liggen. Van, ja, is het een inbreker, weet je wel. Er is dus een YouTuber die je kijkt. Die is dus een paar maanden geleden ook echt gewoon op die manier met een pistool tegen zijn hoofd gewoon overvallen. En die woont dus in zo'n afgelegen huisje ergens in Zweden. Ja, dat lijkt echt mijn grootste nachtmerrie. Uiteindelijk is hij er trouwens ongedeerd vanaf gekomen, dus... Positieve conclusie in hoeverre dat echt mogelijk is nadat er iemand een pistool
1: een
2: tegen je hoofd zet.
1: Maar... En die open.
2: Ja, en jij denkt dat een hek wat gaat doen dan?
1: Elektriciteit erop zetten, lekker.
2: Ja, je kunt altijd binnenkomen.
1: Ja, dat is waar.
2: Ja. Maar oké. In ieder geval, heel afgelegen wonen, niet voor mij gemaakt. Daar hou ik niet zo van. Dus dan liever de stad.
1: Nou, dan...
2: Maar eigenlijk ook liever niet de stad. Doe mij maar gewoon een gezellig dorpje of zo. Dat is meestal waar ik denk ik het beste tot mijn recht kom.
1: Nou, dan ga ik het lekker mooi voor je maken. Je zit hier lekker in Ede, in Nederland, bij al je vrienden. En we gaan...
2: Ik zit helemaal op mijn plek, joh.
1: Jij zit helemaal op je plek.
2: Maar jij niet, want jij wilt naar Japan.
1: Ja, Japan. En ik wilde zeggen, ik breng Japan naar je toe. Want het volgende nummer heet Japan. En ik weet toevallig dat het ook een nummer is die je luistert.
2: Dus... Zeker, goed nummer overigens.
1: Ja, daarom heb ik ook uitgekozen. Dus hier is Japan, gemaakt door Froddle. Hierbij?
2: Tense Experience. En gewoon nog lekker in Nederland.

0: Heerlijk nummer, Japan van Froddle. En zo hebben we toch een beetje het land wat dichter naar Nederland getrokken. Zo hadden we overigens ook trouwens vrij recentelijk nog natuurlijk de Nederland-Japan wedstrijd. Dat was ook wel grappig om een beetje op social media te zien wat daar allemaal een beetje uitkwam. Fans die met elkaar interacteerden. En ik hoop dat de volgende wedstrijd beter voor ons uitpakt. Gelijkspel is op zich prima, maar de volgende gaan we gewoon winnen. En wij gaan lekker winnend de uitzending uit met deze van Evion samen met Sophia Nazo. Dit is Wasuka. En wij zijn weer terug volgende week met nog veel meer lekker dance experience. Blijf na het nieuws nog even plakken voor een heerlijke mixmarathon. En tot
1: volgende week. Wow.

0: het nieuws van 11 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op het WK voetbal heeft Oranje zijn tweede groepswedstrijd ruim gewonnen. Tegen Zweden werd het 5-1 door doelpunten van Brobbey, Gakpo en Summerville. Nederland heeft nu 4 punten in groep F. Oranje is al bijna zeker van plaatsing voor de knock-outfase. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels in Zwitserland. Vance is daar nu ook naartoe. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. Vandaag ontstond onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is, omdat Israël zich niet aan afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding openhouden. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het ook erg druk. Toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met een noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De noodverordening in Zandvoort geldt tot maandagavond laat. Op een internationale conferentie in Ghana over slavernij is opgeroepen tot excuses van landen die aan de transatlantische slavenhandel hebben verdiend. De deelnemers willen ook dat er een wereldwijd herstelfonds komt en dat geroofde objecten worden teruggegeven. De algemene vergadering van de VN bestempelde de transatlantische slavenhandel officieel als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. En het weer vanavond en vannacht in het zuidoosten kans op een onweersbui. Morgen zon, ook een regen- of onweersbui en het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: van 12 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Israël heeft de afgelopen dag opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op de Gazastrook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood. Een van de aanvallen was op een appartementengebouw in Gazastad. Daarbij kwamen 2 kinderen om het leven. Bij een raketaanval op een vluchtelingenkamp in centraal Gaza werd een journalist van Al Jazeera gedood. Sinds oktober is er een staakt het vuren, maar bijna dagelijks zijn er nog Israëlische aanvallen op Gaza. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance is daar nu ook naartoe. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. Vandaag ontstond onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het er ook al erg druk. Toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met de noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De noodverordening in Zandvoort geldt tot maandagavond laat. Op het WK voetbal heeft Oranje zijn tweede groepswedstrijd ruim gewonnen. Tegen Zweden werd het 5-1. Door 2 doelpunten van Brobbey, 2 van Gakpo en 1 van Somerville. Nederland heeft nu 4 punten in groep F. En Oranje is al bijna zeker van plaatsing voor de knock-outfase. Het weer, vannacht kans op onweersbuien. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag veel zon, met ook af en toe weer kans op een regen- of onweersbui. En het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: nieuws van 1 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Israël heeft de afgelopen dag opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op de Gaza-strook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood. Een van de aanvallen was op een appartementengebouw in Gaza-stad. Daarbij kwamen 2 kinderen om het leven. Bij een raketaanval op een vluchtelingenkamp in Centraal Gaza werd een journalist van Al Jazeera gedood. Sinds oktober is er een staakt het vuren, maar bijna dagelijks zijn er nog Israëlische aanvallen op Gaza. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt voor zware Russische aanvallen. Die zouden vannacht moeten plaatsvinden. Zelensky zegt dat de bevolking zich daarop moet voorbereiden. In de videoboodschap zei Zelensky verder dat het aanbod voor rechtstreekse onderhandelingen tussen hem en president Poetin nog steeds geldt. De Franse politie heeft bij een huiszoeking per toeval een gestolen schilderij van Picasso gevonden. De huiszoeking in een voorstad van Parijs werd gedaan vanwege drugshandel. In de woning vonden agenten niet alleen drugs, maar ook het kunstwerk. Om welk werk het van Picasso het gaat, is niet bekendgemaakt. Bronnen melden aan een Franse krant dat het schilderij eerder is gestolen uit een opslag. Het schilderij zou miljoenen euro's waard zijn. De Franse politie heeft 4 mensen aangehouden. Op het WK voetbal heeft Duitsland gewonnen van Ivoorkust. Het werd 2-1. Lang was het gelijkspel, maar in de laatste minuten scoorde Duitsland alsnog de 2-1. Afgelopen avond won Oranje zijn 2e groepswedstrijd ruim. Tegen Zweden werd het 5-1 door 2 doelpunten van Robbie, 2 van Gakpo en 1 van Somerville. Nederland heeft nu 4 punten in groep F. Oranje is al bijna zeker van plaatsing voor de knock-outfase. Het weer vannacht kans op onweersbuien. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon, maar af en toe ook weer kans op een regen- of onweersbui. Het wordt dan 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: is 1 Vallei met het nieuws van 2 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het KNMI waarschuwt opnieuw voor zwaar onweer met hagel en harde windstoten in Limburg. Voor die provincie is tot 3 uur vannacht code oranje afgegeven. De regen en wind kunnen tot overlast leiden. In de vorige nacht kwamen er in bijna het hele land, had het hele land last van flinke onweersbuien. In de buurt van Emmen kwam iemand om het leven toen een boom op een auto viel. En op veel plekken was wateroverlast en ontstond schade door de wind. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het er ook erg druk en toen waren